dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kruis.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montevideo maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland.

0: Turkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten af dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 van ons jaren bij Omroep Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige bent.
1: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Paradijskirchje, soms op het Alexanderplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de berg.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ze maakt de hele sjerre steen.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoek op YouTube.
4: De Wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij een volle bron in Gietsjerk is vannacht een persoon slim verwoenen rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En de wending die is volslijn verlengd gegaan. Dadelijk meer erover in Friesland van de Moor.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Pat Benatar, is bij Friesland van de Moorn. En Love is a Battlefield.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: We hebben het gemaakt in Ameland. Voordat hij het water overstak, heeft hij gecontroleerd dat de motor goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat de motoroliedruk al laag was. En heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En daarna is hij ook uitgevallen, die motor.
0: Liet Vleentuigje had een Nederlanding maken in een grijde bij Moensjesiel. Wat er bad is en hoe dat herstelt daar waar wij komen, maat. Dat is daarnaast niet in dit programma. Ik denk hoe de eindexamens. Want de eerste die staan nu op het programma. Dus de spanning die neemt daar.
4: Ik wil wel slagen heel graag. Ik wil het liefst niet nog een jaartje.
0: Goedemorgen en morgen is erbij bij Friesland van de Moorn. Ik zag dat een heel soort al wekker binnen. Gerrit die is al wekker. Jouter die is ook al wekker. En Jaap en Chalky ben ik wekker. Jilke ik. U is halfleven een serie.
5: Oh, heb je al weer een plaat onderleven?
0: Ja, zelfs, vanzelfs.
5: Ik ben wel even benijd.
0: Mumford & Sons.
5: Oh ja, nou daar wist ik wel wekker van, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: I came home like a stone.
5: Oké.
0: Okay. Die.
5: Ja. Oké, okay, nou.
0: Nou ja.
5: Precies, Jen. Misschien zijn er nog meer suggesties. Dat mensen dat. Als die mensen een koffieplaat, Jerry Wolle, waar ze wekker van worden,
0: ja,
5: dan kunnen ze dat ommelden. Even zien, dan dit even zelfs ik onijs. Want de app voor universiteiten die is op een nij hack. Net sinds de veiligheidsmaatregelen na een jedere hack. En de boane van de besmetting met het hantavirus is nog heel tiet net versteld.
1: Omroep
2: Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een dag hoort mij zinnen van een beetje wat meer bewolking. Noffelijk waar in alle geval, 16 tot 18 graden. Wat dat betreft is het raak. Zij dit nummer 1 van de kast.

0: De kast die is bij Friso van de Moon en raak. Bij een volle bron in de wenning onder de Nije Stridwaai in Gietsjerk is vannacht een persoon slim verwonden rekken. Het slachtoffer dat is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kapwenning die is volslijn verlengd in. Onder telefoon nou is Priscilla Klok van de Bronwacht. Een goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, joh, binnen op het plak van de bron. Hoe zit het eruit nou?
1: Zoals je al zei, er was brand uitgebroken vanochtend in een 203 kapwoning. En de woning waar de brand was, ja, die is verloren gegaan. De naastgelegen woning is behouden gebleven.
0: Oké, okay, en de verdere huizen daaromheen, hoe bood had hij de last van hoor?
1: Nee, dat valt reuze mee. Het heeft zich beperkt tot één woning.
0: Oké, okay, er is wel een slachtoffer naar het ziekenhuis daar rekken. Is dat een bewoner van het huis?
1: Ja, dat was de bewoner van het huis.
0: En binnen de oren mensen, oren bewenners of mensen de buurt die het klachten hebben?
1: Nee.
0: En is bekend hoeveel mensen het in het huis wien op het moment dat die bron uitbrutst?
1: Er was één persoon en deze heeft al tijdig de woning kunnen verlaten. Maar is wel gewond geraakt en vandaar ook meegenomen naar het ziekenhuis.
0: En wat kun je vertellen over hoe die bron hem ontwikkelen had?
1: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand. Dus meteen opgeschaald naar een middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
0: Oké, okay, hij had een idee hoe de oorzaak. Ja, dat is natuurlijk het dreigen om nou te zezen. Maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
1: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
0: Nee, dat is al wat je dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Tegen 5:30 is het fijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
0: Oké, okay, want mensen binnen die moesten haar wenning uit. Waar hebben die opvang?
1: In de buurt. Het is ook alweer ochtend. Dus de buurt is wakker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Oké, okay, bij omwenners dus.
1: Ja.
0: Juist. Priscilla Klok van de Bronwacht, dus die bron vannacht onder Nije Stridwaai in Gietsjerk. Tegen dank.
1: Graag gedaan.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs uit de Oren Media.
3: Ja, ik zie dat Martin niet tussen gereageerd heeft op de koffieplaat. Cock Robin thought you were on my side. Ja, ik een mooie. Het is voor mij jeugdsentiment.
0: Ja, dat heb ik dus meer bij die Mumford & Sons. Ja. Maar dat is nou generatiekloof.
3: Ja, precies. Ja, het is wat. Isjen, op een app die een soort broed werd op Nederlandse universiteiten en hegeskwallen, het Jussie een kwartiert een badskipstien van hackersbende Shiny Hunters. En daarop wie te lezen dat de hackers het memmerbedrouw achter de Canvas software op een nieuw bin drong binnen. Net zoals de extra beveiligingsmaatregelen. Ja, zie je een beetje de gag met die beveiligingsmaatregelen. Shiny Hunters heeft Instructure weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd. Nou ja, dat is een beetje de gek om stekkerij verzeld, ja, wat ze daar maar doggen.
0: Ik ben brutaal, zou je zeggen, als het om hackers ging.
3: Ja, absoluut. Ja. Dus de troffen onderwijsinstellingen die hebben ons tol van mij om zelfs contact op te nemen en te onderhandelen. Oors werden de buurtmaker gegevens even biermaker, zei het is een hackersgroep dus. En manje maken ze bekend dat ze de gegevens van Wroud Wiert, 274 miljoen studenten, docenten en onderwijsmeiwerkers in handen. Hè, terug een hackonval op Canvas, en dat is de naam van het programma, dat er studenten broekt werd om Big Leaks opdrachten in te leveren of cijfers in te zien. Dus dit, ja, we hebben hier echt wel een grut probleem.
0: Nou, zeg maar.
3: Ja. Het is nog net mogelijk om de bronnen van de besmetting met het hantavirus te bevestigen. Dat meldt het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring. Op dit moment en gezien de informatie die tot nu toe is verstrekt door de betrokken landen en de betrokken nationale instanties, is het niet mogelijk om de oorsprong van de besmetting te bevestigen. Zei het ministerie dus in Parse berjocht. Datzelfde ministerie hier eerder al onkundigen de reisroute te efterhelling van de 2 Nederlandse passagiers van het skip die het verstoord binnen. Hè, dat echtpeer uit Houderwijk. En die kwam op 22 november Argentinië binnen. En haar 4 maanden lang reizigen tussen Argentinië, Chili, Uruguay en op een nieuw Argentinië. Voordat ze dus op 1 april aan boord gingen van het skip de Hondius. En ja, er wordt intussen ook onderzoek die een hele ja, rondom in Europa worden meestal opgenomen in ziekenhuizen, alle net besmet. Dus ja, het is wel goed dat je dan vanzelfs de banen van die besmetting hebt. Dan weet je bij het oppakken maten. Dan kan je het probleem bij de wortel oppakken.
0: Ja, en intussen wel bekend dat mijwerker van het leentuig die besmetrekken is.
3: Ja, wie net stewardess? Die,
0: ja.
3: Ja, precies. Ja. Dus ja, want ze, ja, die meesten ben ik nog bij mijn vliegtuigen overal heen gebracht. Dus,
0: ja, in eerste instantie zonder dat ze wisten wat
3: ze wisten hier, net natuurlijk. Dat ze besmet waren. Dus,
0: nee, precies. Ja. Nou, we zijn het, kijk al, hè. De
2: eerste maar.
0: Koffieplaten die komen alweer binnen.
3: Ja.
0: En dan de vraag. Welk plaatsje had je nodig om even het laatste setje te aan deze week? Het is natuurlijk vreed. Haast weekend van een heel soort mensen. En welke plaat had je dan nou nodig waarvan je zei van, ja, dat zoekt voor mij het laatste trokkenwijs om deze dag eens even lekker uiteind te zetten. Stuur die maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Stressed Out van 21 Pilots.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een lied vleentuig het onderwijs weer van Ilde naar het Ameland had een Nederlanding maken in een grijde bij Munchesiel. De piloten kregen het tastel veilig onder groen. De beide inzitters direct daarbij net verwoenen. Vlieginstructeur Gerard Plooi die wie op het plak van die Nederlanding. Hij zei dat het een knappe prestatie weer van die piloot om dat tastel onder groen te krijgen. Enkel binnen nog net alle feiten bekend.
3: Ja, wat er gebeurd is, dat is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval dat er een motorstoring was. Als gevolg waarschijnlijk van het wegvallen van de oliedruk. En daardoor heeft het geuit tot een noodlanding. Dus geen voorzorgslanding, want dan praten we nog over een goede motor met een goed motorvermogen. Dus in dit geval was de motor helemaal uitgevallen. Dus dan resulteert in een glijlanding zonder motorvermoging. En dat is natuurlijk een lastig verhaal. Hè? Dat is, want ja, je hebt beperkt je hoogte en je hoekt naar beneden toe. En je moet zorgen dat je in een weilandje terechtkomt. En in dit geval is het natuurlijk zo dat de vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
4: Ja, gebeurt zoiets vaker?
3: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al zeg maar een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee,
4: want ja, de piloot was in de lucht. Uiteindelijk viel de druk weg en moest hij handelen.
3: Ja, de druk viel niet alleen weg, maar de hele motor viel stil. Dus toen moest hij gaan handelen gelijk, ja, dat klopt.
4: Ja, en als zo'n motor dan stilvalt in de lucht, wat gebeurt er dan?
3: Wat gebeurt dan? Dan moet je dus overgaan in dan ben je een zweefvliegtuig geworden, zeg maar. Dus je kan dan wel glijden, alleen hij is wat zwaarder dan een zweefvliegtuig, dus je kan niet meer omhoog. Je moet naar beneden, dus dan maak je een glijvlucht naar een veldje wat je uitkiest.
4: Dus het is een knappe prestatie wat de piloot heeft gedaan vandaag?
3: Dat is zonder meer een hele goede prestatie, ja. Zeker, de man heeft relatief niet eens zoveel uren. En verderop kreeg hij dus, voordat hij het water overstak, heeft hij gecontroleerd dat de motoren goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat dus de motoroliedruk al laag was. En toen heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En later is hij ook uitgevallen, die motor.
4: Ja, want ja, jullie leiden natuurlijk de piloten ook op, jongere piloten. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Bij ons komen ze voor de opleiding voor een PPL, een Private Pilot License, zoals het heet. Die leiden gewoon netjes op volgens de instructeurs die daar les geven bij de club. Dat zijn ook heel ervaren mensen allemaal. En we zijn ook erg blij dat deze meneer ook zo heeft gehandeld zoals hij nu gehandeld heeft natuurlijk.
4: Ja, want er wordt veel op geoefend.
3: Er wordt ontzettend veel op geoefend. Het is zeker een eis voor het behalen van een brevet. En daarnaast is het ook een eis om minstens twee keer per jaar, of één keer in de twee jaar moet ik zeggen, om deze vaardigheid nog een keer te tonen aan een examinator.
4: Ja, want ja, een oefening, dat is altijd leuk, maar uiteindelijk in de praktijk is dat altijd anders, lijkt mij.
3: Dat is zonder meer waar. Als we oefenen, dan heeft hij natuurlijk nog een goede motor. Als het niet helemaal zou lukken, dan kun je altijd nog met de motor bijzetten en dan weer wegwezen. In dit geval heb je niks in te brengen. Het is gewoon een feit. En ja, je hebt natuurlijk een schrikreactie. En dan ga je voor het echtje. En dat is eventjes anders dan de oefening natuurlijk.
4: Ja, wat gaan jullie nu met het vliegtuigje doen?
3: Nou, hij blijft nu vanavond hier staan in ieder geval. En dan zullen we morgen kijken hoe die weg kan komen hier. Waarschijnlijk worden de vleugels gedemonteerd en dan een vrachtwagen wordt die afgevoerd naar Eelde toe. En dan gaan we daar verder onderzoeken.
0: Ja, het onderzoek dat vindt dus Hewitt Plak. En dan de koffieplaat. Fijke, er komen wel mooie platen binnen.
5: Nou, daar ben ik heel blij bij. Want ja, we zijn haast om het weekend daar. Dus ja. Ajax Child's Anthem, Toto. Om de examens beginnen, dat zei Piet Kloosterman.
0: Ja, we hebben een van Wieber, die zei... Goedemorgen man, ik dacht voor de koffieplaat om vol gas van mijn leerwerker. Want alle boeren en vakmensen... Die

0: En zelfs brok om het kerstbin te krijgen.
1: Ja.
0: En ik kies wel even wat muziek bij
2: En daar past, I come from Friesland, van de Hoenderkap, past daar ik wel weer bij.
0: Ja.
2: Die zie ook ik binnenkom.
0: Nou, het is vreed. Ben nodig voor altijd aapkooi, dus...
2: Ja.
0: Nou ja, wat voor ziekjes, die kan je van broek natuurlijk. Dit is in elk geval Vol Gas. Leenwerk.
3: Mijn hart en ziel, zij op paard. Zien uit ik van mijn kooi en altijd ondergang. Van was bedierd tot jongs let. Me in een kuilenploegje

0: We keren in de studio keer wij dan de clips in. Dat we het net uitsturen, maar die clip die draait dan op de schermen al.
1: Het is fantastisch.
0: Ja, die man van de landbouwapparatuur. En ik zei, kijk eens in feiken. Ik heb vroeger van die modeltrekkers. Dus ik kom precies. Dat is een klaar Jaguar.
1: En achter een hobby van Erik Zijn.
0: Ja,
1: dat vind ik wel weer.
0: Net meer, hè, vroeger. Helaas.
1: Ja, nee, maar
0: het is ophouden.
1: Hoeft hij net voor de Scamie?
0: Ja, toch goed. Ja.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montewiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkenvingen, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de Kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is Jelveson. Tiet van het Fries Knijs, mijn Fijke Wouda.
1: Een goeie morgen. Bij een volle brand in een wenning onder de Nije Stritwaai in Gietjerk is vandaag de bewender slim verwoenen rekken. Het slachtoffer koos zelfs uit de wenning komen, maar rekken daarbij verwoenen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kapwenning is volslijn verlengingen. De brandwacht rukte manmachtig uit en koos voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de orenwenning. Intussen is de brand onder controle, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
4: Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole en ook van een naastgelegen woning om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel vluchten naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
1: De dijk was tijdelijk afgesloten, hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. Een lietvliegtuig gaat een Nederlanding maken in een grijder bij Muntjesziel. De piloot had het toestel veilig onder groen zet, zei het vliegeninstructeur Gerard Plooi.
5: De vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie heilanding gemaakt met een goede landing.
6: Ja, gebeurt zoiets vaker?
5: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee.
1: Het toestel werd Joert uit de grijden hellen en naar Vlienfield Eeldebracht voor technisch onderzoek naar de oorzaak van de motorsteuring. Jouke Algrijs beneemt als nieuwe haatredacteur van de lokale omroep Zuidwest. Dat is opvallend, want eerder zei steerlid Jaap Stalenburg dat hij de nieuwe haatredacteur wilde zoeken. Hij wist zelfs al reed om daar zijn zit in de steerten voor op te jaan. Omroep Zuidwest kiest nu dags voor Algra. Voorzitter Bruno Roemler neemt hem een gedegen en onafhankelijk journalist. Algra heeft eerder bij Omroep Friesland werken. En waarom Stalenburg het uiteindelijk net worden is net bekendmaken. Voetballer Mark Diemers giet voet bij SC Cambuur. Hij had te peteren met de clubleiding om mogelijke verlenging van zijn contract stillein, zei het verslagjouwer Andor Faber.
7: Diemers is 32 jaar. Dat betekent dat het grootste pad voor zijn carrière erop zit. En die wil niet liever als zijn voetbalcarrière afsluiten bij de club der Trek begon is, bij Cambuur.
8: Ja.
7: Dus die zei, ik wil wel een nieuw contract tekenen, want zijn contract rint na dit seizoen al. Maar dan wil voor 2, 3, 4 hier, zodat ik zekerheid ha. Cambuur op zijn beurt zei dan, ja, wij hebben een behind budget. Wat toch dit het gevolg is. En Diemers dus wil op zich maar naar een nieuwe club.
1: Nou ja, op zich dus. Ja, het is toch wel een soort van club-icoon.
0: Nou ja, ik kreeg een soort stiepack.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Nou ja.
1: Dat is juist maar weer.
0: Tiet in elk geval voor het Waberjocht. Mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
9: Ja, Erik, ik een goeie morgen.
0: En nevens mij, zullen we het sinds nog wel even, hè?
9: Ja, dat zien we nu al, ja zeker. Want we gingen vannacht onder de bewolking, weer naar zo'n 18 graden. Maar van het eerste uur kwamen de opklarings uw kant op. Ja, het was helder. Maar een prachtige opkomst nou van de zinnen. De diesel wat door het land. Maar ja, de temperaturen, die zit nog wat verschil in. Want als je nou zo in Laaksem, vooral in het westelijke pad van de provincie en eiland. Vlieland is nog 11 graden. Laaksem, Jester Rijn, is Brechtem en Dwijm zit op de 9 graden. Hier in Negenmariep is 6 graden. De point 5,8 Akkerum exercise een heel, dan was het zo'n graden. Maar kom je richting Bakkenveen, de minimumtemperatuur line van morgen al om de 3 graden in de 2,8. Ja, daar had het langst opklaren. En dan zitten we hier wat in een eerstelijke streming, maar droger lucht. Er werden soort rondte van de zinnen. Van de midden nog wel enkele stapelwolken. Nou ja, de temperaturen, die liggen hier om de 15 graden per waadeiland, tot zo'n 16 graden midden provincie. En op een enkel plakje in het eerste en het zuideerste, zo de 18 graden, niet naar aantekenen willen kennen. De wind van de morgen zwak uit het zuideersten en eerste wei. Die werd voor de van een midden matig en de kibbels even vlaagjes van 4 tot 4 wind zitten. Jong neemt de wind weer aan, als de zin ik zakken. En dan hebben we jong om een oor of zo'n hebben nog temperaturen van zo'n 16 graden. Is ik altijd nog wel wat noffelijk al je te wien waai binnen. Vannacht dan is het er rustig en dan is het de temperaturen om de 4 tot 6 graden heen.
0: En dan op naar morgen, naar sneeuw. Hoe komt het dan?
9: Ja, morgen wordt de mooiste dag van de week. Zit maar en ik van het weekend. Maar een eerstelijke tot zuid-eerstelijke stream komt warmer lucht dus kant op. Ja, het is wel een frisse nacht. Want morgen om een uur is 4, oh, 6 is naar zo'n 5, 6 graden. Maar de zinnen die maken het morgen weer en zo wat goed. Maar goed, een trof wat wolkenvelden. Lezen de temperaturen om 12 uur om de 16 graden. Letter in de middag. Dan is er wel wat meer bewolking. Maar dan zitten we in die warmer lucht. En dan heb ik de 18 jongetje in graden, wel eens even een aantekje. De wind die doet het op het algemeen rustig aan, komt uit het eerste wei en zie ik het letter in de midden het mat eerst op en hel het dan wel even aan. In de nacht bij enkele wolkenvelden hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 5, 6 graden.
0: Nou, je tjitskut van de week al over een soort omslagpunt dat er allemaal aan komt. Is dat snijden al of dat letter?
9: Nou, dat zullen we snijden al, want vanaf nu het jong gaat de windel wat om naar het mat eerst en dat bloed dan van de komende dagen. Ik zeg, dan gaat hij van het mat eerst om naar het mat westen. Ja, en we zitten week naar de ijshilligen, de hagedongen bloeit. We hebben dan ook wel zo de hagedwannen kjeld. Nou, dat zal de komende dagen wel uitkomen. We hebben dan snijden een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er een krachtige mat eerst de wintersteen. Het is zo'n 15 graden op een waadeiland, dat is zo'n 16, heel goed 16 graden in de meer de provincie. Zien. In de nacht zo'n 4 tot 5 graden. En we enkele mensen die zitten hier wel op te wachten op deze temperatuur, want die zullen snijden de loop Leeuwarden, want dus die hebben net verlet van een soort warmte. Maar ik denk net dat iedereen er blij mee is op moederdag. Zullen we dan een momentje dan hebben, kunnen we een enkele stouwer verwachten uit een trode zinnen, maar in matige soms krachtige noordwesten wind wordt het net warmer dan zo'n 11 graden. Nou, want deze zit er dan net een soort verordening in, dan wordt het heel goed 12 tot 13 graden. Nou ja, zag je een vetje, na frisse nachten, wordt het ook daar. Ik ben fris.

0: Pieter Wilkens, Gurbe Douwstra en Marcel Smit en Grutte Pier en ik.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De komende dagen is het wat zijn in het teken van de Njorten-editie van de sleepbootdagen. Dat evenement dat is in al die jaren uitgegroeid aan feesten. Publieksloeker van leefhouders van Varend Erfgoed en de Techniek. Joen, dan is de opening. Ik praat erover verder met Fokje Nagelhout van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En dat is in de voort ook een verkiezing, hè? Wat kun je daarover vertellen?
2: Nou, daar beginnen we heel mooi. De Iepen hebben de sleepbootdagen mooi. Dat is in een inwennen van wat zijn we uitkezen qua sleepbootskipper van de komende 2 jaar. Dat is vaak iemand die een soort dot voor de gemeenschap hier in wat zijn. Die vroeger een soort dien, die nu een soort dot. En die mag zich dan de komende 2 jaar sleepbootskipper van wat zijn hebben.
0: En dat kan elke in je wezen?
2: Dat zou je in principe elke in je wezen kennen, ja.
0: Oké. Nou, dat is al een mooie start volgens mij van het programma. Wat kun je daar verder over vertellen? Waar heb je zelf het meeste nog in?
2: Nou, eigenlijk alles wel. Waar liep het heel mooi te worden, dus dat helpt ik altijd mooi natuurlijk. Jong beginnen we dus maar die uitrichting van de sleepbootskipper. In van de weg van alles, Boukendam, doet dat. Daarna hebben we het BK, wat zo aan de kampioenschap bungee roeien. En je ploegen van Saisman in een roeisloep aan een lang bunsiekoord roeien. En wie het eerst bij de bel is, die wint. Dus dat is altijd heel leuk. En dan morgen en snijn hebben we de hele dag markt, de boerenmarkt. Die hier iemand zo en ik in de zin met elke toon zie, is die zit maar rond 50 kramen tot het hele dorp binnen. Er komen een heel soort alzheimers, stationaire motoren. En we hebben dit hier een kinderkermis bij.
0: Oh.
2: Allemaal heel
0: Want
2: soort dier.
0: Ja, want als je het houdt opvarend erfgoed, dat is natuurlijk de matte van haar en de kemonisjeen is aan. Maar het klinkt alsof er echt wat baat. Als je het houdt dat bungee roeien Big League, dat lijkt me best spectaculair om eruit te zien.
2: Zeker, ja zeker. En we proberen het eigenlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Het was zo'n dagje uit voor het hele gezin. Zo proberen we inderdaad. Ik ben vaak de man hè, die de sleepboten en de oldtimers het mooist vinden. De vrouw die we de merken. En de band naar de kermis. Zo proberen we voor iedereen wat leuks te hebben.
0: En dan is het nog bijzonder deze editie. Dat wat zijn deze week wat minder goed bereikbaar is. Vanwege werkzaamheden onder de diek. Hoe hou je daar rekening mee?
2: Ja, dat klopt. Nou, het is zo dat we zijn op zich gewoon goed bereikbaar is. Alleen nog vanuit de richting Spanburg kist het warm net moeten komen. Maar vanuit de richting Snit en vanuit Gastland Balkwaai kist beide kanten gewoon dwarp inkomen. Bij zware van beide kanten dat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. Alleen nog is het zo dat het dwarp op sneun en snijn hoe daar wel uitsluiten is omdat we. Nou ja, er stuur ik al je kreemtjes erin en meisjes. Dus de bregen is net. Dat is net hoe helemaal de auto.
0: Oké, maar goed.
2: Dus als je van Balk naar Snit wil, geen probleem. En dan kun je wel leuk in wat zijn. Omrinnen.
0: Precies, dat is een reden om de rek even te zien, natuurlijk.
2: Ja.
0: Mooi. Precies. Ik wens je een heel volle succes en heel veel plezier bij de sleepboot dagenwerf. Van nou, in elk geval, Tieren Tank, Fokje Nagelhout van de organisatie.

0: Dua Lipa en Be The One.
1: Friesland van de Moorn.
0: En misschien had het zelfs wel dien. En dan, dat wist het Griff nog, de hele gymzaal vol met tafels en stoel al je kreis opstelt voor vanzelfs het eindexamen. En misschien mast je het wel eindexamen doen, want die beginnen je weer. Alleen in Friesland al binnen deze week meer dan 1000 leerlingen die het hadden te zetten matten. En hier van haar, dat is Marina van Snits. Verslagjouwer Ronald van der Pol, die zocht haar op.
2: Dit is het huske van Marina en zij is op het stuit drok aan het studeren. Marina.
3: Hi.
2: Hoi. Nou, wist er al klaar voor?
3: Zeker.
2: Want de examens beginnen.
3: Ja.
2: Ja. Spannend het hier?
3: Ja, heel erg.
2: Ja? Wat maakt het zo spannend?
3: Gewoon de druk wat je op je hebt van al het leren. Docenten die vertellen bij alles dat het voor de examen is.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. En nou wist die druk ontarieden op die eerste dag. Hoe doorstaat?
3: Veel leren, veel samenvattingen maken, oefenexamens. Gewoon veel leren. Ja. Wat je allemaal al kan, dat sla je even over. En de rest, wat je nog niet echt kan, dat ga je nu leren.
2: Ja, en dat dost in die eigen crypt, zeg maar.
3: Ja.
2: Ja. Maar we zijn binnen, Sjen, hoe dat eruit zocht.
3: Nou, dit is mijn kamer.
2: Ja.
3: Ik heb een kamer van me alleen. En hier gebeurt alles.
2: Ja. Dit is het tafeltje, hè? Ja. Hier gebeurt het.
3: Ja, hier gebeuren de harde studies van mij.
2: Ja. Wat is het eerste examen dat je hebt?
3: Nederlands.
2: Dat is een makje, toch?
3: Ja, zeker.
2: Ja, wat was dan dan?
3: Gewoon, het zijn 4 leestoetsen. En aan het einde is een mail of een klachtenbrief schrijven.
2: Een klachtenbrief?
3: Ja. En dan klachtenbrief, dat is allemaal alinea's bij elkaar. Gewoon over een klacht. Daar krijg je dan een opdracht van en moet je dan schrijven.
2: Ja.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Wat vind je het moeilijkst?
3: Economie.
2: Oei.
3: Ja.
2: The big business.
3: Ja, dat vind ik heel lastig.
2: Ja. Ja. Want waar zit dat dan in, Tinkst?
3: Ik denk in het... Gewoon de begrippen. Het zijn hele lastige begrippen.
2: Okay.
3: Ik denk als er andere woorden voor waren geweest, dat ik het wel had gesnapt. Maar het zijn gewoon hele lastige begrippen. Hele moeilijke woordkeuze wat ze hebben gebruikt bij economie.
2: Ja.
3: Ja.
2: Wees dan bang dat het echt misgaat met het examen?
3: Ja, alle begrippen lijken ook op elkaar. Dus ik zou zomaar de verkeerde begrip bij het verkeerde uitleg kunnen zetten.
2: Ja. En heeft er nou hulp bij van die zelf, qua voorbereiding daarop? Heeft een boekje of...
3: Ja, ik heb verschillende boeken voor economie.
2: Ja, heeft een kast vol mijn spullen weer, hè?
3: Ja, ik zal het wel even pakken. Ja. Nou, dit zijn mijn boeken voor economie. Dit hier heb ik maak ik de samenvattingen in. En dit zijn echt de boeken waar ik uit leer. Want economie kan ik echt niet online leren. Dat moet ik echt zien. Echt de begrippen en zo allemaal zien.
2: Het ziet er heel complex uit.
3: Ja, het ziet er ook wel lastig uit, ja. Dus dan doorzetten. Ja.
0: Ja, dat is even het doorzetten. Dus de eindexamens die binnen begon. Onder horen dus van deze persoon werd Radio Spondenburg. Wie verslagjouwer Ronald van der Pol in dit geval. Fijker, kom maar nog steeds koffieplaten binnen.
4: Ja, het gaat nog even tron.
0: En dan is het soms
4: zo. Koffie steen op en sjong dan.
0: Ja.
4: I'm alive, don't vader, nu alle macht, zij het bouken.
0: Het is soms wel eens lastig, want dan is het prachtige platen. Maar die ben, dan ben je heel lang of zo. En dan is ze eigenlijk niet kwijt. Want bijvoorbeeld Linda die stuurt van een goeie woon als koffieplaat. Maar even wekken te een Meatloaf. Paradise by the Dashboard Light. Ja, die is kitten, maar die is 4 minuten 30.
4: Ja.
0: Kijk wel, ik helemaal niet kwijt.
4: Nee, eens net, maar. Nee.

0: Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light.
1: De media van de morgen.
0: En die is, hij krijgt het officiële stempel van goedkaring terug uw hofleven als hier ik.
2: Ja.
0: Ook die hier hem net onverregen.
2: Nee.
0: Dus, nou ja, het viel toch.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, mooi zo.
0: Ja,
2: het is een echt een fantastische
0: plek. Ja, vanzelf.
2: Ze heel goed in mijn koor. Heel de bouw doen ze. Maar ja, dan hebben we het weer in lien.
0: Heel lang lien.
2: Nou, we doen heel lang lien. Ja. Het CBS meldt dat er meer dan 12.100 plussers binnen in Nieuwsland. Er zijn benamen vrouwen die er graag wat meer over vertellen wilt. Alleen het CBS heeft op dit moment te krijgen mij een steuring.
0: Oh.
2: Dat zult dan net wezen dat ze hackt binnen, hè?
0: Nou, het draait op een server van 100 dieren hoort.
2: Oh, ja, dat zult het wezen. Maar 100 ier, ja, ik denk haast dat de reden dat ze dat onderzocht hebben is... dat er een hele bekende man joert 100 ier wordt. Sir David Attenborough. Ja, het is, die heeft fantastische natuurdocumentaires maken. 60 ier lang werkt hij al voor de BBC om die documentaires te meidsen. En ja, een groot part van de populariteit heb ik om zijn stem te danken natuurlijk. Hè? Want dat is een fantastische stem. En hij hier toch dat hij zijn jeetje even rustig vieren koeën. Alleen nog, ja, dat gier krijgt wat oors. Nou, af en toe die stem hebben binnen radiostuurder. Litten we die stem dan maar even jaren.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
2: Ja, piekenvel als je deze stem jerre en ik die Dixie en dat echt dat mooie Engels. Prachtig mooi. Ik weet net dat hij harkert, maar ik je wij van het ook wensken. Sir David Attenborough. De stem van de natuur.
0: Ik kan me dus vrij let achter dat zijn broer, dat die professor is in Jurassic Park, de eerste Jurassic Park film.
2: Oh, ja.
0: Ja, dat is zijn broer. Dat vond ik grappig.
2: Ja.
0: Die vindt als topbissen heeft.
2: Ja. Ik hond meer dan 100 hier.
0: Die hier wat orenbissen.
2: Hier wat orenbissen, inderdaad. Ja. Even zien, dan hebben we wat oorneis. En dat heeft te krijgen met de crisis in het Midden-Eersten. Winst Shell schiet omhoog door Iran-oorlog, maar de koers daalt. Goede resultaten zijn voer voor de discussie over het belasten van overwinsten. Ja, de multinational boekte in het eerste feest hier een onpaste winst van 6,9 miljard euro. Dags gie de koers dus 2,9% naar onderen. Ja, dat heeft dus te krijgen met die discussie van die winsten. Ja, we hebben die om te danken en wat moeten we ermee? En Trouw, dit is het Financieel Dagblad. En Trouw, die meldt dan weer dat juist groene bedrijven zien aandelenkoers sinds de oorlog stijgen. Groen beleggen was niet altijd even lucratief. Dankzij de energiecrisis verandert dat, zien fabrikanten van bijvoorbeeld windmolens. Groene koersen schieten omhoog. Ja, zo zul je maar. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Of de een zijn brood is de ander zijn dood. Maar ja, ze hebben toch hun beste winst halen. Maar toch is die koers naar onderen gegaan.
4: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
5: Hoi.
4: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
6: Tina Varifte, verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
7: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
6: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
11: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
10: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
5: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
10: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast in Friesland van de Moorn hadden we het onder horen over een volle bron in Gietzerk vannacht. Daarbij is een persoon slim verwoende rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis daar gebracht. Die wenning die is volgens mij verlengd. De laatste stond van zaken. Eerst dadelijk in dit programma. Muziek komt er rond van Toontje Lager.
12: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh. Wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Friesland van de Moorn.
19: My Erit Science.

0: toontje lager en stiekem gedanst.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: We zijn op de luchtmaker naar Ameland. Voordat je het water overstak, heeft hij gecontroleerd dat de motor goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat de motoroliedruk al laag was. En dan heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En later is hij ook uitgevallen, die motor.
0: Een vlindtuigje had een Nederlanding maken in een grijder bij München Siel. Wat er bad is en hoe dat daar stelde. Wij komen maar dat jij staat in Friesland van de Moorn. Je denkt hoe de eindexamens, want de eerste die steen je op het programma. Dus de spanning neemt daar.
4: Ik wil wel slagen heel graag. Ik wil het liefst niet nog een jaartje.
0: Goedemorgen en mooi dat ik weer bij ben dit toeren bij Friesland van de Moorn. Fijke die is er ook weer bij. En daar gaat van alles in de media van.
5: Ja, zeker. Kist ik de Lilke reacties voorstellen naar de ontslag op het partijkantoor van D66. En asielziekers die voor oorlogs waren, die kan rapper onpaakt worden.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk eerst het waarbericht in kwart met Jan Jonkman.
6: We starten het helder met fris waar. Uit in het westen van de provincie daar hing het naar wat bewolking. En we hingen een prachtige opkomst van de zinnen met wat deze. De zinnen had het bij de haatraal en van de midden enkele stapelwolkjes. Dan liggen de temperaturen om de 15 graden op het water. Het was een zandje graden meer de provincie in. Maar van de midden matige eerste wind zit ik dan wel even vlaagjes van 4 tot 5 in. Jongens, ik dan wel noffelijk. En vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 5 tot 6 graden. Morgen kan ons de warmste dag van de week en week aan worden. Een afwisseling van zinnen, stapelwolken en met een warme eerste wind hebben we dan in de midden temperaturen van zo'n jontje tot 20 graden. Met een matige eerste wind, die letter in de midden al het maat eerst op zeker. In de jong en in de nacht met temperaturen om de 5, 6 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Bij een volle bron in de wenning onder de Nije Stridwaai in Gietscherk is vannacht een persoon slim verwonden rekken. Het slachtoffer dat is naar het ziekenhuis gebracht. De 12-in kapwenning die is volgens mij verlengd in. Onder telefoon nou is Priscilla Klok van de Bronwacht. Een goeie morgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, joh, binnen op het plak van de bron, hoe zit het daaruit nou?
7: Zoals je al zei, er was brand uitgebroken vanochtend in een 200 kapwoning. En de woning waar de brand was, ja, die is verloren gegaan. De naastgelegen woning is behouden gebleven.
0: Oké, en de vierde huizen daaromheen, hoe bood had hij de last van hoor?
7: Nee, dat valt reuze mee. Het heeft zich beperkt tot één woning.
0: Oké, er is wel een slachtoffer naar het ziekenhuis daar rekken. Is dat een bewoner van het huis?
7: Ja, dat was de bewoner van het huis.
0: En binnen de oren mensen, oren bewenners of mensen de buurt die het klachten hebben?
7: Nee.
0: En is bekend hoeveel mensen het in het huis wien op het moment dat die bron uitbrutst?
7: Er was één persoon en deze heeft al tijdig de woning kunnen verlaten. Maar is wel gewond geraakt en vandaar ook meegenomen naar het ziekenhuis.
0: En wat kunnen jullie vertellen over hoe die bron hem ontwikkelen had?
7: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand. Dus meteen opgeschaald naar een middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
0: Oké, hij had een idee over de oorzaak. Ja, dat is natuurlijk het regen om nou te zezen, maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
7: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
0: Nee, dat is al wat je dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
7: Ja, zeker. Tegen 5:30 is het fijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
0: Oké, want mensen binnen die was een wenning uit. We hebben die opvang?
7: In de buurt. Het is ook alweer ochtend. Het is, de buurt is wakker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja precies. Oké, bij omwenners dus.
7: Ja.
0: Juist. Priscilla Klok van de Bronwacht, oer dus die bron vannacht onder Nije Stridwaai in Gietscherk. Tige dank.
7: Graag gedaan.
1: De media van de Moorn.
0: Fijke, het nijs uit de Orenmedia.
5: Ja, bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er is een vuurwerkbom in de brievenbus smitten die in het door zit. Dus die kwam in die haltelonen wie een enorme klap. Er wie een 30 mensen binnen, voornamelijk jonge democraten. Ja, en die binnen botskrokken.
8: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
5: Ja, nou ja, kerst die de leuke reacties, kerst die wel voorstellen zelfs van de oren politici. Ik heb ze even op een rietje zet. Bah, zei VVD-leider Dylan Jezelgus op X. Hoe haal je het in je hoofd? Wat een laffe actie. Bedreigen en intimideren van een politieke partij of wie dan ook is absoluut onaanvaardbaar. Bij een democratie hoort debat, geen geweld. Dat zei het CDA-vroorman Henry Bontebal. Veel sterkte aan de collega's van D66. Ik hoop dat de politie de daders snel vindt en bestraft. Nou, er is in ieder geval één vertochte onholden. Is nog niet bekend hoe het motief van die genen. ChristenUnie-leader Mirjam Bikker, ja, die had het zelfs wel hufters. De democratie gaat eraan als je met geweld de ander intimideert. Van een partijbureau blijf je dus af. Nee, de SGP, die liet hem jaren schandalig en volstrekt onaanvaardbaar. PVV-oorsplitser Giri Markensauer. Een explosie bij een partijkantoor is waarschijnlijk een gerichte aanslag. Niet alleen op die specifieke partij, maar op onze rechtsstaat en democratie. Meningsverschillen in Nederland beslechten wij met woorden en niet met wapens. Na 50PLUS had ik een schandalige onval en een aanslag op de democratie. En wat naar en wat een idioten die dit hebben gedaan, dat zei het SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Nou, dan Christine Teunissen nog van de Partij voor de Dieren. De laffe aanslag op het partijkantoor van D66 is een onacceptabele aanval op onze democratie. Dus, nou, ben ze voor één keer eensgezind.
9: Ja.
5: In Den Haag, politiek.
9: Het kent dus wel.
5: Ja, het kent dus wel.
9: En terecht volgens mij, want nou ja, dit is op enige wijze die twee ze vonden dat een goede actie.
5: Nee, tuurlijk, dit ken ik net. Dit is er via Pietroffer zelfs. Dus inderdaad, een lave oorslag op de democratie. Dus ja, dus dit ken ik echt net. Dan heb ik de Telegraaf nog even voor mij lezen. Pleister op de asielwond. Oerlest Jaan de asielziekers. Die kennen straks dus nog rapper ongewenst verklaren worden. En ik nog bestraft worden als ze dus in Nederland blowen. En dat is dus de eerste pleister die het kabinet Joert plakt op de asielwond. Die team Jetten Kwartlin oproen in de Eerste Kamer. Toen was het... Dus voorstellen voor strenger asielbeleid, die waren oorsketten, kregen geen meerderheid in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer wel. Dus dat is wel heel bijzonder. Asieldrama werd het al neemt. En beziek je nou van alles om dan toch die pleisters dan maar te plakken. En minister Van den Brink is dus een van de drie maatregelen op een ei om de Kamer het makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers. Kunnen makkelijker worden bestraft. Ze kunnen ook een gevangenisstraf krijgen.
9: Ja?
5: Ja. Dus, en ja, ze werken nog onder maatregelen. Want ja, we moesten het strengste asielbeleid van Europa krijgen. Maar ja, dat is er dus net van kan.
0: Een lied flinter het onderwijs wie van Ilden uit Amelon had een Nederlanding maken. Dat verhaal, juist hier dadelijks, is dit van muziek van Sommieu.
1: Omroep Friesland.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een lied Vlientuge, dat onderwijs weer van Ilden uit Ameloon, had een Nederlanding makken in een grijder bij Muntjesiel. De piloten kregen het tastel veilig onder groen en de inzitters direct daarbij net verwoenden. Vlieninstructeur Gerard Plooi, wie op het plak van de Nederlanding. En hij zei dat het een knappe prestatie weer van de piloot om dat tastel zo onder groen te krijgen. Ik kom binnen nog net alle feiten bekend.
2: Ja, wat er gebeurd is, dat is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval dat er een motorstoring was. Als gevolg waarschijnlijk van het wegvallen van de oliedruk. En daardoor heeft het geuit tot een noodlanding. Dus geen voorzorgslanding, want dan praten we nog over een goede motor met een goed motorvermogen. Dus in dit geval was de motor helemaal uitgevallen. Dus dan resulteert het in een glijlanding zonder motorvermoging. En

0: ga al zeg maar een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is.
1: Nee, nee, want ja, de piloot was in de lucht. Uiteindelijk viel de druk weg en moest hij handelen.
0: Ja, de druk viel niet alleen weg, maar de hele motor viel stil. Dus toen moest hij gaan handelen gelijk, ja, dat klopt.
1: Ja, en als zo'n motor dan stilvalt in de lucht, wat gebeurt er dan?
0: Wat gebeurt er dan? Dan moet je dus overgaan dan ben je een zweefvliegtuig geworden, zeg maar. Dus je kan dan wel dan glijden, alleen hij is wat zwaarder dan een zweefvliegtuig, dus je kan niet meer omhoog. Je moet naar beneden, dus dan maak je een glijvlucht naar een veldje wat je uitkiest.
1: Dus het is een knappe prestatie wat de piloot heeft gedaan vandaag?
0: Dat is zonder meer een hele goede prestatie, ja. Zeker, de man heeft relatief niet eens zoveel uren. En verderop kreeg hij dus, voordat hij het water overstak, heeft hij gecontroleerd of de motor goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat dus de motoroliedruk al laag was. En dan heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En later is hij ook uitgevallen, die motor.
1: Ja, want ja, jullie leiden natuurlijk de piloten ook op, jongere piloten. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Bij ons komen ze voor de opleiding voor een PPL, een Private Pilot License, zoals het heet. En die leiden gewoon netjes op volgens de instructeurs die daar les geven bij de club. Dat zijn ook heel ervaren mensen allemaal. En we zijn ook erg blij dat deze meneer ook zo heeft gehandeld zoals hij nu gehandeld heeft natuurlijk.
1: Ja, want er wordt veel op geoefend.
0: Er wordt ontzettend veel op geoefend. Het is zeker een eis voor het behalen van een brevet. En daarnaast is het ook een eis om minstens twee keer per jaar, of één keer in de twee jaar moet ik zeggen, om deze vaardigheid nog een keer te tonen aan een examinator.
1: Ja, want ja, een oefening, dat is altijd leuk, maar uiteindelijk in de praktijk is dat altijd anders, lijkt mij.
0: Dat is zonder meer waar. Als we oefenen, dan had hij natuurlijk nog een goede motor. Als het niet helemaal zou lukken, dan kun je altijd nog met de motor bijzetten en dan wegwezen. In dit geval heb je niks in te brengen. Het is gewoon een feit. En ja, je hebt natuurlijk een schrikreactie. En dan ga je voor het echi. En dat is eventjes anders dan de oefening natuurlijk.
1: Ja, wat gaan jullie nu met het vliegtuigje doen?
0: Nou, hij blijft nu vanavond hier staan in ieder geval. En dan zullen we morgen kijken hoe die weg kan komen hier. Waarschijnlijk worden de vleugels gedemonteerd en dan een vrachtwagen wordt die afgevoerd.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we mijlkoor. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Kuierie mij of harkje en sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is haast 7:30. Tiet van het Fries Kanijs, mijn Fijke Wouda.
14: Een goeie morgen. Bij een volle brand in een wenning onder de Nije Stritwij in Gietsjerk is vannacht de bewoner slim verwoenen rekken. Slachtoffer koos zelfs uit de wenning komen, maar rekken daarbij dus verwoenen. Is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kap wenning is vol slijmverlengingen. De brandwacht rukt een onmachtig uit, koel voorkomen dat het vuur oersleeg naar de orenwenning. Intussen is de brand onder controle, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
15: Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel vluchten naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
14: De dijk waar tijdelijk afsletten. Hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. De Friese BBB eerste dat de waarschuwingsbrief die de provincie stuurt had rond 38 tielders van tafel giert. Het gaat om tielders die bestrijdingsmiddelen broek in de buurt van natuurgebieden. In de brief stuurt dat die daar binnen een ier maar ophouden matten als ze net ontonen kennen dat er middels geen negatief effect hebben op de omliggende natuur. De Friese BBB neemt dat onacceptabel. Een lietsvliegtuig met een motorsteuring had een nederlanding maken in een grijde bij Moensjesiel. De piloot had het toestel veilig onder de grond gezet, zei het vlieginstructeur Gerard Plooi.
16: De vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
17: Ja, gebeurt zoiets vaker?
16: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee.
14: Het toestel wordt juist uit de grijde hellen en naar Vlieveld Eelde gebracht voor technisch onderzoek naar de oorzaak van die steuring. Opmerkelijk transfer nice en deze keer net in de sport. Jouke Algra is benieuwd als nieuwe haatredacteur van lokaal Omroep Zuidwest. En dat is opvallend, want eerder meldde PvdA-steerlid Jaap Stalenburg dat hij de nieuwe haatredacteur wilde zoeken. Hij wist zelfs reed om des in zit bij provinciale steden voor op te jaan. Maar Zuidwest kiest nou voor Algra. Voorzitter Bruno Roemler neemt hem een ongedegen en onafhankelijk journalist. Algra had eerder bij Omroep Friesland werken. Waarom Stalenburg het uiteindelijk net worden is net bekendmaken.
13: Fijke, dankjewel. Je dadelijk het wapenbericht. Marjon.
0: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
18: We menen van binnen naar buiten en het tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
1: Toch ek mij, jou de grijdevogels en uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Science.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: Er komt een nieuw bedrijfsklien van Moenders. Dat verhaal, dat is dadelijk. Eerst iets voor het waarberucht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
23: Ja, Erit, ik een goeiemorgen.
13: En als het onder zinnen leidt, dan wordt het best een aardige dag, Joert.
23: Ja, dat er is niks meer moois gezien dan. Ja, vannacht weer er wel wat bewolking. Ja, dat houdt de daling van de temperatuur zien, want weer vannacht weer naar zo'n 8-9 graden. Maar vanuit het eerste kwamen de opklaringen. Ja, dat zeg ik gewoon de temperatuur. Want de minimumtemperatuur die lag in Bakkerveen op zo'n 2,8 graden. En ging je met weer naar het westen, daar zag je in Laaksum, Jesterijn en Isbrechtum, Dwijm. Die werd zo'n 9 graden. Nou, en alles wat er tussenin zit, dat zit op zo'n 6 graden. De en niks op zijn 6 graden, dan wordt een akker en ik op zijn 6 een hele zo'n graden. We kunnen stellen, we zitten hier waarin een eerste streming, er komt wat droegere lucht, is kant op. Er is een soort ruimte voor de zinnen in die droegere lucht. Van die kinderen wel enkele stapelwolkjes komen. Ja, dan hebben we hier de temperaturen van zo'n 15 graden per waterland, 16, 17 graden. Misschien de 18 nog in het uiterste eerste en het zuideerste van de provincie. De wind is naar van een morgen zwak uit het zuideerste en eerste werd van de middag matig. Kijk eens even wat vlaagjes hier zitten van 4 tot 5. Dan is altijd nog mooi voor de wettersport, ken die ik nog wat van geniertje. Jong neemt de windstaren gewoon al te zinnen, we hebben wat naar beneden geert. Maar dan is ik nog lang hoffelijk, want jong om mijn oren zon is ik altijd naar zo'n 16 graden. Wat u de smouten zitten, nou dan is het prachtig mooi om ik nou even van de zinsondergang te genieten. En vannacht wordt het rustig, lezen de temperaturen weer om de 5 tot 6 graden heen.
13: En als we dan een mooi joggen, naar sneeuwen, hoe komt dat dan?
23: Nou, dat wordt dan de warmste dag van de week. En ik zeg, ik maar van het week heen. En ik van nieuwe week. Want ja, dan komt er warme lucht bij. Eerst zit eerst een streming is kant op. In de maand het is het eerst dan wel even fris. Want de moeder size is altijd naar zo'n 5, 6 graden. Maar ja, dan is maar de zinnen erbij. Vleende de temperatuur al omheen. En dan is het om 12 uur is het al zo'n 17 graden. Maar in de middag heb ik naar zinnen uit met wat stapelwolken. Wat uitsmatte stapelwolken. Maar dan rennen de temperaturen nog verderop in die warme lucht. 18 jongetje, misschien al wel 20 graden in het eerste en het zuideerste. De wind die doet het door het algemeen rechter. Gewoon die komt uit het eerste wij. Zak het in de midden even schut om dan naar het mat eerste te gaan. En hel het dan even om. In de jong en in de nacht dan zijn er wat wolken. En dan hebben we het toch, ik nog een enkele opklaring. En hebben temperaturen om de 5, 6 graden heen.
13: De dagen daarna, hoe liep het dan?
23: Ja, dan geven we wat op naar de frisse kant. De ijshilligen komen er aan, de hagedons titel in bloei. Nou, dat merken we dan ook onder temperaturen en onder het waarbeeld. Want snijden dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de midden matige, dat krijgt er een natte eerste wind. Ja, dan wordt het net warmer dan 15 graden op een waterland. 16, 17 graden is dan een maximum de temperaturen in de provincie. In de nacht is het zo'n 4 tot 5 graden. Nou, meent je, daar zitten we met een maatwestelijke krijg. Heftige wind. Ja, uitentroon stoor een soort wolken, uitentroon als even wat zinnen erbij. Maar dan die temperaturen, ja, die liet het aardig afweten. Het zingen, halve graden. Tegen wordt het weer ietsjes warmer, dan gaat de wind wat meer naar het westen, naar het westen. Is een soort bewolking en dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden heen. Nou ja, sageervetjend, de wind die wordt zo staren gewoon honkvast in dat koude, noordelijke hoeken.

0: Itwa en Eegcontact.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Zondag vrijwillige moenders van de Frieske Molen die krijgen hoe het een jas, een vest en een shirt uitrikt. Dat is net bedoeld als verdjering voor haar inzet. Het maakt eigenlijk deel uit van de nieuwe veiligheidsbelier van de Frieske Molen, die 42 moen in beheer had. Ik praat erover met bestuurslid Kees Munting. Een goeie morgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe maakt het dat u deelt van die nieuwe jas? Hoe is het krijgt onderdeel van dat veiligheidsbelier?
3: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaars. Dat ze in elk geval herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
0: Want het gaat om een jas, een vest en een shirt. Dus net zo dat ze tenijden maar een helm omrinnen.
3: Nee, zo gek gaat het niet. Maar je moet je voorstellen dat wij dus per molen hebben wij een plan gemaakt. Wat er zou moeten gebeuren om de veiligheid te vergroten van zowel de molenaar als ook de gasten op de molen.
0: En wat die de onleiding er krijgt van? Want de mat toch een onleiding West hebben?
3: Ja, de aanleiding is dat een permanente aanleiding. Je moet altijd zorgen dat je veilig bezig bent op de molen. Daar moet je altijd om denken, altijd voor zorgen. En wij om de zoveel tijden maken wij dat weer actueel. Zo moet je ongeveer zien.
0: Wat komt het nou vaak voor dat je berichten krijgt over ongelukken op de moen in Friesland?
3: Nee, dat gebeurt niet zoveel. Willen we ook niet. Voorkomen kun je het ook nooit helemaal. Maar wat er nu natuurlijk daar in Zuid-Holland is gebeurd, ja, dat is natuurlijk wel een drama voor iedereen. Dus dat willen we gewoon voor zijn. Maar echt altijd dat je definitief alles dichttimmert, dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, maar de stappen die je niet meer kennen, dat is mooi meegenomen eigenlijk.
3: Ja, dat is mooi meegenomen. En de volgende stap is dat wij dus in ons bestuur een eigen bestuurder krijgen die dus verantwoordelijk wordt voor het veiligheidsbeleid.
0: Oké, want het gaat om vrijwilligers natuurlijk. En dan is het net zo dat je onder een bepaalde arbovers zit of zo, denk ik.
3: Nou ja, je dwingt jezelf, ook met de Hollandse Molen, je dwingt jezelf tot die veiligheid. Dus je moet je mensen wel altijd veilig daar bezig laten zijn, op die molens. En gasten natuurlijk.
0: Die nieuwe klingen die worden Utrecht dadelijk bij een geëerkomsten. Die is echt bedoeld als de opening van de Nationale Moenendij, volgens mij.
3: Klopt. Dat hebben we dus een beetje naartoe gewerkt. Dat wij voor die molendagen, dat zijn aanstaande zaterdag en zondag, 9 en 10 mei, dat wij onze molenaars in die nieuwe kleren krijgen, snap je?
0: Dat ze al goed herkenbaar binnen en voor het even pronkje kennen dus.
3: Ja, precies. Dus dat onze molenaars, en we hebben iets van 80 molenaars, dat die op die dagen herkenbaar zijn.
0: Nou, dat is toch iedereen is twaalf, volgens mij.
3: Ja, we hebben er vandaag mooi weer bij. We doen dit in Groningen Huizen. Daar hebben we twee kleine spinnenkoppen vlak bij elkaar staan. Die laten we natuurlijk draaien. En daar gaan we de kleren, althans de molenaars die kunnen, die gaan we het uitdelen. En de rest van de molenaars, dat brengen we rond.
0: Nou ja, als je morgen dan nog niet te dwaan hebt, dan is dat trouwens een tip om eens even bij een van die moen te zien. En dan kun je dus voor eens even zien hoe dat naar je outfit eruit ziet.
3: Precies. Jazeker.
0: Kees Bunting van de Frieske Molen. Tere dank.

0: Diesel en Sausalito Summer Nights.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Nou, misschien heeft dat zelfs wel dien. En dan wist het ook nog wel. De hele gameshal is die vol met tafels en stoel. Al je creëers opstelt. Voor vanzelfs het eindexamen. En misschien was Jutel eindexamen doen. Want die examens die beginnen goed. Alleen in Friesland binnen er deze week meer dan zo'n 1000 leerlingen die het hadden te zetten matten. Een van harten, dat is Marina van Snits. Verslagjouwer Ronald van der Pol. Die zocht daarop.
3: Dit is het huske van Marina en zij is op het stuit drok aan het studeren. Marina.
4: Hi.
3: Hoi. Nou, ben je er al klaar voor?
4: Zeker.
3: Want de examens beginnen.
4: Ja.
3: Ja. Spannend het hier?
4: Ja, heel erg.
3: Ja? Wat maakt het zo spannend?
4: Gewoon de druk wat je op je hebt van al het leren. Docenten die vertellen bij alles dat het voor de examen is.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, en dan is die drok ontarieden op die eerste dag. Hoe dorst dat?
4: Veel leren, veel samenvattingen maken, oefenexamens. Gewoon veel leren. Ja. Wat je allemaal al kan, dat sla je even over. En de rest, wat je nog niet echt kan, dat ga je nu leren.
3: Ja, en dat dorst in die eigen crypt, zeg maar.
4: Ja.
3: Ja. Maar we zijn binnen, Sjen, hoe dat eruit zocht.
4: Nou, dit is mijn kamer.
3: Ja.
4: Ik heb een kamer van me alleen. En hier gebeurt alles.
3: Ja, dit is het tafeltje, hè? Hier gebeurt het.
4: Ja, hier gebeuren de harde studies van mij.
3: Ja. Wat is het eerste examen dat het heeft?
4: Nederlands.
3: Dat is een makje, toch?
4: Ja, zeker.
3: Ja, wat was dan dan?
4: Gewoon, het zijn 4 leestoetsen. En dan de einde is een mail of een klachtenbrief schrijven.
3: Een klachtenbrief?
4: Ja. En dan, klachtenbrief, dat is allemaal alinea's bij elkaar. Gewoon over een klacht. Daar krijg je dan een opdracht van. Moet je dan schrijven.
3: Ja.
4: Ja.
3: Oké. Okay. Wat vind je het moeilijkst?
4: Economie.
3: Oei.
4: Ja.
3: De big business.
4: Ja, dat vind ik heel lastig.
3: Ja, ja. Want waar zitten dat dan in, Tinkst?
4: Ik denk in het gewoon de begrippen. Het zijn hele lastige begrippen.
3: Okay.
4: Ik denk als er andere woorden voor waren geweest, dat ik het wel had gesnapt. Maar het zijn gewoon hele lastige begrippen. Hele moeilijke woordkeuze wat ze hebben gebruikt bij economie.
3: Ja.
4: Ja.
3: Wees dan bang dat het echt misgaat met het examen?
4: Ja, alle begrippen lijken ook op elkaar. Dus ik zou zomaar de verkeerde begrip bij het verkeerde uitleg kunnen zetten.
3: Ja. En heeft er nou hulp bij van die zelf? Van, qua voorbereiding daarop? Heeft een boekje of?
4: Ja, ik heb verschillende boeken voor economie.
3: Ja. Heeft een kast vol met mijn spullen hier, hè?
4: Ja, ik zal het wel even pakken. Ja. Nou, dit zijn mijn boeken voor economie. Maak ik de samenvattingen in. En dit zijn echt de boeken waar ik uit leer. Want economie kan ik echt niet online leren. Dat moet ik echt zien. Echt de begrippen en zo allemaal zien.
3: Het ziet er heel complex uit.
4: Ja, het ziet er ook wel lastig uit, ja. Dus dan doorzetten. Ja.
0: Ja, al die termen die bij elkaar komen. Bij examens. Wat dat betreft is het Ingrid Land of Confusion. Genesis did.

0: Land of Confusion van Genesis. En als die clip nog een beetje verergen haast, hè, maar die poppen erin. Die kwam van Spitting Image. Van die, hè, die, die show uit Engeland Way.
1: Ja, een fantastisch satirisch programma.
0: Ja, ja. Wat kost zo'n pop? Het stik?
1: Nou?
0: $10,000.
1: Zo.
0: Dus net om een ochtend.
2: Boe. De media van de morgen.
0: Maar ze hadden wel een Grammy won voor die clip. Dus dat heet wel weer.
1: Ja.
0: Ja. Door de media.
1: Ja, wie niet krijgen was Sir David Attenborough. Die wordt 100 jaar. Dat wordt uitgebreid viert verzeld. Maar er is nog een jeetje. Lucky Luke. Een cowboy die sneller shit als zijn skaat. Altijd in de clinch met de Daltons. De hoen Rataplan en zijn hinder Jolly Jumper. We kennen het alle keer wel, denk ik. Die wordt 80 jaar. Dus die met 80 kerstjes uitblazen.
0: Nou,
1: dat zit dan ik wel heel snel. Ja, dat zullen jullie wel shit en dwaan dan, denk ik. Maar de eerste stripboeken, My Lucky Luke, dan zegt hem altijd met een sigaret op een lip.
0: Ja.
1: Maar wat een soort mensen net weten, is dat hij een van de voorinders weer in jaartje 83 al om die sigaretten uit te bannen.
0: Toen al stopt.
1: Toen had hij zijn, dan hier zijn stikjes drieën hier die dan in de moelen. Ja, het is een subtiel verschil natuurlijk. Maar het tekent wel een beetje waar die stripmakers voor steken. Dus die herinneren me dat ze de zaken wel vaker voorop. Dus ik in de bestrijding van racisme en alles. Altijd heel subtiel, maar het zit er altijd wel in. Dus ja, dat is toch wel iets. Nou, dat wist ik net zo. Want ik ken hem nog met die sigaret op.
0: Ja.
1: Maar dit dus ik. Nou, Luke Weenske, Lucky Luke. Dus.
0: Luke Weenske.
1: Luke.
0: Of zo.
1: Ja, Luke Weenske, ja. Een vrouw in de Amerikaanse staat Ohio, die is in één klap miljonair geworden. Mijn dank aan een foutje bij de kassa. Want ze keert al hier een lot van een bepaalde loterij. Alleen nog toch een foutje. Kan er nou van een orenloterij krijgen ze een lot. De S-Play Jackpot USA lot krijgen ze. Wie eist net wat ze wou, maar ze dacht, nou ja, lip maar, ik heb het lot nou kleren. En toen, op een gegeven moment, gingen ze even controleren. En toen bleek ze dat ze $1,8 miljoen woon hier. Ja, in Amerika maakt er ik belasting op betalen. Dus uiteindelijk houdt ze $1,34 miljoen oer. Nou, dat is vanzelf ook nog een mooi bedrag. Ze is net van doel om het geld direct door de balk te smieten. De plan die ze ermee heeft, die binnen nou, relatief beschikken. Ze wil eerst de hypotheek, de autolening en de iepensteende medische rekening voor ze al betalen. En voor de rest van het bedrag, daar heeft ze een financieel adviseur voor ingehuurd. Zodat je haar verstandige adviezen Jaan kan.
0: Nou, dat is
1: toch. Wat het waan, maar al dat geld.
0: Feke, dank u wel.
2: Douwe Heringa neemt die mij.
3: Een hele goede morgen.
2: Op een muzikale wereldreis.
3: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
2: Muziek uit alle streken.
3: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
3: Prachtig natuurlijk.
2: Mai Douwe.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de vat Els.
4: Nou ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit je goed. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter. Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je jou goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
11: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
10: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
10: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Fryske BBB eerst dat de waskogingsbrief van tafel gaat die de provincie stuurt had ontzettend kwekers in de buurt van natuurgebieden. Maar meer daarover in Friesland van de Moon. Muziek komt erom van David Bowie.

0: voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
3: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlove.frl.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Erit Science.

0: David Bowie en Let's Dance.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: De Friese BBB eerst dat de waskogingsbrief van tafel gaat die de provincie stuurt had ontzien tandkwekers die de pesticiden broeken in de buurt van natuurgebieden. Dadelijk dan vreeg ik aan de fractievoorzitter of ze de mij net een bom leidt onder het eigen college. Dit was net een van de grootste hutfietswedstrijden van de wereld, de Giro d'Italia. Voor het eerst in hier dat er weer een Fries om mij. Feike, wat heeft u te horen media van?
3: Ja, ze hebben een groep hikers vermist na een vulkaanuitbarsting op een Indonesisch eiland. En het parlement van Moldavië verbiedt het broeken van de Russische taal.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk daar meer hoor. Eerst het waarbericht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
4: We starten hier het helder met fris waar. Uit zou in het westen van de provincie delen hing het naar wat bewolking. En we hingen een prachtige opkomst van de zon met wat deze. De zon had hier bij de haatraal en van de midden enkele stapelwolkjes. Dan liggen de temperaturen om de 15 graden op het water tot zo'n 17 graden meer de provincie in. Maar van de midden matige eerste wind zit ik dan wel even vlaagjes van 4 tot 5 in. Jongens, ik dan wel noffelijk. En vannacht hebben we minimumtemperaturen van zo'n 5 tot 6 graden. Morgen hebben we de warmste dag van de week en week aanwuren. Een afwisseling van zinnen, stapelwolken en met een warme eerste wind hebben we dan in de midden temperaturen van zo'n 9 tot 20 graden. Met een matige eerste wind, die letter in de midden al het maat eerst op zeker. In de jong en in de nacht met temperaturen om de 5, 6 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: De Friese BBB-fractie eerst tot de brief van tafel gaat die de provincie stuurt had of stuurde vol om kwekers die de pesticiden broeken in de buurt van Natura 2000 gebieden. In de brief stelt het college dat de kwekers ophouden moeten met het broeken van pesticiden als ze net ondertonnen kennen dat dit geen negatieve gevolgen had voor de natuur. De BBB-fractie in de steden neemt dat een rede line en dreigt het met het inloeken van stiepen aan het college. Dat is opvallend, want in datzelfde college zitten twee BBB-deputieren. Nathalie Nauta, die is fractievoorzitter. Een goeie morgen.
5: Goeie morgen.
0: Ja, het is net de eerste keer dat jouw fractie in verzet komt in het eigen college. Verliende hier, HM together met de PVV en VVD, een voorstel van deputaire Matthijs de Vries over onteigening. Actie inhouden, nou op nijs aan de natuurkwestie. Op nij keert de BBB hem in het eigen bestuur. Ja, hoe ging het correct? Wat is het voor coalitie?
5: Nou, ik denk niet dat je het zo moet zien. Wij keren ons niet tegen het eigen college. Wij hebben een stevig statement uitgegaan, waarin overigens niet staat dat wij de college steun zouden onttrekken. We hebben er ook geen bom onder gelegd, maar wat wij wel doen is een stevig statement neerzetten op een rode lijn voor iets wat fundamenteel is voor BBB. Het fundament onder BBB, ja, dat is dat wij boeren verdedigen tegen beleid dat leunt op aannames, op modellen, op interpretaties die eigenlijk een beetje doorgeslagen zijn, rapporten die rammelen. En wij kunnen hier als fractie niet meegaan. En dat is, keren tegen het college, dat is niet het goede woord. Wij hebben een duaal systeem en wij mogen kritisch zijn, want wij zijn de Provinciale Staten. Wij moeten het college controleren. Ook als dat betekent als je een keer kritisch bent.
0: Ja, het is vanzelfs de brief, of het voornemen van die brief, dat komt uit een collegebesluit. Je maakt in dat college dus twee BBB-deputieren. Abel Koistra die had landbouw en stikstof in zijn portefeuille. Wie vroeger beleidsadviseur stikstof bij LTO Noord. Wat is hier al? Kijk daarin, West. Hij heeft toch echt daarin mij stemt? Hij zit toch echt in het college?
5: Ja, het college spreekt met één mond, dat zeker. Alleen het gaat hier niet over stikstof. Het gaat hier over vergunning, handhaving, toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gebaseerd op een stichting, Meten is Weten. Een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht. Wat aan alle kanten rammelt. Eigenlijk zijn er maar 16 monsters genomen in dat rapport. En alleen één monster is op meer dan 2,5 kilometer afstand genomen. En daar zijn 2 stoffen gevonden. Dus ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten. Wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. En dan kunnen wij heel constructief inzitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk, ook voor de ondernemers in ons land of in onze provincie.
0: Maar goed dat je dan zegt, de drie om de stiepe in te loeken, dat is wel een heel zwaar middel natuurlijk.
5: Maar dat staat ook niet in ons statement. In ons statement staat dat we graag willen dat de brief op tafel gaat. En wij hebben woensdag een commissiedebat, een commissievergadering. En daarin verwachten wij wel goed in gesprek te kunnen en het college kritisch ondervragen. Alleen door de reuring die ontstaan is bij onze achterban, maar ook de mensen gewoon die zich zorgen maken over deze brief. En dat zijn allemaal ondernemers die we moeten koesteren in Friesland. Ja, daardoor hebben wij wel besloten, of doen besluiten, om een statement te maken. Ja, dat is niet bedoeld als bom onder het college. En zo ziet het college dat ook niet, ga ik vanuit.
0: Nee, want er is natuurlijk eigenlijk een lichter middel. Dat is een moosje in de steden. Dat zo'n jekdwank in natuurlijk.
5: Ja, alleen dat kan dus pas woensdag aangekondigd worden voor een volgende staatsvergadering. En gezien de reuring onder de ondernemers en de mensen die zich echt grote zorgen maken. Ik bedoel, 4 kilometer is gewoon buiten proportioneel. De hele Waddenkust, alle telen zitten daar binnen een straal van 4 kilometer. Dat is onze pootgoedteelt. Dat zijn gewoon onze boeren, onze ondernemers hier in Friesland, die gewoon voor voedsel zorgen.
0: Nou, maar die brief die komt vanzelf net uit de loft van. Die komt voort uit een uitspraak van de heer Van Steer van 12 april van hier. En die uitspraak die is vrij duidelijk. Van het pesticidegebruik bij Natura 2000. Er is een vergunning verplicht. Nooit er een vereniging, de vereniging Meten is Weten, die had hem onhaving vregen. En die vindt die brief al te zacht. En die zei dat de boeren nou nog een ier krijgen. Ja, dan stappen wij naar de rechter daar. En dan ben je natuurlijk nog vierde van hoes.
5: Nou, de uitspraak van de Raad van State van 2025 gaat over lelieteelt. En echt enkel het woord lelieteelt. En die gaat over een straal van 250 meter. Die 4 kilometer is gewoon nergens op gestoeld. En de uitspraak gaat ook niet over alle andere teelten. En in de brief die het college heeft doen uitgaan, waar wij terecht kritisch op mogen zijn, zonder daar een bom onder te leggen, staat heel duidelijk teelten. Dus dat zou impliceren dat het alle teelten zijn. En daar zullen wij woensdag ook het college kritisch op bevragen.
0: Dus je zorgt daar nog rond, hè?
5: Ik ga ervan uit dat uiteindelijk het recht zal zegevieren en dat mensen zullen zien dat dit buiten professioneel zit. En ik vertrouw ook op de andere partijen in de staat dat ze ook zien en dat er wat gezond verstand zit. Dat is eigenlijk niet te kan op deze manier.
0: Goed, Joost, zullen dus dit verder ontpakken? Van nou is in ieder geval helder dat de stiepe die ontbreekt net van de coalitie.
5: Nee, we hebben vertrouwen in ons college. En dat hebben we afgelopen 3 jaar ook uitgedragen. En die verantwoordelijkheid hebben we ook genomen en die zullen we ook blijven nemen. En we mogen wel kritisch zijn op ons college.
0: Vanzelfs. Nathalie Nauta, fractievoorzitter van de BBB in de Frieske Steden. Tegen dank.
2: De media van de morgen.
0: Dat brengt dus bij Feike Wouda, Meid Nijs uit door de media.
3: Ja, 20 hikers, kuiders, die binnen vermist rekken naar de uitbarsting van de Dukono-vulkaan op het eerstelijke Indonesische eiland Halmahera. De vulkaan spuide neffens een regeringsfunctionaris een reekwolk van zo'n 10 kilometer de loft in. Het is nog net bekend dus dat ik verwoen ben onder die hikers. Want ja, ze ben vermist, dus we kennen ze net vreetje. Ja, wetenschappers die hier al langer een toename van vulkanische activiteit constateren. En daarom wie het gebied zo'n zondje in april dicht voor bezoekers. Dus ja, ze hier in de reis niks te zieken. Maar ja, toch dwaan. Ja, nou is dus een reddingsteam is naar de vulkaan gestuurd voor een ziekenactie. En ja, zijn Jiske Wolk, die 10 kilometer de loft in. En dat verspraat natuurlijk ik over de omjouwing. En dat was echt net hoe die hennen krijgen. Dus Indonesië die leidt op de zogenaamde ring van vuur. Waar maar regelmaat aardbevings- en vulkaanuitbarstings plak vinden. Nu even naar Moldavië, want het parlement daar heeft het broeken van de Russische taal in de plenaire vergadering onbandlijn. En dat het laat dan massale uitocht van pro-Russische en Rjochse oppositiepartijen. In de jedere Sovjetstaat is de pro-Europese president Maya Sandu onder macht. En na je procedureregels die lezen nu tijdslimieten op om het ontaspraken. En verklaar je het Roemeens ta de werktaal. Russisch wordt jedere klassificeerd als een interethische etnische taal en documenten die waren niet standaard oorzet. Roemeens is dus nou de enige steedstaal en we regelt dit vaak een broek door jongeren die nauwere band met Europa nijstreepje. Russisch wordt nog wel een soort broek in de media. Dus daar hield het verbod eerst net voor. Maar de nieuwe president Sandu heeft ik de Russische invasie van buurland Oekraïne veroordeeld. En beschuldigt Moskou ervan haar regeer destabiliseren te willen. Dus kiezers die hebben in 2024, ik maar correct, voor EU-lidmaatschap stemt. En dat doel hoopt Sandu dus te bereiken in 2030.
0: Juist.
3: Ja.
0: Ik heb een beetje leer gekregen.
3: Wat dan?
0: Ik zei dat we het houden zo'n de Giro d'Italia.
3: Ja?
0: Dat hij net zouden hebben. Tussen de midden hebben we het roer.
3: Oh,
0: tussen
3: ja.
0: De pol waarin.
3: Ja.
0: Okay. We hebben het Wollo gehad dadelijk. Dat is de sleepboorddagen.
3: Oh, leuk. Ja, wat zijn.
0: Ja. Maar eerst muziek. En dat komt van Sarah Bareilles.
2: Alles wat er speelt.
6: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.

0: En noem maar het tijd, de hechttijdagen van de iPod. Dan koest één keer in de week koers gratis een versje downloaden. Met onder deze, Sarah Bareilles en Love Song. En dat had mij geholpen dat dit een gigantische hit was.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: De komende dagen is dit wat zijn in teken van de Njorten editie van de sleepbootdagen. Dat evenement dat is in al die jaren uitgegroeid aan feste publieksloeker van leefhavers van Varend Erfgoed en de Techniek. Joen, dan is de opening. Ik praat erover via de mij Fokje Nagelhout van de organisatie. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: En dat is er voor het echt een verkiezing, hè? Wat kun je daarover vertellen?
3: Nou, daar beginnen we heel mooi. De Iepening van de Sleepbootdagen mooi. Dat is een inwennen van wat zijn we uitkeren als sleepbootskipper van de komende 2 jaar. Dat is vaak iemand die een soort dot voor de gemeenschap hier iemand zijn. Die vroeger een soort dien had, die nu een soort dot. En die mag zich dan de komende 2 jaar sleepbootskipper van wat zijn nemen.
0: En dat kan elke in je wezen?
3: Ja, dat zou je in principe elke in je wezen kennen, ja.
0: Oké. Nou, dat is al een mooie start volgens mij van het programma. Wat kun je daar verder over vertellen? Waar ga je zelf het meeste nog in?
3: Nou, eigenlijk alles hoor. Waar liep het heel mooi te worden, dus dat helpt ik altijd mooi natuurlijk. Jong beginnen we dus maar die uitrichting van de sleepbootskippen. Van de wet van alles Bouke Dam doet dat. Daarna hebben we het BK, wat zo in de kampioenschap bungee roeien. En je ploegen van 6 man in een roeisloep aan een lang bungeekoord roeien. En wie het eerst bij de bel is, die wint. Dus dat is altijd heel leuk. En dan morgen en snijn hebben we de hele dag markt, de boerenmarkt. Die hier iemand zijn, ik in de zomer elke toonzie is. Die zit maar rond 50 kramen tot heel het dorp binnen. Er komen een heel soort alzheimers, stationaire motoren. En we hebben dit hier een kinderkermis bij.
0: Oh.
3: Allemaal heel
0: wat
3: dier.
0: Ja, want als je het houdt, Varend Erfgoed, dat is natuurlijk. Ja, je mat van haar en de keer mooi naar Sjenne samen. Maar het klinkt alsof er echt wat baat. Als je het houdt, dat bungee roeien bij Geleeks, dat lijkt me best spectaculair om ernaar te zien.
3: Zeker. En we proberen het eigenlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Het was zo'n dagje uit voor het hele gezin. Zo proberen we inderdaad. Weer vaak de man hè, die de sleebooten en de oldtimers het mooist vinden. De vrouw die we de merken. En de band naar de kermis. Zo proberen we voor iedereen wat leuks te hebben.
0: En dan is het nog bijzonder deze editie. Dat wat zijn deze week. En wat minder goed bereikbaar is vanwege werkzaamheden om de dijk. Hoe hou je daar rekening mee?
3: Ja, dat klopt. Nou, het is zo dat we zijn op zich gewoon goed bereikbaar is. Alleen nog vanuit de richting Spanburg kist het dorp net inkomen. Maar vanuit de richting Snits en vanuit Gastland Balkwaai kist beide kanten gewoon het dorp inkomen. Bij zwaarder van beide kanten dat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. Alleen nog is het zo dat het dorp op sneun en snijn hoe daar wel afsluiten is. Omdat we, er stier ik al je kreemtjes erin en meesken. Dus de bregen is net. Dat is net hoe helemaal de auto.
0: Oké, maar goed.
3: Dus als je van Balk naar Snits wil, geen probleem. En dan kun je wel leuk in wat zijn. Omringen.
0: Precies, dat is een reden om de rek even te zien natuurlijk.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Precies.
0: Ik wens je een heel volle succes en heel veel plezier daar bij de sleepbootdagen.

0: van nou, in elk geval, tierentank Fok je Nagelhout van organisatie.
1: Omroep Friesland.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montewiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakkeveen, Kuierie Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van Tol van Ontfjouden bij Omroep Friesland.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is haast Jel van Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
8: Goedemorgen. Bij een volle brand in een wenning onder Nije Stritwijk in Gietjerk is vannacht de bewender slim verwoenen rekken. Slachtoffer koest zelfs uit de wenning komen, maar rekken daarbij verwoenen. Is naar het ziekenhuis gebracht. De 200 kap wenning is volslijn verlengd. De brandwacht rukte manmachtig uit en koel voorkomen dat het vuur oersleeg naar de orenwenning. Intussen is de brand onder controle, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
9: Dus ze zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning, om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting, hoor.
8: De stritten waren tijdelijk afgesloten. Hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. De centrale as tussen Dokkum en de Westereen is momenteel dicht omdat er werken wordt onder dik. Er komt nij asfalt en de vangrails worden vervangen. Drie dagen lang met het verkeer omrijden over Gietjerk. Als het werk neffens planning verrint, is de dik moandagmorgen weer open. De Friese BBB eerst dat de waarschuwingsbrief die de provincie stuurt had om 38 tielders van tafel giert. Het gaat om tielders die bestrijdingsmiddelen broeken in de buurt van natuurgebieden. In de brief stuurt dat ze daar binnen een jaar mee ophouden moeten als ze net aantonen kennen dat er middels geen negatief effect hebben op de omliggende natuur. De Friese BBB neemt dat onacceptabel mee omdat het standpunt van de provincie baseren is op onderzoek van een actiegroep, zei fractievoorzitter Nathalie Nauta.
10: Het gaat hier over vergunning en handhaving toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gebaseerd op een stichting Meten is Weten. Een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht. Wat aan alle kanten rammelt. Ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten. Wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. Dan kunnen wij heel constructief inzitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk ook voor de ondernemers in ons land. Of in onze provincie.
8: Jouke Algrijs beneemt als nieuwe haatredacteur van de lokale omroep Zuidwest. En dat is opvallend, want jeder meldde PvdA-steerlid Jaap Stalenburg dat hij de nieuwe haatredacteur wilde zoeken. Hij wist zelfs ree om daar zijn zit in provinciale steden voor op te jaan, maar Zuidwest kiest nou voor Algra. Voorzitter Bruno Roemler neemt hem een gedegen en onafhankelijk journalist. Algra had jeder bij omroep Friesland werken en waarom Stalenburg het uiteindelijk net worden is net bekendmaken.
0: Fijke, dank hol.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Friesland van de Moor.
17: Erit Science.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk meer over die bron vannacht in Gietjerk. Naar muziek van Vegebart. Maar eerst het wapenrucht mij Jan Jonkman. Goeiemorgen.
19: Ja, Erik, ik een goeiemorgen.
0: En als het om de zinnen leidt, dan wordt het best een aardige dag, Joert.
19: Ja, dat er is niks mis moois is weer dan. Ja, vannacht weer dan wel wat bewolking. Ja, dat houdt de daling van de temperatuur zien. Want weer vannacht weer dan zijn 8-9 graden. Maar vanuit het eerste kwamen de opklaringen. Ja, dat zeg ik gewoon de temperatuur. Want de minimumtemperatuur die lag in Bakkerveen op zijn 2,8 graden. En ging je wat weer naar het westen. Daar zag je in Laaksum, Jesterijn en Isbrechtum, Dwijm. Die werd zijn 9 graden. Nou, en alles wat er tussenin zit, dat zit op zijn, hier in Eekmanriep, op zijn 6 graden. De en ik op zijn 6 graden, dan water en akker en ik op zijn 6 heerlijke zo'n graden. We kunnen wel stellen, we zitten hier waarin een eerste streming, er komt wat droegere lucht, is kant op. Er is een soort ruimte voor de zinnen in die droegere lucht, van die kinderen wel enkele stapelwolkjes komen. Ja, dan hebben we hier de temperaturen van zo'n 15 graden per waterland, 16, 17 graden. Misschien de 18 nog in het uiterste eerste en het zuideerste van de provincie. De wind is nog van een morgen zwak uit het zuideerste en eerste werd van de middie matig. Kijk eens even wat vlaagjes die zitten van 4 tot 5. Dan is altijd nog mooi voor de wettersport, ken die ik nog wat van geniertje. Jong neemt de windstaren gewoon al, altijd zin hebben wat naar beneden gaat. Maar die, dan is ik nog lang hoffelijk, want jong om mijn oren zoon is ik altijd naar zo'n 16 graden. Wat u de smouten zitten, nou, dan is het prachtig mooi om ik nou even van de zinsondergang te genieten. En vannacht wordt het rustig, lezen de temperaturen weer om de 5 tot 6 graden heen.
0: En als we dan een mooi joggen, naar sneeuwen, hoe komt dat dan?
19: Nou, dat wordt dan de warmste dag van de week. En ik zeg, ik maar van het week heen. En ik van na je week. Want ja, dan komt er warme lucht bij een eerste streming is kant op. In de maand het is het eerst dan wel even fris. Want de moeder size is het altijd naar zo'n 5, 6 graden. Maar ja, dan is dus maar de zinnen erbij. Vleende de temperaturen al omheen. En dan is het om 12 uur is het al zo'n 17 graden. Maar in de middag heb ik naar zinnen uit maar wat stapelwolken. Wat uitsmarte stapelwolken. Maar dan rinnen de temperaturen nog verderop in die warme lucht. 18 jongetje, misschien al wel 20 graden in het eerste en het zuideerste. De wind die doet het door het algemeen rustig. Gewoon die komt uit het eerste wij. Zak het in de midden even schut om dan naar het nat eerste te gaan. En hel het dan even om. In de jong en in de nacht dan zijn er wat wolken. En dan hebben we het toch, nou ja, ik nog een enkele opklaring. En hebben temperaturen om de 5, 6 graden heen.
0: De dagen daarna, hoe liep het dan?
19: Ja, dan geven wij wat op naar de frisse kant. Ja, de ijshilligen komen er aan, de hagedonstitel in bloei. Nou, dat merken we dan ook onder temperaturen en onder het waarbeeld. Want snijden dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de medium matige, dat krijgt er een natte eerste wind. Ja, dan wordt het net warmer dan 15 graden op een waterland. 16, 17 graden die dan een maximum de temperaturen in de provincie. In de nacht is het zo'n 4 tot 5 graden. Nou, men je, daar zitten we met een maatwestelijke, krachtige wind. Ja, uitentron stoor een soort wolk, maar uitentron als even wat zinnen erbij. Maar dan die temperaturen, ja, die liet het aardig afweten. Het zingen, alve graden. Tegen wordt het weer ietsjes warmer, dan gaat de wind wat meer naar het westen. Naar het westen is een soort bewolking en dan hebben we temperaturen om de 12 of de 13 graden heen. Nou ja, zag eervetjend, de wind die wordt ze staan gewoon honkvast in dat koude noordelijke hoeken.

0: Vege Bart en Ik Sjoch, Ik Sjoch. Bij een voele bron in de wenning onder Nije Stritwaai in Giesjerk is vannacht een persoon slim verwonden rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De 12-onderling in kapwenning is volgens mij verlenging. Priscilla Klok van de Bronwacht, die vertelde er van de manoer.
1: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand. Dus meteen opgeschaald naar middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
0: Oké, hij had een idee hoe de oorzaak. Ja, dat is natuurlijk het regen om nood te zezen. Maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
1: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
0: Nee, dat is afwachtje dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Tegen 5:30 is het zijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
0: Oké, want mensen binnen die moesten haar wenning uit. Waar hebben die opvang?
1: In de buurt. Het is ook alweer ochtend. Dus de buurt is wakker, laat ik zo zeggen.
0: Ja, dat zei Priscilla Klok van de Bronwacht, oer die bron dus van de morgen. Oornijs, een lied vleentuig, dat onderwijs wie van Ilde naar het Amelon had een Nederlanding maken in een grijder bij Münchensiel. Het is net helemaal duidelijk wat er misgeer, dat zei het vleeninstructeur Gerard Plooi.
2: Ja, wat er gebeurd is, dat is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval wel dat er een motorstoring was. Als gevolg waarschijnlijk van het wegvallen van de oliedruk. En daardoor heeft het geuit tot een noodlanding. Dus geen voorzorgslanding, want dan praten we nog over een goede motor met een goed motorvermogen. Dus in dit geval was de motor helemaal uitgevallen, dus dan resulteert het in een glijlanding zonder motorvermogen. En dat is natuurlijk een lastig verhaal. Want ja, je hebt beperkt je hoogte en je hoeft naar beneden toe en je moet zorgen dat je in een weilandje terechtkomt. En in dit geval is het natuurlijk zo dat de vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
3: Ja, gebeurt zoiets vaker?
2: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee.

0: Jonathan Jeremiah en Happiness.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Zondag vrijwillige moeders van de Frieske Molen die krijgen hier een jas, een vest en een t-shirt Utrecht. Net Linda bedoeld als een verdering voor haar inzet. Dat maakt het takkelijk deel uit van het nieuwe veiligheidsbeleid van de Frieske Molen die 42 miljoen in beheer had. Bestuurslid Kees Munting die vertelt de roer van de molen.
3: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaars. Dat ze in elk geval herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
0: Want het gaat om een jas, een vest en een shirt. Dus net zo dat ze tenijden maar een helm omrinnen.
3: Nee, zo gek gaat het niet. Maar je moet je voorstellen dat wij dus per molen hebben wij een plan gemaakt. Wat er zou moeten gebeuren om de veiligheid te vergroten van zowel de molenaar als ook de gasten op de molen.
0: En wat die de onleiding er krijgt van? Want de mat toch een onleiding west houden.
3: Ja, de aanleiding is dat een permanente aanleiding. Je moet altijd zorgen dat je veilig bezig bent op de molen. Daar moet je altijd om denken, altijd voor zorgen. En wij om de zoveel tijden maken wij dat weer actueel. Zo moet je ongeveer zien.
0: Wat komt het nou vaak voor dat je berichten krijgt over ongelukken op de molen in Friesland?
3: Nee, dat gebeurt niet zoveel. Willen we ook niet. Voorkomen kun je het ook nooit helemaal. Maar wat er nu natuurlijk daar in Zuid-Holland is gebeurd, ja, dat is natuurlijk wel een drama voor iedereen. Dus dat willen we gewoon voor zijn. Maar echt altijd dat je definitief alles dichttimmert, dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, maar de stap die je niet meer kennen, dat is mooi meegenomen eigenlijk.
3: Ja, dat is mooi meegenomen. En de volgende stap is dat wij dus in ons bestuur een eigen bestuurder krijgen die dus verantwoordelijk wordt voor het veiligheidsbeleid.
0: Oké, want het gaat om vrijwilligers natuurlijk. En dan is het net zo dat je onder een bepaalde arbovers zit of zo, denk ik.
3: Nou ja, je dwingt jezelf, ook met de Hollandse Molen, je dwingt jezelf tot dat veiligheid, tot die veiligheid. Dus je moet je mensen wel altijd veilig daar bezig laten zijn, op die molens. En gasten natuurlijk.
0: Die nieuwe klingen die worden Utrecht dadelijk bij een geëerkomsten. Die is echt bedoeld als de opening van de Nationale Moederdij, volgens mij.
3: Klopt. Dat hebben we dus een beetje naartoe gewerkt. Dat wij voor die molendagen, dat zijn aanstaande zaterdag en zondag, 9 en 10 mei, dat wij onze molenaars in die nieuwe kleren krijgen, snap je?
0: Kees Munting vertelde dat dus van de morgen. En die molendij die is dus dit weekend. Dus dat is wat het betreft een goede tip. Mocht er nog een buurt volgen. Dit is Claude, La Pression.

0: Cloud en La Pression. Fijke, het Nijse door de media.
1: Ja, misschien niet varenwollen, maar rederij Doeksen, die binnen momenteel even wat langer dwaande met het inchecken. Want vanwege die brandjuster in een datacenter in Almere werk je de handscanners en tagongspoortjes net. Ja, het is al een keer mij mijn koor verboen en dat had ik zijn ideal vanzelfs.
0: Ja.
1: Hierdoor moeten we handmatig inchecken met lijsten. Dat betekent dat we controleren of je geboekt hebt en dat we pashouders zonder boeking apart noteren. Dit kost meer tijd dan je van ons gewend bent, waardoor het inchecken langer zal duren. We verwachten dat deze situatie nog het hele weekend aanhoudt. Dus hou de wol even rek mij. Dus als mij Doeksen naar een van de eilanden worst. Dus we vragen je vriendelijk om, als je pashouder bent, zoveel mogelijk vooraf een afvaart te boeken. Zo help je ons het incheckproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dank je wel voor je begrip en geduld. Nou, hoop je maar dat meestal dat inderdaad ik. Hè. Dan het Fries Dijblad heb je voor me lezen. PKN bezuinigt 4 en een heel miljoen euro. Ze matten ik haast wel. De protestantse kerken in Nederland. De vastzitter daarvan, Treinie Bouw, die had een interview in het Fries Dijblad. We moeten de kerk opnieuw vormgeven, zei ze. Want er wordt te volle geld uitgeven. Dus ze jou meer geld uit dan er binnenkomt. De definitieve cijfers voor 2024 zijn nog net bekend. Maar in de begroting wordt al rekening gehouden met een gat van 8,7 miljoen euro.
0: Zo.
1: Ja, dus er moet wel wat gebeuren daar bij de PKN. Dan de Ljouwerse kranten, ja, die het voorop. Ik dat clear voor de eindexamens. Er wordt hut werken om onder andere het RSG Magister Alfinus in Snits. Om de sneker sporthal, dus examen clear te meidschen. Waar al je tafeltjes en alles deel zet. Terug de conciërges, foto daarvan voorop. En even zien, de gemeente het blunderen in de zaak met Doetisch Geiten. Want die moest dus minder.
0: Advoort is dat?
1: Ja, precies, in Advoort. En zij zei: ik was Sierskes meidje, op biologische wijze geschoeid. Maar de boerder in Advoort die zegt: ja, wij willen net naast alle geiten wenen, daar ben te volle. Nou, de gemeente Noord-Friesland die het wel verstelt dat er te volle geiten wenen. Alleen dat, ja, welke geiten tel je nou? Krijg wel mij, krijg net. Gewoon die binnen, gewoon die boeten binnen. Oorigheid, die zien we volle verder op. Met je die ik mij tellen. Nou, de gemeente is er net helemaal. Ja, net helemaal goed zien bij zijn om die telling goed voor in te letten. Dus, de wordt vervolgd voor de rechter, want daar spelen deze zaak.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat die zit in de startblokken voor Node voor op de Vreed. En dat betekent maar één ding, denk ik.
2: Ja, dat is in die al was dat denkst. Apenkooi. Tussen Alphen en Toffen, maar we gaan nog volle meer. Noffelijke muziek bij de koffie. We bellen je nog met Amber van Goslinga. Die gaat naar het WK beroepen. Die sleutelt alle dagen nog hele grote trekkers en alles. En nou mij ze naar het WK in Shanghai.
0: Oh, ja. Dat is al heel.
2: Nou, het kist is heel goed. En het NK had ze dus ook al won. En het zijn mij naar het WK. Student bij Verda. En dan gaan we even wat meer roe weten voor zelfs. Dus aast in nood voor.
0: Dit wie Friesland van de Moon voor deze week. We zijn er mandje van zelfs weer. Een heel goed weekend.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
16: Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
21: Europakinderhulp.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
25: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
24: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
26: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
24: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u wel. Het is nou de voorbeelden op Friesland. Fijn, dat is het harkest. John Travolta en Olivia Newton-John, Stay Clear, You're the One That I Want. En...
27: Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
2: Dire Straits, Hassan.
28: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
29: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
31: Nul de Voor. My Arjen Overman.

0: Ach, de vrouw die in de ban van Griezmania doen squallen, die kon de onvragen van de Nijleed net meer om. De brilkrien die vlag over de toonbank en het zwart leren jack van John Travolta en die van Olivia Newton-John. Ja, dat zit nog altijd op die netvliesbaan, toch? You're the one that I want in Greece. John Travolta, Olivia Newton-John en daarvoor nog mooi oudhout van...
1: Ja, goeiemorgen. Wat wel een prachtige mooie plaat van de Dire Straits.
0: De Dire Straits.
1: Mooie plaat.
0: Ja. Dire Straits, Jilke. Maar geweldige muziek, zij is het wel. Het is vrede morgen, fijn als de wist.
2: Goeiemorgen, Arjen.
0: Maal Smit is hier. Stay.

die is hier toch helemaal net zo populair onder de grote massa. Country. Ja, maar doet een hele jonge Ilse de Lange. De herten van de Sjoggers stellen hier maar haar optreden bij Paul de Leeuw. Dacht de platenmaatschappij, nou, misschien is het een goed idee om haar album World of Hurt naar voren te halen. De release ervan. En op dat album, dat ze trouwens onder paken opdroegen had. Dus dat is dan zit het dedicated album to Grandpa. I know in your heart you were proud. You will always be in my heart. Stiek dit liedje, I'm not so tough. Ilse de Lange, I know the four. Mooi waar, dus ik denk dat jouw Veenstra even de kuis gewoon onder zijn had. Op een Ieren morning maaien.

0: Particle the Man en Feel It Still in jouw venster ervoor. Op een Ieren, mooi in maaien, wat mooi taalgebroek, ik, hè? Een jong faam die uit de Grijden komt, staat chap en prustig. Ja, jij staat nou nog? Nou, nou, bij jouw venster is Kreers en Parmant. Dat is dus de goede woordzetting.
1: Oh, yeah.
0: Frieske Nijs, inderdaad, met Fijke Wouda. Eerst is hier nog Ray Parker Jr., The Other Woman.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montevideo maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuierimaai of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Hey, Albert Zien is het. En hier is het Frieske Nijswijkerwouda. Goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. De Frieske BBB eerste dat de waarschuwingsbrief die de provincie naar 38 Tielders stuurt had, van tafel giet. Het giet om Tielders die het bestrijdingsmiddelen broeken in de buurt van natuurgebieden. In de brief stiert dat ze daar binnen een jaar mee ophouden moeten als ze net aantonen kennen dat de middels geen negatief effect hebben op die omliggende natuur. De Frieske BBB neemt dat onacceptabel, maar omdat het standpunt van de provincie baseren is op onderzoek van een actiegroep. Zei het fractievoorzitter Nathalie Nauta.
14: Het gaat hier over vergunning, handhaving, toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gebaseerd op een stichting, Meten is Weten. Een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht. Wat aan alle kanten rammelt. Ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten. Wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. En dan kunnen wij heel constructief inzitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk, ook voor de ondernemers in ons land. Of in onze provincie.
13: De FUMO had 12 fiskers betrapt op het visje met kunstiers in de zogenaamde Sletten Tiert. Tussen 1 april en de laatste zaterdag van mei is het visje met kunstiers net tastien. Die regel is er om de paaitiert van roofvissen te beschermen. De Griene Boa's kwam de fiskers tjen op surveillance in een Natura 2000 gebied en had 2 keer een proces-verbaal opmaken. 70 vrijwillige moeders van de Frieske Molen krijgen hier een jas, vest en shirt uitreikt. Dat is net alleen bedoeld als waardering voor haar inzet. Het maakt het dagelijk deel uit van het nieuwe veiligheidsbeleid van de Frieske Molen, die 42 moeders in beheer had. Dat zei het bestuurslid Kees Munting.
15: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaar. Dat ze in elk geval herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
13: De komende dagen die het wat zijn in het teken van de 19e editie van de Sleeboorddagen. Het evenement had dit hier een extra uitdaging om het dorp vanwege werkzaamheden onder dijk minder goed te bereiken is. De organisatie is daarop taart, zei het Fokje Nagelhout.
16: Alleen nog vanuit de richting Spanburg is het dorp net inkomen. Maar vanuit de richting Snit en vanuit Gastland Balkwaai is beide kanten gewoon dwerp inkomen. Bij zware van beide kanten dat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. Alleen nog is het zo dat het dwerp op sneun en snarn hoe daar wel uitsluiten is, omdat we, nou ja, er is natuurlijk al je creme, er is erin een meisje, dus de brege, dat is net hoe het helemaal de auto.
13: Waar je hoort een soort ruimte voor zinnen, maar in de medium PS stapelwolken. Het is noffelijk waar, maar sectie rond 18 graden. De wien is meest eerstelijk en zwak ontmatig. Joen helder waar, in de nacht kwalt het onder een enkel wolkenveld of rond 6 graden.
12: Prima waar dus.
13: Heerlijk, dus, is voor die sleepboorddagen.
12: Dus wij hoegen helemaal net naar je.
4: En dan zitten we hier in oude standaard. Wat je vertelt, had me nuchter maar.
12: Zoute landen.
13: Ja, prachtig.
12: Maar hier is nog mooier. Eigenlijk voor deze, toch?
13: Het waar is mooi, maar Zouterland is ik prachtig.
12: Ja, dat komt zo ook vaak. Ja. Bluff en Geik aan Hart, Jes Daassen.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

gekregen, hè? Madcon en Back In. Naast een hele grote hit in Europa, maar per ongeluk wie tafel ek een hit in Amerika worden. En dat kwam omdat een DJ in Amerika een cassettebandje tastuur kreeg. En daar is die per ongeluk het verskop wat ik aan zijn draai. Ik denk dat dat opname is toch een Amerikaanse militair die stationeert wie in Duitsland. En hij draaide dat nummer op de radio in Amerika, die DJ. En hij wil weten, wat is dat voor veske? En ja, per tafel vonden mensen dat zo leuk dat het ek Nena en 99 Roefbalans een hit in Amerika worden is. Yes, daar is een Nike Kansas.

0: Met Rolling Stones altijd goed voor binnen. Hè? Hier is een concert van de Rolling Stones in Berlijn. Waar een rode ballon de loft in litten. Die vlag zou oer de moren. En dat is de inspiratie voor Nano Nazi Loefbrands van Nena. Aanst naar Tien, nou we de leukste quiz bij de koffie weer. Music Match, kist winnen. Leuk voor misschien voor het weekend. Hebben we een leuk muziekspultje. Nou, is een mooie prijs. Wie vraagt hier? Kist die verzin je. Vraag 2, hebben we de koekjes in het spulset. En vraag 3, de noten voor koffie of theelepel. En hoe kist die nou winnen? Nou ja, dan was er eerst die kwalificeren voor de quiz. En we zitten even een beetje. Nou, boeten te zien. Prachtig mooi waar. Dus we hebben wat Spaanse invloed nieuw in de quiz. De vraag is, waar zingt dit?
1: Quiero que tú me acompañes, mujer. Mi canto amanezca dormido en tu piel.
0: Verste harkers die mij die in haven onder muzikale dobbelsteen, weet het.
1: Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel.
0: Maar wat man is dit? Wist wat is? Jouw trog via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Mooie Friese naast naar het zingen in de leukste quiz bij de koffie. En ons zingen rombaan voor het prachtige mooie lied van Johannes Riepma.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
3: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
4: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dank u wel. Het is nodig voor. Vrouwtje liet nog even weten. Oh, wat een mooi lied. Wie er toch Piekevelhaik van Us Abe. Van Johannes Rietman. Ja, dat is in die een schitterend mooi lied. Geeske, die hebt het goede antwoord terug op de vraag van wat man is dit?
10: Quiero que tú me acompañes, mujer.
9: Maar is dan ook wel eens eerlijk van, maar ik mij nog net mij doen. Nee, dat is, als dat won hast, wie Omroep Friesland mij de eerste treinman even net mij spelen. Want dan hebben we oren vanzelfs echt gekomen om al die mooie prijzen te winnen. Big Leaks, Music Match, die koekjes en de Omroep Friesland Coffee of Tea Label. Kwalificatiefragment voor Jood, er zit wat in het mooie waar. En ik wil graag weten, ja, waar jongt dit?
10: Quiero que tú me acompañes, mujer.
9: Nou, jou loert via de app van Omroep Friesland op die telefoon of via de WhatsApp 0620-4991-1999 is dan het telefoonnummer. Aanst de quiz naar Harry Styles en Michael Jackson.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Personeel tekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Eerbelofte 10 je brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, eerbelofte.frl.
16: Nul de Voor. Mai Arjen Overmaat.

Harry Styles en American Girls. Leukste quiz bij de koffie. Je mag nog even geduld houden, want we zien Gerben de Vries aan de telefoon. Die ziet in de auto en hier, bam, alles voort. Dus bij muziekje nog even contact te krijgen. Maar Gerben, als dit juist, zorg je ervoor dat de batterij opladen is. Dan maken ze trouwens aanscores op al je mooie prijzen in de leukste quiz bij de koffie. Eerst nog even Wayne Fontana en de Mindbenders. Dat is de Game of Love in Order 4.

0: The Game of Love. Het is ook tijd voor een andere game.
1: Jedder of letter?
0: Gerben hou even in de wikselen voor Johan Elsinga van Dokkum, want die had ik het goede antwoord hebt. En zit ik in de auto, Jerik. Fijn dat je er bent, Johan.
2: Ja, nou leuk toch? Ja, ik zit hier inderdaad in de auto. Ja.
0: Waar zet de wijnkoers naar?
2: Nou, ik laat me helemaal laden, maar dan kom ik richting Jervingen.
0: En wat zit er dan achterin, Aast?
2: Een rijk bouwwagen. En wat blokken. En dan, die zet ik al in Jervingen en dan ook al mijn vrachtje zo.
0: Nou, heren, het was een prima dag verder.
2: Ja, het wordt een hele rijbe trof.
0: Ja, nou mooi dat je in elk geval een maai die haast, dan de leukste quiz bij de koffie. Want ik maak nog even één ding van die witte. En dat is... No. Wat man, jong hier.
3: Quiero que tú me acompañes, mujer.
2: Ja,
0: Julio, ja, best. Helemaal goed, officieel nou in de quiz. Ja. En nou spannend erom, want nou hier het last vanzelfs. Nou is het jetter of letter. Ja, en ik ga je bij vragen hier. Music Match.
2: No.
0: Echt leuk muziekspul. Dat kist te verzinnen als het antwoord op deze vraag wist. Ik draaide kreeg Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Dat komt uit Njochtje Njochansantig. Maar wat denkst, deze Quiero van Enrique Iglesias, of van Julio, Enrique die doorhaast, Julio Iglesias, is dat jedder of letteros, Michael Jackson? Wat denkst dan?
2: Jongen, dat is heel moeilijk. Ik denk jedder.
0: Ik druk hem gauw in. Ik heb ook net te lang met twijfelen, maar het is goed. Jochtje 66 kwam Quiero van Julio. Dat is mooi. Aans te draaien met Kevin. Mooi. Music Match hast in de tas. Nou, een Spaanse klassieker. Mij een oor mooi verhaal. Dit mooi lied. Ja, mooi liedje dit. Harkje goed. Hijo de la Luna. Zongen van de mannen is dat in Spaans. Mecano. Maar, nou de vraag. Jedder of letter als Quiero? Dit lied.
2: Letter.
0: Hoppa. Ja, het is alweer goed. Joetje Njoch te gewieten heet. Mooi. Dit beste.
2: Ja. Ik ben een goede zaak.
0: Ja, jongen, dit is echt heel Johan. Die muziekkennis die borrelt er niet in op. Dat precies op het moment dat ze presteren, maar ze erin. Ja? Helemaal goed.
2: Ja,
0: de koekjes had er ook bij, verzinnen bij deze. Nou, de Omroep Friesland koffie of theelepel. Ik schat hier nog een koffie leut.
2: Dat
0: chip dacht ik al. Nou, dan zetten we de koffielepel in. En hoe kwamen we nou bij de Spaanse lieden? Nou, Julio is de height van Enrique. En die had ze hier, hoort je in 50 jaar. Bailamos. Nou, wat is dit nou? Jedder of letter als dat liedje wat ik kreeg, jij lied, Hijo de la Luna. Wat denkst?
2: Nou, wat moeilijk. Ik denk letter.
0: Oh, dat goed is, Johan Elsinga van Dokkum. Dan had je alle prijzen te pakken. Zullen we eens even zien of het in die letter is, hoe het echt zou wezen. Ja, het is letter. Jochtje, Njoggen en Jochtig. Ja, pa. Nou, dit is een top vreet in dit.
2: Ja, geweldig. Ja, die
0: vreet je net met. Nou, zo is het. Lokweeske, een goede workday te wensken. En hier is Julio ook nog even. Quiero.
2: Hartstikke bedankt, Jemma. Hoi. Hoi.

Goed old Ries Gratuma. Jongvolk had willen. Ja, net alleen nog jongvolk. Kijk, aan de Rijn toch? Elke dag had willen. Je hoort op zo'n mooie dag op deze vreed. Nou ja, misschien Gerben. Dan krijg ik wat minder. Gerben die zo eigenlijk meid waren om Jetro Letter. Maar in ieder geval we hem net meer berekenen. De telefoon wie voort. En gelukkig Gerben app nog even waarom. Excuses. Want wat is er nou gebeurd? Mijn telefoon viel tijdens het gesprek uit de houder in de bus. En belandde onder de stoel. Dus Gerben kon er net meer bij. En hij zei, ik zit op de ring van Alk. Maar ik kom ook net meer stopje. Dat woe al je net. Nou, Gerben wist, als het was na je weekend, gewoon weer eens even bij je. Als het friske dijs naar Ace of Base. All that she wants.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakken vien, kuierie mij of harkje en sjoeg mij naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van tolven en fjouden bij Omroep Friesland.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is correct even naar Jelve Alven. En Timo Japkema had het Frieske. Nou, is mijn naam. Timo, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Rederij Doekse en Waskoog het reizigers naar Skiel en Vlieland om rekken te houden met een langere reistijd. Het inchecken wordt het langer. Dat had de kraai met de brand in een datacenter in Almere juster. Daardoor werk je de handscanners en tagongspoorten net. Het betekent dat Doekse de meisje mij de hand incheckt, met help van listen wordt controleerd of meisje boekt hebben. Pashouders zonder boeking worden apart noteerd. De verwachting is dat de situatie nog wel het hele weekend wordt je kind. De FUMO had 12 fiskers betrapen op het visje met keustiers in de zogenaamde Slettentiert. Tussen 1 april en de laatste sneeuw van maaien is het visje met keustiers net tastien. Die regel is er om de paaitijd van roofvisking te beschermen. De Griene Boa's kwamen de fiskers op surveillance in een Natura 2000 gebiedje in. De fiskers hadden een boer te krijgen. Een rietslid in de gemeente Dantumadiel had zijn excuus aanbieden op zijn eerdere asieluitspraken. Ferry van de Ploeg van Gemeentebelangen zei in verkiezingstijd wat oer een oorpartij, Sociaal Links. Die partij zou nevens van de Ploeg voor een grutskalig asielziekencentrum pleitje. Nevens hem had er dat standpunt net goed uitlijn. Hij biedt ervoor dus excuses aan. Sociaal Links wil nevens beide partijen geen grutskalig asielziekencentrum. De partij pleit het voor lietskalige opvang die past bij de regio. Gemeentebelangen roept op om de politieke verhoudingen te verstellen na de verkiezingen. Zondag vrijwillige moeders van de Frieske Molen krijgen Joert een jas, vest en shirt toelangen. Dat is net alleen nog bedoeld als verjering voor haar inzet, maar het maakt tagelijk ek deel uit van het nieuwe veiligheidsbeleid van de Frieske Molen, die 42 moeders in beheer had. Dat zei het bestuurslid Kees Munting.
11: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaars. Dat ze in elk geval herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch ja, in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
10: Dan het waar, volop romte van de zin en mij in de midden een paar stapelwolken. Het is noffelijk waar, maar zo'n 16 tot 18 graden. De eerste wien is zwak ontmatig. Joen helder, vannacht kwalt het aan, onder een hast wolkenlezen hemel naar een graad als 6. Mooi, in zin is geen waar. Letter meer bewolking. Het is wel warm, maar zo'n 20 graden.
9: Dank u wel, Timo. Van het sleutelen om trekkers naar het WK in Shanghai. Dat docht Amber van Goslinga haast. En hoe dat krijgt zit? Blauwharkje, dan is dat naar onder oren Doere Veeman. Maar ik Tom Kakker.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Nul de Voor.
24: My Arjen Overmaat.

slechts Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zou horen die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Battle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan.

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière. Een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière dan vrijen met zo'n Friese trien als Mem. Waar komt

vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreuper Gaatse verdomme.

0: Police en Roxanne aan de album. Het is weer vreed vanzelfs, dan je de apenkooi weer los. Wat was Jere? Little Fest witte via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Njoggen, Ian, Njoggen. Heel wat oorsnoos. Sleutelt alle dagen onder trekkers en grutte machines. En oost zit de 21-jarige Amber van Goslinga uit Hommets. Studentenmobiele werktuigen bij Verda in Ian op het WK beroepen in Shanghai.
1: Dit is een officiële Nodervoer nieuwsupdate.
2: Iets nice.
1: Dat ik heel grut wijzen ken.
0: En ze is onder de telefoon, de toekomstige wereldkampioen, hopen we dan maar, Amber. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, door mij is gewoon uit het WK, hé.
3: Hey. Ja, klopt, ja.
0: Ja. Hoe is dat, Sakon?
3: Hoe dat komt, ja, ik doe het wel en daar mocht ik mooi van een Nederlands kampioenschap. En daar wie ik toen niet aan het redden wilde. En nummer 1 en nummer 2 niet woorden, hè, dus toen mocht ik.
0: Oh, nou, maar waarom moest die net dan?
3: Nou, dan moest van tevoren moest er 82 uren trainen. En die woorden dat net.
0: 280 uren, dat moest ik maar even voor elkaar krijgen trouwens. Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
3: Twee dagen in de week oefening.
0: Ja, wat moest dan trainen eigenlijk? Want hoe shut zo'n training eruit eigenlijk bij jou?
3: Nou ja, het is vooral een ziekje van storingen en sensoren, hoe alles werkt, hoe alles in elkaar zit. Ja, dat is ook zo wat.
0: Ja, want zo ben je dan aast in Shanghai. Is in september is dat trouwens, van 22 rond de maai, ja. 22 september.
3: Ja.
0: En hoe gaat dat daar dan? Je snijst een voertuig en de jury zei, ja, dit is stikken, zie je het maar uit. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat?
3: Nou ja, ongeveer wel. Dan krijg je op een brief krijg je aan van dit werkt het net. En dan is het dit ziekje. Waarom het net werkt?
0: Ja,
3: dan is het oplossen.
0: Ja, nou klinkt het wel heel simpel, Amber.
3: Ja, dat is in principe de theorie is ook heel simpel.
0: Maar er zit natuurlijk volle meer achter. Want hoe wist u dan bijvoorbeeld, dan dit is die en die storing? Hoe helst door die ondervinding bij?
3: Nou ja, dan is de eerste test dat inderdaad de storing klopt, dat het echt net werkt. En dan kies je metingen van elektrische kerstmeten en dan kies ik hydraulisch meten in mijn krijg wat voor storing het is.
0: Ja, en ik vind het ook wel mooi dat zulke ding gewoon dorst. Want het is nou net voor dat ik denk, nou, dit is nou echt zo'n beroep. Waar stoo als je een 20-jarige vrouw, en daar stoo dan zijn sleutels om die grutte ding. Dat ben er een soort vrouw in deze verhaal?
3: Net een heel soort, maar zuster was steeds meer.
0: Ja, en nou is dat aast die september dan dat in Shanghai is het de WK. Hoeveel rondes mast er dan dwan? Wist dat ook al een beetje?
3: Er ben altijd goed. Het is 6 rondes van 3 uren. Je krijgt 3 uren tijd om opdracht te volbrengen. Maar die opdracht maakt ze zo dat ze net ben die tijd het ook eens krijgen. Dus dan is het wie het meeste punten geldt.
0: En want hoe zit dat dan, Krek? Is dat dan eens uitlezen?
3: Hoe bedoel je?
0: Nou, maar die punten, dan, want ik kist dan net helemaal al meid, maar het erom waar dan de meeste punten op een die krijgt.
3: Ja, per opdracht wie de meeste punten krijgt, dus is maar de kerststoring, met deze storing kerstfine. En er zitten meestal meerdere storingen in een machine. En bijvoorbeeld, hij won het vooruit rijden als dat achter hel is. Waarom hij net vooruit was rijden als dat kerst achter hel is. En de manier hoe ze het doost en alles meten en alles opschroeven. Daar kerst dan weer hoeveel punten voor krijgen, voor veiligheid kerstpunten krijgen. En bijvoorbeeld in een of andere horenstoring. Dan lach je dat het net. Nou, als ze dat ik op kerst las, dan krijg je er een extra punt voor.
0: Goh, bijzonder, ja. Waar komt die leeftijd eigenlijk bij voor die techniek?
3: Nou ja, eigenlijk weer dat thuis op de boerderij bij mijn huid begon. Maar omdat mijn broer het playthrough zou nemen, moest ik wat oorziek. En ik wil altijd wel gek van grote machines. Dus daar is dat waar ik om.
0: Ja, nou, en het dus uiteindelijk op het WK in Shanghai. Had ik nog een team mij die een beetje stiepert?
3: Nou, daar is het heel team NL, omdat ik al een keer oren beroepen binnen. Daar heb ik van tevoren al een teambuilding dagen en die mem zo mooi.
0: Nou, joh, nou ja, precies. Nou, dan komt het wel goed op mem, Mike. Dan is het sowieso al slagen, toch? Dit?
3: Ja, daarom.
0: Ja, en hoe groot is het dan de hele groep dan? Want er zijn team NL, komt die hele kant op. Hoeveel mensen binnen dat?
3: 24 studenten, zo maar.
0: Ja, ja. En had ik een idee van hoeveel mensen er in totaal daar op dat WK haast binnen?
3: Heel soort mensen.
0: Ja, gewoon de hele verhaal komt natuurlijk.
3: Ja, en hij heeft allerlei verschillende soorten beroepen. En bij u zien groep zit ik al 20 verschillende landen. Nou ja. Jammer. Dan komt ze wel met mails op meesken.
0: Ja, dan hast de hele soort meesken, ja. Hoeveel oren hast al traind? Want dan mast natuurlijk die 1280 oren mast helje. Slaagt het een beetje?
3: Ja, dat gaat mooi. Ja.
0: Waar zit het nou op?
3: Ik weet net precies waar ik op zit, maar het gaat de goede kant uit.
0: Ja, de goede kant uit. Nou ja, dan op naar goud zoek ik ze, Amber.
3: Dat geef ik wel voor.
0: Ja,
3: okay.
0: Ja, wanneer stapt in Vlintuig?
3: Ik geloof de 22e.
0: Oh ja, dan begint de 22e, maar misschien begint...
3: Ik weet net precies, wij zoenen sneurs op de vreespunt.
0: Ergens in september, ja. Nou goed. Hoor eens op de hichte, Amber. Hartstikke mooi dat je daar naar het WK gist. Maar je nog een hele soort oren Nederlanders en misschien ook wel meer Friesen. Maar dan zit in elk geval daar op het WK. Van die afdeling, hoe heet dat dan?
3: Monteur mobiele werktuigen. Monteur. Als op zien Engels... Heavy vehicle.
0: Heavy vehicle, hoppa. Nou, dan hoop ik echt dat een heavy prize weer naar huis te nemen. Kist naar de Hommets.
3: Dat hoop ik.
0: Zet hem op, Amber.
3: Dankjewel.
0: Hoi. September. Nou, WK. Ik hoop dat alles goed is. Jits. Charlie Daniels bent dus hier. The devil went down to Georgia.
2: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin. But I'll take your bet, and you're gonna regret, cause

Papa, de Charlie Daniels Band. And the devil went down to Georgia. Het is vreed, het is haast alvoeren, haast en alven. Dan is het weer tijd voor de apenkooi. De vraag om daar is, wat worst jij? Wat is die favoriete lied? Wat is een goed versiekje op deze dag? Jou het maar toch via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Aan we aast naar alvoeren weer apenkooi hier bij Omroep Friesland.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er speelt. Van de middag bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
2: Wow, wat is dit mooi.
1: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachten destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middag van 4 tot 6.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
2: En nu dit.
9: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
13: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
12: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Ierpen Loft de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ierpenloft.frl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Prima temperatuur in Friesland. Friske dieken, alles riet mooi droog. Dat is fijn. Dus dan zit de apenkooi helemaal vrij om u het eind te zetten. Wij alsnog toch, wat is die favoriet? Ziekjes, binnen vanuit de welkom. Via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-Njoggen-Njoggen-Ian-Njoggen-Njoggen. Lucie wil graag de nij van Krijnjerre, Groentos. Ja, stier op het lijstje. En Hendrik had wel nog een Can't Heat, Going Up the Country. Oer een minuut.
17: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: Voor een nieuwe Suzuki, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
17: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
18: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame?
3: Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op. Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
19: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Hilversum stemmen alle weken op.
1: Dit is geweldig.
2: Voor de muziek.
1: Oh, is dat mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
2: Dit is perfect.
3: Alles wat er speelt.
0: Onder op Friesland. Je leest eigen taal.

Het is de nieuwe single van Krijn Dijkstra, Juntos. Dat is de groove waar erin zit. En Matte, nog mooie muziek uitkomen. Maar dit is het eerste resultaat van die gearworking. Het moment. En Lucy, die toch, dit is wel het moment om dit in de apenkooi om te vregen. En Hendrik, wie de voorrek opliet, de Toemkes kwam via de beruchte box van Omroep Friesland. Want Kent Heat, wie voor hem? Tieren, Going Up the Country. Wat was het, jou maar terug via de app van Omroep Friesland. Ik zorg dat Willem Geltema lid is van de broederschap der Kale Joukes. En wil ook graag Kale Jouke van Sipke de Boeijer. Die draai ik aanst naar de favoriet van Jilke. Time Bandits, Endless Roads.

0: Omroep Friesland, Arjen.
1: Dag Arjen, mijn Riekes.
0: Hey Riekes.
1: Ik wil graag een plaatje overvragen voor Aukje, want die had juist jongen gewoon zo lekker interesseren, maar teken. Dan wil je Mexicaanse bonenschotel.
0: Oeh, ja, net een heat, hoor.
1: Nee, dat volgt daar.
0: Oké, nou, baat ze erin.
1: Dan wil ik graag van MacArthur Park van Richard Harris, jawel.
0: Mooi.
1: En ik had van de molen hakken op het merk. Die mensen die komen uit Holland, waarin die hakken even de bonk van het merk hellen. Dat de seks van de midden seks even verhuizen.
0: Nou, wat een goed idee alweer vandaag. Dank u wel.
1: Dat toch, ik. Nou, goed weekend.
0: Doei. Hoi.
1: Hoi.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Montewiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuierimaai of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 14 bij Omroep Friesland.
1: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde...

0: kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
2: En zo kan ik er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jelve Tolven. En het Fryske Nijs is hier, Timo Jepkema. Goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. De Fryske BBB is het dat de waskogingsbrief die de provincie naar 38 Tielders stuurd had, van tafel giet. Het giet om Tielders die bestrijdingsmiddels broeken in de buurt van natuurgebieden. In de brief stiet dat ze daar binnen een IMA ophouden moeten. Had ze net ontonen kunnen dat de middels geen negatief effect hadden op de lezende natuur. De Fryske BBB neemt dat onacceptabel. Maar om het standpunt van de provincie baseert is op onderzoek van een actiegroep, zei het fractievoorzitter Nathalie Nauta.
14: Het gaat hier over vergunning, handhaving, toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op een stichting Meten is Weten, een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht, wat aan alle kanten rammelt. Ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten, wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. En dan kunnen wij heel constructief inzitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk, ook voor de ondernemers in ons land of in onze provincie.
13: De komende dagen stiet wat zijn in het teken van de njontjende editie van de sleepbootdagen. Het evenement had dit hier een extra uitdaging om het dorp vanwege werkzaamheden onder dijk minder goed te bereiken is. Uit de richting Spanburg kun je bijgelijks het dorp net inkomen. Uit de richting van Snitswij Wol. De organisatie is erop daar het, zei het Fokje Nagelhout.
15: Bij zware borden komen dat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. Alleen nog is het zo dat het dorp op sneun en snarn hoe daar wel uitsluiten is, omdat we, nou ja, er stel ik wel je kreemtjes erin en meisjes, dus de breg, dat is net hoe helemaal maar de auto.
13: Een raadslid in de gemeente Dantumadiel had zijn excuses ontbeen om zijn eerdere asieluitspraken. Ferry van de Ploeg van Gemeentebelang zei in verkiezingstiet wat over een orenpartij, Sociaal Links. Die partij zou nevens van de Ploeg voor een grutskalig asielzekercentrum pleitje. Nevens hem had er dat standpunt net goed uitlijn. Hij biedt ervoor excuses aan. Sociaal Links wil nevens beide partijen geen grutskalig asielzekercentrum. De partij pleit het voor lidskalige opvang die past bij de regio. Gemeentebelangen ropt op om de politieke verhoudingen te verstellen na de verkiezingen. De Giro d'Italia giet van een beetje van start. Dan zien we van de drie grote rondes in het hut fietsen. Maar voor het eerst zoent zij hier dochter bij de Malie weer een Fries mij. Hartijs de Vries van Kolm stapt in de voetsporen van Pieter Wening, die het zij Jeline de laatste Friese hutfietsen weer in een grote ronde. Het is een eer voor de Fries om Wening op te volgen.
16: Het is wel bijzonder als het op die manier door een eind denkt hoe weinig Fries en uiteindelijk het echt naar het heugste niveau van het fietsen skopt aan. Ja, die monumenten en de grote rondes rieten hadden binnen echt maar een peer. Dus ja, dat vind ik wel speciaal.
13: Zei hij onder telefoon, maar dat kon je jaren. Dan het waar, volop romte van de zinnen. Mei in de midden, wat stapelwolken. Het is noffelijk warm, maar San zegt je nog 18 graden. De eerste wien is zwak ontmatig. Joen helder waar. Vannacht kwalt het onder een hartwolkenleerse hemel. Oh nee, een gratis 6. Morgen is zin misschien waar. Let er meer bewolking. Het is wel warm, maar zo'n 20 graden.
12: Dank u wel, Timo. Joukje die appt dat ze morgen voor het eerst water in de zil met haar broer Auke Bosma. En ik moest voort en dadelijk stinken om dit liedje, hebt ze erbij. Ja, maar ja, je kent natuurlijk net in lezen, daarom stappen je matten. Hege Gempmoonhuis komt er net goed bij het water in. Dus het tocht on Veske van Senai 2. Wij kennen dat ek van Griet Wiersma.
0: Vaasdek, bed, laat jou ver onder.
12: Maar dan de uitvoering van Senai 2, die klinkt zo.
0: Whose bed have your boots been under?
12: En die draai ik aan ze.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Nodig voor. My Arjen Overmaat.

En who's bad? Have your boots been under? Inspiratie kwam van het water in. Dat zal Joukje van Abema uit Skettens morgen together met haar broer Auke Bosma voor het eerst wel. Nou, een hele soort te willen. En had we dan zijn i-twin draaien willen. Van zelfs. Het is de apenkooi. Nog 20 minuten. Zoals nou wat jaren was, dan was het mooi rap wezen. Want het zit alweer stampende vol. Muziekje van Mats Koopmans. Ik zoek graag Purple Rain van Prince jaren willen. Ik jaren het wel. Ja, ik jaren hem ook. Prince. I never meant to

0: Prince en Purple Rain voor Mats Koopmans.
1: Get ready for the launch.
0: Ja, juster in voor Jiddisch verzeld. Ebt, Evert en Doucides toen Arjen. Ja, draai hem nou net, maar als het een draaien was in de apenkooi, vreeg je maar om. Nou ja, Evert, bij deze DJ Sean.

0: Ja, de Jaap van der Laan had een mooie bevrijdingsdijhoorn in Zwol. Want daar had hij Case Choice Sean. En ze spelen in verband met het 30-jarig jubileum van de begin om de eind het album Paradise in Me. En dat wie een mooi optreden, zei Jaap. En zoest daarom naar een edit draaien van Case Choice. Nou, daarvoor is de apenkooi bij deze Haveradien. Hast tolvoeren. Jacob Stelwagen zit hier al voor nou in Friesland. Wat zit er in het programma, Sa?
1: Band van Twa onder mijn vrouw Rier bewegen net genoeg. En daarom is er nou Else Vredemolen op de een beweegles voor Pjutten. En er wordt heel dit meer duidelijk over het hantavirus. De Twa Vriezen of stolen binnen. In Argentinië worden ze nou beschouwd als patient zero. Wat ik heel iets vaker zeg, ik maak aan mij het coronavirus. Van wat ik dit zijn van ja, dat valt wel een beetje taal. Dat giet zo hut net. Ja. Nou, weer dadelijk van een zaakkundige of dat in dit geval ex-eens. En verder is het waar, Jan, het Nijs uit Oren Media. Mijn feiken en is de muziek is uit van Talking Heads.
0: En dat waar is nou helemaal zo raar net.
1: Nee, dat ik het net.
0: Denk ik toch? Nee.
1: Super net onaardig, nee, zo okay. Een Fries heet.
0: Best. Over een paar minuten in een Friesloch, maar Jacob Stelwagen. Ja, apenkooi, het is altijd smorende drok. En dat vinden we alleen nog maar mooi. Dus tegen dank voor al die insturing. Maar we hebben nog maar plak voor in. En die komt van drinken en drinken we graag. Scott McKenzie hier in San Francisco. Lekker eten, goed weekend.

0: op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Wij spiel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
7: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
6: Toch ek mij. Jouw de grijdevogels in Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan de Orne. Kies het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurlijk een ietsje on het wetter.
9: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dadelijk hier nou in Friesland, ben van 12 onder met jou hier bewegen net genoeg. En daarom is er nou Else Vretemoorn op het Jereveen een beweegles voor kutten. Verder het warme Jon, het Nijzuur te Oren Media met Fijken en de eerste muziek is haast van Talking Heads.
12: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Else niet.
13: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06-83-24-162. Zorgeles leidt je mijn keuskebit aan huis.
8: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
9: Noi Friesland.
2: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekjood in Nou in Friesland van de Talking Heads. Wie dat? En She Was.
1: Van Tolvo en Inoren,
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met de editie van Freed 8 Maaien. Ben van 12 tot en met 4 hier bewegen net genoeg. En daarom is er nou Else Freed de Moorna, wat jij de vier, een beweegles voor putten. En er werd heel iets meer duidelijk over het hantavirus, dat waar vliegers nog verstoren binnen. In Argentinië worden ze nou beschouwd als patient zero.
3: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood.
0: En dan ook het waarbericht in het kwad met Jan Jokman. Een goeie meetje.
4: Ja, Jacob, ik een goeie meetje. Nou, de zinnen die had Jute Hater al weer te pakken. Maar vanmiddag dan wat stapelwolkjes. Dan liggen de temperaturen op zo'n 15 graden per waadeiland. Dat zo'n zandje 18 graden bij de provincie. Maar vanmiddag nou een matige eerste wind. En dan kan ik wel eens even wat vlaagjes van 4 tot 5 in zitten. Jong is dit nog wel lang noffelijk. En vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 5, 6 graden. En dan hebben we wat opklaringen en enkele wolkenvelden. Morgen kan wel eens de warmste dag van de week. En het week aanbeuren hebben een afwisseling van zinnen en stapelwolken. En dan wordt maar een warme eerste wind, is het dan zo'n jongetje tot 20 graden. En die matige eerste wind, die neemt in de midden over en dan gaat die weer om naar het eerste ta. In de jong en in de nacht temperaturen weer om de 5, 6 graden heen. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Ons in oren.
2: Nou in Friesland. Omroep Friesland.
0: Ben van 12 onder mij, 4 hier bewegen net genoeg. En daarom is het nou alle vretemoons op het Jervin een beweegles voor putten. Het programma is ontwikkeld door MBU's kwalle Vierda, toch het zogenaamde Living Lab. Dus uitviert toch docenten en studenten van de opleiding Kinderopvang en Onderwijs van Vierda. Ilse Rinsema, die is projectleider bij Vierda en vertelt hoe het ontstaan van het beweegprogramma voor putten.
5: Wij zijn hier ondergang met het Nijntje Beweegdiploma. Dat is een beweegles voor de jonge ben. Dus van 12 tot 4 of van 1 tot 4 hier. En uw studenten die jou een beweegles. Nou, dat duggen ze 20 weken lang. En de ouders komen hier met de ben om van alles te leren en te dwaan.
6: Hoe is het om het idee eigenlijk ontstaan om deze les te Jan?
5: Nou ja, wij werken dus vanuit het Living Lab. Dus er zijn vraagstukken in de regio, in de maatschappij, waarvan wij zeggen, hey, daar kennen wij wat mee. Nou, een van die vraagstukken is, ben bewegen steeds minder, zeker het jonge ben. En er is eigenlijk ook heel weinig aanbod voor het jonge ben. Nou, dat is voor u wel een gat om in te springen. En wij zijn met uw studenten, nou, let wij daar een les omheen betinken. We hebben uw studenten echt een oefening in de praktijk. Dus hey, wat kist ook nou betinken aan beweegactiviteiten? En waarbij we dus ik dat beweegaanbod voor het jonge ben opkrikken. IGO Heerenveen, waarin we zitten, we hebben een sportstad, is het voor deze doelgroep heel leeg. Je is eigenlijk maar 2 traaie dingen dwaan bij je jonge ben. Terwijl het aanbod vanaf jouw rier kist eigenlijk elke sport je wil beoefenen. Je.
6: Nou ja, en volgens de Sivus ben ik steeds vaker oerwicht.
5: Ja.
6: Dus wat voor rol speelt zo'n project erin?
5: Nou ja, het project creëert een soort enthousiasme voor bewegen. Nou, het ben dat net direct nodig, die wil bewegen. Maar misschien ik van de ouder om vaker zulke dingen te doen bij haar en ben.
6: Ja, de ben hierachter al drok dwaan, dus zeg ik.
5: Ja.
6: Ik zeg springkussens, ik zeg al je hoepels. Wat ben je hier al je dwaan?
5: Ja, ze zijn bezig dus met dat Nijntje Beweegdiploma. Dat geeft door de grondvormen van bewegen. Dus ze zijn aan het kroepen, aan het rollen, aan het springen. En al die vormen worden elke week in de orenactiviteiten jitten. Dus het is nou een heel parcoursje, maar zie je straks ik douchen. Dus ze doen eigenlijk van alles om die losse bewegingen te stimuleren.
6: Is er eigenlijk een beetje animo voor dan?
5: Ja, zeker. Ja, onze groep zit vol. Nou, dat just duurt net helemaal, want we zitten nog in de vakantie. Dus er ben je ik een hoop broers en zussen mij. Maar in principe hebben we 22 banen op papier en een wachtlijst. Dus dat gaat hartstikke goed, ja.
6: Binnen dan de plannen om dit verder te rollen?
5: Ja, zeker. Voor u is wie dit een eerste start. Dus eerst niet alleen proberen je zien hoe het werkt. Maar het onderwijs doet dus ik heel goed. Dus volgend jaar gaan wij met 2 groepen starten. Ja.
0: En bij het vieren van het programma ben ik meerdere studenten van Vierda belutsen. Onderwiet ze Fiet mij de vraag hoe het is om zo'n les te Jan.
7: Ben je nog niet klaar met spelen? Wil je nog meer springen? Wil je nog meer springen? Zijn jullie nog niet moe?
8: Nee.
7: Nee? Jullie zijn vrij of niet?
8: Het begin, eerste les is wel spannend. De ouders komen zien natuurlijk. En nou ja, dan must beginnen. Hoe must beginnen, zeg maar. En nou ja, uiteindelijk had het meerdere lessen straks. En dan wenst het er wel om. Maar het is op het begin wel... wel een spannend, ja. Ja.
6: Is het extra lastig om te werken met zulke jongen bij hem?
8: Nee, want we wij nog een groep met zo'n persoon. En de ene werkt met 4 tot 12, met BSO. En de andere had weer 0 tot 12, met de peuter of aan. Dus dat is net, het is best prima om te doen. Ja. Iedereen jouw cover tips. Ja.
6: Je werk je, of tenminste je maatje natuurlijk, maar je aan deze lessen ook. Ja. Waar houd je hem dan rekening mee, dat je hem zo'n les maatje?
8: De veiligheid, dat ten eerste. Dat is voor het band het belangrijkste wat hier is. Maar vooral al die turn dingen en ijzer en noem het maar op. En natuurlijk de groen zelf hier. Hè. Want het is wel dat er al je oeral rondjes wil. Wie zitten we bezig van je band hoe in kunnen vallen. Daarna, ja, dat belangrijk is dat de band genoeg groen te haken gewoon vrij uit kunnen bijtje. Ja, dat is wel uw twee ding werd het belangrijkste om dit jaar.
6: En wat zijn de reacties die hem krijgen?
8: Nou, tot nood is het nog wel vrij rustig, maar de ouders toch wel gewoon positief met mij. En nou ja, praten af en toe wel met mij, dus ja, dat is wel prima, dat is wel fijn.
6: Best wel positieve reacties hierop?
8: Dat is zeker positief, ja. Ja, zeker.
6: En haast niks iets van, nou, dit zou ik wel vaker dan willen?
8: Ja, uiteindelijk wil ik het werk dwars in mijn BSO-kant en dan maak ik activiteiten verzinnen. Dus natuurlijk wil ik dit nog vaker doen, want het is hartstikke mooi om band lekker in hun waarde te litten en lekker vrij te litten bijtje. En helpen waar het mogelijk is. Ik voor een ontwikkeling.
2: Noi Frieson.
1: Media Oersjog. Legend is back.
9: Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
10: Het keert ik heel diep maler, Jacob.
9: Ja, kijk.
10: Zo'n stoel achter de knappen, zegt eens.
9: Ja, nou ja.
10: Maar,
9: Semi vreeg omdat het wandelen.
10: Ja, nou ja.
9: Dan krijg je dit weer om.
10: Dan krijg je dit weer om, ja, inderdaad. Is toch wat last van memmerdij stress? Of hoe zit
9: nee,
10: dat?
9: Nee, ik heb er geen stress van.
10: Geen stress van? Oké. Is toch wat kocht?
9: Nee.
10: Oh, maar en geen stress?
9: Nee.
10: Nou, dat is knap. Want er binnen zo'n Mali die nou wel stress, hè. En dat heb ik wat mij u mooie zelfs te krijgen. Want ten eerste hebben we een hekel aan shoppen.
9: Dat klopt het voor jou.
10: En ten tweede doen we dus dat ik het liefst dat op het laatste moment. En ik vrij traditioneel. Dus ik ben dan vooral blommen. En dan ik nog kunstblommen. En elektrische verzwaringsproducten. Die het geliefd ben om voor mij te keerpen.
9: Kunstblommen. Of van die blommen bij tanks van wij die naar diesel roeken.
10: Ja, die naar dial uitvallen of zo. Ja. Dus de winkels die ben er clear voor. Ik ben al je ombiedingen voor de kruimeldief, de strikkiezer, stofzoeger, krul- en stijlthanger, feuns, elektrische borstels. Ik vind het wel een beetje traditioneel.
9: Het is een beetje rolbevestigend.
10: Rolbevestigend inderdaad. Dus ik zou haar zeggen, kom maar wat origineels. Ik maak zelf ik nog. Dus,
9: Oh, de vrees eigenlijk om tips.
10: Ja.
9: Oké, mensen, 0620. Nee. Jongen. Een tip voor Fijker voor het memmerdij.
10: Nou, we zullen wel. Ja, een beetje een sneu verhaal uit Duitsland. Er was een bejaard stel. De man is het te krijgen met dementie. En de vrouw die is zo goed als blind. Ze ben ik 91. Die was een wolle paard met de auto. Maar die man, die had op een gegeven moment had hij zijn vrouw efterlitten in de auto. En die is op paard gingen en hij was niet eens alles kwijt.
9: O jee.
10: Ja, en hij is dus op een gegeven moment, een dag later, is hij 250 kilometer verderop, is hij vong.
9: Oh.
10: En hij had het al een keer uitlijn. Hoe die daar kwam is net bekend. Hij kon alleen maar vertellen dat hij in een probleem kwam weer. En dat er, hij bezocht help te zieken. En toen had hij zijn vrouw dus in die auto achterlitten. Daarna is de politie een hele grote ziekenactie begonnen. Ze maken hun een grote zorgen over die 91-jarige vrouw natuurlijk. En ze is in een volledig hulpeloze toestand achtergebleven. Nou, uiteindelijk hebben ze meerdere tips gekregen en een politiehelikopter inzetten. En daarmee hebben ze uiteindelijk die auto met die vrouw gevonden. En die is wel naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Maar ik kan je voorstellen wat die mensen belibben. Hè? Die vrouw, ik, die zit maar te wachten. Ken je een kant op in die auto?
9: Geen idee waar hij man is.
10: Geen idee. En nou ja, die man, die had ik geen idee. Dus dit is gewoon heel sneu, maar het is gelukkig wel goed ouder aan.
9: Ja.
10: Ja. Dan leidt in West-Hongarije het plaknaam, dat zeg maar net, zeg.
9: Ja, want ik wil het eigenlijk wel hebben.
10: Ja, daar ben ik wel bang voor. Salaris gek. Nou, zoiets. Daar leidt de eenzaamste rotonde op de wereld. Daar leidt echt, ik heb foto's, jongen, midden in Loon leidt een rotonde.
9: Ja.
10: Maar die gaat nergens heen. Dus het is echt, hij ziet er perfect uit. Het ziet er prachtig uit. Het is een miljoenenproject, financierd met Europees geld. En het is dus intussen het symbool worden van falend, belierd en een attractie voor toeristen, dat ik nog wel. Want ja, er riet naar een auto, dus die je vraagt, er is helemaal niks. In 2021 waren het mijn soort bombardie onkundigen dat er een of twee grut logistiek hart van Centraal Europa bouwd worden zoeken. En er was een bedrijf en die woerde er een enorme terminal bouwen. En nou, investering van 40 miljoen, 120 baan. Nou, toen dacht de lokale oer iets van, wist wat? Ben iemand vers een voorskort, wij lezen vers de rotonde.
9: Ja, geweldig. Dus mijn enorm project, laten we beginnen met de rotonde.
10: Ja, dus met 1,24 miljoen euro aan Europese subsidies is die toegangsdijk dus met die rotonde online. En nou, dan kon de vrachtwagen die kon dan keren daar. Maar ja, die hele terminal die is er nooit kwam. En ja, de bouw daarvan, die zal ik nog. Ja, als die er ooit komt, want het is een enorm bureaucratisch moeras. En ja, het is de corruptie viert er ik heegtij. Dus als die er ooit komt, nou, dan zult hij in ieder geval ergens misschien in 2030 ergens wijzen. Nou, intussen hebben dus die toeristen een leuke attractie. Een ghost attraction, wat Sux neemt.
9: Ja, geweldig.
10: Ja, prachtig. Dus mocht je daar nog hennen wollen. Ja, opzetten, want oh nou nee, je herom 2030 zou
9: zetten. Ja, het wordt het nog wel even.
10: Ja, er is een Ferrari 308 GTS is veild voor $380.000. Dat is drie keer zo volle als gewoon wij.
9: Oh.
10: Hoe kent dit? Dit wie een van de Ferraris die in de jaren 80 serie Magnum PI broekt is. En ja, dan gaan die auto's die gaan natuurlijk oer de kop. Het is wel een bijzonder verhaal zit er achter. Want Thomas Magnum, die was speler terug Tom Selleck. En die is 1 meter 93. En hij is eens te grut voor die Italiaanse sportwijn. Dus mijn opnames wassen de vullingen van de stoel voor het hele worden. Zij iets van 15 en 16 auto's broekt uiteindelijk. In al die seizoen. En hij stuurt zich regelmatig met de holle op het dak uit. En lange draaidagen, dan hier hij al die blauwe plakken houdt hij oor om die krappe zitpositie. Nick de stuntman en de techniekploeg die haten die Ferrari. Want hij wie heel lastig te berieden. En hij maakt een heel soort lawaai. Dus alle gesprekken in die auto moesten letten wij op naar insprutsen worden.
9: Oh.
10: Ja, maar dat is een zwier middenmotor.
9: Ja, natuurlijk.
10: Dan komt daar maar eens Bob uit met die stem. Dus, nou ja, een heel gedoe dus. Maar ja, het had Ferrari, wie een iconische auto is dat worden uiteindelijk.
9: Zeker.
10: Ja. Nou ja, dat is een bijzonder verhaal dus.
9: Oké, dat wie hem?
10: Dat wie het, ja.
9: Oké, Feike Wouda, dank je wel. Het is op dit tijd 90 minuten oor tolven. Dadelijk in dit programma, dan hebben we het over het hantavirus, dat daar Friezen nog verstoren binnen. Er wordt heel veel meer duidelijk. En in Argentinië worden die Friezen nou beschouwd als patient zero.
3: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood.
2: Omroep Friesland. Drie goede argumenten om auto's. Stemmen op
1: Omroep Friesland. Moet weten wat er in Friesland gaande is. Daar we op de hoogte. Leuke mensen ervoor brengen het goed. Dit is Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.

0: Muziek van Rainbow Train, dat is Heaven on Earth. Het risico dat het hantavirus in Nederland verspreid is, heel liet, zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Het virus viel aan boord van een Nederlands cruiseschip. Twee Friezen verstoorden door het virus. Ze werden in Argentinië nou beschouwd als patient zero. Er verstoorde nog een persoon en meerdere mensen waren ziek van het virus. De uitbraak wie aan boord van het schip Hondius, dat landde weer met een tocht door de Atlantische Oceaan. Dit is arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Meurk van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg in de podcast De Dag van de NOS.
1: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood. Maar eigenlijk is het nauwelijks besmettelijk. Alleen hele nauwe contacten krijgen het.
2: Bij veel mensen komen nu wel herinneringen naar boven aan de COVID.

0: Het was compleet nieuw. Dus we hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een heel groot verschil.
1: Wat voor behandeling is er mogelijk voor dit virus?
0: Nou, het virus zelf kun je dus niet behandelen. We hebben niet een of andere middel dat het virus remt. Zover als we tot nu toe weten. Maar wat wel kan, is die mensen ondersteunen. Het lichaam gewoon ondersteunen. Hè, zodat het hart het niet begeeft. Zodat het vocht tijdig wordt afgedreven. Zodat de lucht weg het doet. Of dat in ieder geval het bloedzuurstof krijgt. Het zijn eigenlijk de algemene dingen die je moet doen om het lichaam te ondersteunen. En dan doet het afweersysteem de rest.
1: Het is wel groot nieuws. Overal zijn ook foto's te zien van mensen in pakken die passagiers van boord halen, ambulances die naar ziekenhuizen rijden. Is dat dan overdreven?
0: Nee, het is niet overdreven, omdat je gewoon je risico tot nul wil beperken. En op deze manier ben ik ervan overtuigd dat je risico dat mensen die helpen besmet raken ook echt tot nul hebt beperkt. Maar aan de andere kant moet daardoor, door dat te zien, niet de indruk ontstaan dat dit een ontzettend besmettelijk virus is. Het is niet zo besmettelijk, maar je wil gewoon, omdat het ook kan, het risico voor de mensen die ermee omgaan echt tot nul beperken. En daarom trekken we alles uit de kast, of wordt alles uit de kast getrokken.
2: Zei arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Minister Hermans van Volksgezondheid zei dat de situatie zorgvuldig in de gaten houden wordt. Het bad in gearworking met organisaties in Bin en Boetland. Het is haast Jalwiem, dadelijk het regionale Nijs in kwad met Timo Japkema.
3: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montewiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakkeveen, Kuierie Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van Tol van Ontfjouden bij Omroep Friesland.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
2: Het is nou haast Jalwien. Het regionaal Nijs in kwad met Timo Japkema. Een goeie middje.
15: Goeie middje. Rederij Doeksen waskocht reizigers naar Skiel en Vlieland om rekken te houden met een langere reistijd. Het inchecken wordt het langer. Dat had te krijgen met de brand in een datacenter in Almere juster. Daardoor werk je de handscanners en toegangspoorten net. Het budget dat Doeksen de meisje met de hand incheckt met help van listen wordt gecontroleerd of meisje boekt af. Pashouders zonder boeking worden apart noteerd. De verwachting is dat de situatie nog wel het hele weekend wordt je kin. Een raadslid in de gemeente Dantemadiel had zijn excuus aanbieden om zijn eerdere asieluitspraken. Ferry van de Ploeg van

0: Gemeentebelangen zei in verkiezingsstiet wat over een orenpartij, Sociaal Links. Die partij zou neffens van de ploeg voor een grutskalig asielziekencentrum pleitje. Neffens hem had er dat standpunt net goed uitlijn. Hij biedt ervoor dus excuses aan. Sociaal Links wil neffens beide partijen geen grutskalig asielziekencentrum. De partij pleit het voor lietskalige opvang die past bij de regio. Gemeentebelangen ropt op om de politieke verhoudingen te verstellen naar de verkiezingen. Bestuurders van gemeenten en organisaties in Friesland hebben nieuwe afspraken maken over Nationaal Park de Oude Veen. De partijen ondertekenen kwadlien een gewerkingsovereenkomst voor het natuurgebied. Het gaat onder andere om de gemeenten Ljouwert, Die Terkstra, Diel en Smellingenland en de provincie- en natuurorganisaties Dogemij. Het natuurgebied is haast 4000 bunden grut, met wetten, moeras en bosk. Deze plan moet het gebied de komende 20 jaar beschermen. Op het strand van Vlieland is een derde dolfijn oorspeeld. Dat badde vlakbij het hotel Zeeduin op de noordkant van Thailand. Het zou gaan om een beest van zo'n 2 meter lang. De dolfijn werd naar Utrecht gebracht. Dat onderzocht weer hoe het beest verstoren is. De politie had de dolfijn uit de golven lutsen en op het strand gebracht. Het is al de derde keer dit jaar dat een dolfijn oorspeelt. Jerry speelde een derde dolfijn en een libjende in bij Wierum. Het nog levende zoogbeest Gillette D in de dolfijnenopvang in Annapolona. Ons Safir.
1: Oké. Timo, je hebt hem. Dank u wel.
0: Joep.
1: Dadelijk het waard met Jan Jongman. Oor 2 minuten.
2: Goed nieuws. Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
7: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
9: Noe in Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: dadelijk in dit programma. Voor het eerst zoemt zij zeer. Dochter werd een Friese Hutswitser mij om de Giro d'Italia.
1: Ik moet heel eerlijk zijn, dat ik op dit moment net zoiets heb van wauw, ik zit hier in het Giro.
0: En nou, het Wabenjocht met Jan Jonkman. Een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag, maar dit waar.
0: Ja, mij dit waar inderdaad, want is de zin er lekker bij, hè?
2: Ja, hartstikke mooi. Van mijn betekent al om, nou, zoals zei Jury al, we zijn weer de zinnen er direct al bij. En weer nog wat deze, maar vanmiddag van morgen al, de zinnen er volop bij. De weer leidt nog naar wat bewolking ten noorden, ten westen en ten zuiden van huis. Ja, hier een mooie blauwe loften en met een matige wind liggen de temperaturen. Ja, hier nou hier neer, maar die goed 15 graden. Bakkerveen is Brechtum zit op ze en de Pijn zit al goed 16 graden. Dwijm op zandje. Nou, dan wordt en kwijm zit. Ik zit er 16 graden, nog 15,9. En op eiland Vlieland en Skilge is goed 15 graden. Ja, we zitten dan vanmiddag nog steeds in de eerste streming. En we zullen dat de temperatuur maar de zinnen dan wat oprennen kan. Nou, goed 15, 16 graden bij Waterland. Dat is een zandje 18 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Wol ontstender, dat is op het stuitig al zo bezig, wat enkele stapelwolken. En er binnen wat van die fladden van die hege bewolking. En dat allemaal een matige eerste wind. En er kunnen we eens even vlaagjes in zitten van 4 of 5. Letter in de midden krimpt de wind uit, maar het eerste daar. Ach, en jongen, mijn oren zachtest ik altijd naar zo'n zegtje, zandje in graden. Jouw te wien en Badel is het dan noffelijk. Ach, en dan kunnen we de zinnen, jongen, nou wel even mooi naar Beata brengen. Jong en vannacht, maar een zwakke en matige eerste, dat eerste wind. Hebben wat opklaringen, enkele wolken. En hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 5, 6 graden.
0: Ja, en het mooie waar, houdt dat morgen de eerste tijd van het weekend een beetje jongen?
2: Ja, dat houdt zeker om. We doen er even een skepje bovenop, alweer in de bonus. Want morgen hebben we, denk ik, de warmste dag van de week en het weekend. Ja, en we zorgen dat er naar het eerste, zuid-eerste gong is. Komt wat warmer lucht dus kant op. Ja, de startmanier is naar Wolfres, maar zo'n 5, 6 graden. Maar de zinnen die doen er zo wat goed, want de temperaturen die liggen morgen om 12 uur om de zandje in graden. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan vooral later in de media, dan hebben we temperaturen van zo'n 18, 19 graden. De wind die doet het tot algemeen wat het eerste gewoon komt uit het eerste. En zeker in de nachtmiddag het maat eerste wat op. En dan vooral in de jong, dan helpt die weer even wat om. Maar in de nacht hebben we nog weer enkele wolkenvelden. Ja, heb ik bij een minimumtemperatuur van zo'n 4, 6 graden.
0: Ja, dus zei het morgen misschien wel de warmste dag van de week. Dat impliceert een beetje dat de dagen erna het wat ook wel het.
2: Dan kwam het wat al. Ja, we krijgen te krijgen, maar de ijshelligen. Normaal kent ik wel zo wijs dat de ijshelligen er binnen dat we een warme rieten te meer te beginnen. Dat is deze keer net zo. We gaan de koude kant op, want de wind die krimpt. We naar het maat eerste, naar het westen daar. Ja, en dat zullen we ook weer waarom in de temperaturen en in de waasomstandigheden. Want snijden, dan hebben we wel een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de midden matig dat krijftige maat eerste wind. En een 5, zelf maar uitzitten kan zien 6. Ja, dan merken we dat al aan de temperaturen die daar weer een stukje leger binnen. 14, 15 graden op een waadeiland. Maximaal 16, heel goed zandje graden in de rest van de provincie. En in de nacht zijn 4 tot 5 graden. Nou, en dan meen je, zitten we al echt in die koude lucht, maar een matwestelijke streming. Uiten trouwens zinnen erbij wat wolken. Nou, zijn enkele natzeestouwer, maar die brengt geen water aan. Hebben temperaturen om de 11 graden heen. Dat is wel even wennen. En dan wij, deze verhoort er ik dan net en zo. Wat komt er in jam? Komt er nog krek weer een graadje bij? Op, maar een matige noordwestenwind. En dan hebben we uitentrooid naar zijn enkele stouwer. Maar het is wel fris. Nou ja, zegeer vetsend, de ijshilligen die doggen hun namen wel eer aan.

0: muziek uit Friesland.
1: Hier is die eigen taal.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

0: zou zomaar kennen.
1: Zou zomaar kennen. Weer dat muziek van Jan de Vries. Nou in Friesland, dit programma is er nog ons in orde. Voor het eerst toen zij hier, dochter werd een Friese hutfietser mee om de Giro d'Italia. Dus, tegen met de Tour de France en de Vuelta in Spanje, een van de drie grote rondes in de hutfietsen. Hartijs de Vries maakt zijn debuut in de Giro. Bij zijn ploeg, de Unibet Rose Rockets, is met Josse Wester nog een Fries actief. Sportverslaghouder Ander Faber zocht contact met het watal.
2: Ze begon Sonny Jelien met het meidje van ludieke filmpjes bij de Tour de France. Een periode later jochten ze haar een eigen ploeg op en nu rieden ze mij die ploeg haar een eerste grote ronde. We hebben het over de Unibet Rose Rockets. Hartijs de Vries is hutfietser bij die ploeg. Josse Wester is een van de drie oprichters.
3: Voor mij is het wel de wedstrijd van het eer die er heel bovenuit springt al heel lang. We hebben volle aandacht naar Target. Dus ik steen al een tiertje kleding en stijgers om naar Bulgarije te gaan. Dus ik ben blij dat het nou eindelijk het begin, want het wordt wel langzaam aanloop.
2: Wat had die rol precies West in die Aronne Weekend One, in die tariering?
3: Ja, we hadden een heel soort meesken. Die komen uit alle windhoeken. Dus we hadden meesken vanuit Nieuw-Zeeland, Australië, hier zitten, uit heel Europa. Ja, dat is een, inmiddels best wel een complex logistiek bolwerk, zo'n organisatie. En zwaar dat we dat meestal bij elkaar krijgen. Dat de materiaal in orde binnen. Ja, er zit gewoon een heel soort werk in. We zijn nu in totaal met meer dan maar 100 man. Ik denk dat we hier te plak met, ja, tot wens iets tussen de 30 en 40 binnen. Dus en ik wil heel wat voertuigen. Dus daar is de Google Maps zoals we wel even zoen hebben zitten. Maar dat is net evident om hier met volle voertuigen net dat te komen. Dus ja, er zit gewoon volle werk in.
2: Voor Hartijs de Vries wordt het de eerste grote ronde uit zijn carrière.
4: Ik moet heel eerlijk zijn dat ik op dit moment net zoiets had van wauw, ik zit hier in het Giro. Ik ben gewoon bezig met morgen en met die rit en je show altijd weer vooruit als topsporter. Dus ik mag mezelf er soms even op wiezen dat ik inderdaad in het Giro zit en dat dat speciaal is. Maar het is net zo dat ik dan de hele dag in de holle. Ik ben meer bezig met de koers en misschien dat het na het hele verhaal of in de loop van het Giro dat het allemaal komt.
2: Maar het is natuurlijk voor jou, Hartijs, wel de drie weken koers, achterrecord. Dat is ik nee. Bist ik benijd hoe ster op gist?
4: Ja, tuurlijk. Heel benijd. Maar ja, je mag het ook een beetje in stukjes knippen. En er zit ook drie rustdagen in. Ik heb natuurlijk ook wel rittenkoers erin van de weken. En of ook net steeds als die inning en die volledig herstels. Maar het is natuurlijk net onmogelijk. In die zin was het een mooi realistisch beschermd, maar ja, het doet iets naais en het niveau is natuurlijk super hoog. Het hoogste niveau was de helikist. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het pakt.
2: De Vries zal zijn ploeggenoten helpen, Matten. Big Leaks, als het een eindsprint wordt en teamgenoot Dylan Groenewegen in stelling bracht weer, Matt. Zelfs hopen te fietsen van Colm ik nog op een kans.
4: Er komen er natuurlijk heel veel ritten die te strijden binnen voor de sprinters. En ik denk dat ik in die rit vanuit de vlucht een hele mooie kans heb om zelf voor een resultaat te winnen.
2: De rol van Wester tijdens de Giro zal een lietspietje oors wezen.
3: Ik ben de grootste fan van de ploeg, denk ik. Nee, wat ik zei, ik ben hier meer vanuit een... wat ben je? Vooral als ambassadeur van de ploeg, denk ik. En dan ben je een protomeesing, of het nou pers is, sponsoren, fans. Wat ik gewoon beleven. Dus ik probeer het zo vrij mogelijk aan te vangen, zodat ik zo vol mogelijk van de koers kan zien.
2: Als we de beide mannen vragen, nee, wat voor de Vries de laatste Friese hutfietser wie in een grote ronde, horen ze net lang naar te denken.
3: Pieter Wening, denk ik, ja.
2: Pieter Wening, inderdaad. Zij is Jelien. In de Giro d'Italia werd hij toen wel al in de eerste weken afstapte. Maar hoe is het haar thuis om...
3: Keep the spirits high.
2: Hoe is het haar thuis om in die voetsporen te trainen?
4: Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik heb vroeger nog met Pieter trainen toen ik belofte wie weer Rabobank. Dan kan ik me best vaak naar op aard. Het is wel bijzonder als het op die manier door naar denkt hoe weinig Vries en uiteindelijk het echt naar het heugste niveau van het fietsen scopt aan. Die monumenten en de grote rondes rieten haar binnen echt maar een peer. Dus vind ik wel speciaal.
1: Artijs de Vries, die dus in de voetsporen stapt van Pieter Wening. Vanmiddag begint de eerste etappe van de Giro d'Italia in Bulgarije. Dat allemaal weer.
0: Nijs, sport, ware muziek.
5: Ons inroeren.
0: Nooi Friesland.
5: Maar Jacob Stelwagen.
6: Omroep Friesland.
0: De hart van die radiosjoerders.
7: Och, herkens, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grutste hits draaien.
7: Dat is al die commercieel ingesteld.
8: Die zissen dat ze de grutste prijzen nu dealen.
7: Ja, dingen. Heel goed druk.
8: Maar doe was meer.
9: Zonder meer?
8: Doe was wat oors.
9: Je bent een beetje op een heugdebloel van alle naadjes, hè?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
7: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
7: Ik geniet ervan.
8: Maar ik het lijst
9: en lijst. Ja, u gebruikt en biedt goede informatie.
8: Omroep

0: van het album Make It Big. Nee, volgens mij de eerste LP die ik ooit kocht af. Zullen ze ergens rond 1800 in de Westen of zo. Everything She Wants van de band Wham. Nee, een retreat-actie die 1000 euro's opbracht, giet het streetchen FNS verder. FNS staat voor functionele neurologische stoornis. Het is een soort van softwareprobleem waarbij de hersens signaal verkeerd verwerken of versturen naar het lichaam. In Kwatten stappen roeiers in een boot van een tocht van 1200 kilometer. En daarmee wil ze heel die samli en op een ei ontdekking vegen voor de ziekte. Radio Spannenburg spreekt mijn initiatiefnemer Alex Schilstra. Hij had zelfs een dochter met FNS.
1: Ah, dat is eigenlijk wel geweldig. Het is wel de hele maand januari durven dat wij eigenlijk helemaal bij de Vet op de Groen weromwien. Als hele gezin het best leven deur om dat beetje te beseffen. En ik de reactie nou editeer. Dat bloed trok in. Ja.
2: En hoe is het nou maar die dochter zie?
1: Nou, dat is nog grotendeels hetzelfde. Die heeft elke dag nog wel last van stoornissen. Dus een stoornis naast verlamd en die dingen. Of uitval, dus dat ze even een lichte coma aanval heeft. Dus dat bloed ik elke dag teruggeven. Dus dat is nog voor u bij de dag leven en Shen wat ze wel kennen, wat ze net kennen.
2: En nou begreep ik, naast het schaatsen wil je nou ik roeien van FNS, wel?
1: Ja, we gaan roeien van FNS en dan mag ik heel blij zijn dat ik het zelf net doch. Want ik ken echt net roeien. We zijn echt van die hele snelle roeibootjes. Nee, we hebben contact met een dispuut uit Grains. En bij dat dispuut zit Marleen. En Marleen is het zelf FNS. En haar vriendin, die ging roeien voor FNS. Dus ze ging dikke 1200 kilometer roeien.
2: En wat is je taak daar in die 1200 kilometer?
1: Nou, een heel soort begeleiding. Nee, alles eromheen. Een soort promotie voor FNS in de zin van bekend hieron Jan. We hopen weer zoveel mogelijk yield te mooi gliek mooi op te helpen voor onderzoek. Dat doel bloed. Dus op de site Ellen in actie voor FNS kerst altijd nog bloed doneren. En de roeiers die zie je sponsoren, donateurs, dat. En we doen een heel soort aanmoediging langs de kanten. De binnen op- en afstappen, stempelposten, coach plakken en dat. Die hele begeleiding op de wal doen we erbij. En vanuit Stichting Ellen in Actie voor FNS hebben we nog een aanvullende tak verzonnen. Dat wij gaan een beleving creëren. En daarmee gaan wij ze op het Slettermaar aanmoedigen, met boten.
2: Hoeveel mensen kennen ongeveer Maitings?
1: Nou, we zitten natuurlijk mooie verzekeringsdingetjes. Hè? De mooiste opvarende, de mooiste op de Grutscape, de mooiste Max Tolf hebben. Daarom heb ik meerdere boten mooie goede skippers erbij. Het is afhankelijk van hoeveel zich opjouwen. Het bloedt redelijk exclusief, omdat het echt wel een beleving is. Midden in de natuur, de zinnen komt op, s'morgens betiert. Zal wollen wat ik hoor. Er is ik akoestisch live muziek bij, maar precies passend in de setting. De eerste plakjes is binnen voor teamleden. Er zijn die familieleden die mooi varen willen, die krijgen de eerste plakjes. En dan hebben we nog plakjes die wij aanbieden voor de verkoop. En daar vreeg je voor €84 voor. Dat geeft nooit het goede doel. En daarvoor krijg je dus een prachtige gezinsopkomst. Wettersport is morgens heel betierd. Unieke kans. En mooie de roeierzoonmoedertje. Ontbijtje op het wetter. En live muziek.
3: Ond in oren. Noi Friesland.

0: Muziek van Tom Jones, It's Not Unusual.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot. Diana, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jacob.
0: Wat heeft ze met je?
2: Nou, oei, leuke dingen. Een heel soort leuke muziek. We sjuggen weer even naar je nij uitbracht werk, wat de Arroene Wieken uitbracht is. En dan maken we altijd een mooie selectie uit. Collega Wim Brons van de muziekredactie doet dat. En dat weten we dan weer jaren. En ik heb contact met Albert Meijer. Dat is een cabaretier. Het is eigenlijk een Fries om uten. Hij wennet nou in Amsterdam. Rucht het hem derk vooral op zijn shows. Maar het nou voor het eerst een jongsvullend programma. En de première is op eigen Frieske Groen, in Frenscher, in de Koornbeurs. En hij vertelt vanmiddag in Goeiemiddag waar dat al hier oegiet. Wat voor show dat is.
0: Maar wel het Nederlands, denk ik, of net?
2: Wel in Nederlands.
0: Wat een echte, soms die is gratis, maar dat is, hebben we net echt...
2: Net echt een Frieske cabaretier,
0: nee.
2: Hè?
0: Nee. Dat is wel spietig.
2: Nee, nou, ik ken het hem vaal lezen. Nou. Of je dat misschien toch nog...
0: Misschien kan je de verliering brengen om toch ja. Nog eens een Friestalig programma te maken.
2: Nou, waar wit. Ja, we hebben natuurlijk... Ja, cabaret... Ja, we hebben natuurlijk wel Griet Wiersma en... God, maar wie doet ze... Meester Dijkstra. Ja, die heb ik nog wel een show. Dus ja. Er is nog wel wat Friesk. Even Jen, we hebben nog meer. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is de studentenvereniging in Delft. Die hebben, dat is de naam Art Gillis.
0: Ja.
2: En die bestaat 95 jaar. En dat vieren ze op Frieske Boeim in Staren bij het graf van de Art Kening. En hoe ze dat dan zullen, daar zullen we dadelijk ik weer hebben. En daar zie ik dan weer een geschikte plaat bij. Dus... Ja, iets voor jubileum, oud.
0: Kening. Keninginnen.
2: Misschien ik wel.
0: Queen.
2: Dat wisten we ik altijd wel in te fietsen.
0: Ja,
2: oké. Nou, Hesto Thuis, een bettere suggestie. Dan mag je dat weer te litten. En Queen is ik van harte welkom.
0: Ja, meestal. Ja, Queen is van harte welkom.
2: Ja, zei hartstikke leuk.
0: Jou en Jorgen, Ian, Jorgen of...
2: Via de Omroep app.
0: Precies.
2: Ja.
0: Ja, oké.
2: Ja, dat.
0: Mooi. Een soort willen van een beetje.
2: Ja, dank je.
0: Komt ook goed, hek het idee. Dit weer nou in Friesland met de editie van 8 mei van het jaar 2026. Graag ontnodig eerst. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt.
4: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
5: Goedemorgen.
1: Erit, Harm en Feike praten erbij.
5: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
4: Hoe het nijs van de dag.
5: Jazeker.
1: En maar de muziek was fleurig wekker.
5: Hij zult zo wel komen.
1: Van Saison, Jochen Oren.
5: Dat is net loven.
6: Nee, dat is net loven.
4: Friesland van de Moon.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
14: Hey Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Van Dalvert naar Starum, de Friese studentenvereniging Art Gilles bestiert 95 jaar. En dat werd viert op historische groen bij het Graaf van de Kening in Starum. En daar is dadelijk meer hoor in Goeiemiddie. En ik ben op zoek naar een passende plaatje bij. Skiertnis Kening Friese studenten, denk er maar even goed toe naar. En jouw die suggestie terug, dat kind via de Omroep app of via 0620 4-9-9-9-9-9. Dadelijk is eerst muziek van de jongeres die in Ien verschiende op het Grutte Amerikaanse muziekfestival Coachella, together met Sabrina Carpenter. Ik ga het door Madonna en dadelijk stocht ze Ian van haar grote hits.
18: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else en Ian.
19: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
20: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
21: Ier belofte tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ierbelof.frl.
22: Goeiemiddag. Mooi Diana de Groot.

0: de zin?
1: Of ruimte, dat is het, is het.
0: Zit er file?
1: Of kies lekker troride.
0: Is in werk saai?
1: Of shit het lekker.
0: Die midi is hoe dan ik goed, mooi onbeverzorgd.

0: Als het op de officiële website van George Ezra sjocht, dan is dat laatste Nijsbericht van november 2022. Ja, het is wat stil rondom de jonger. Dit nummer is van zijn album Gold Rush, Anyone For You.
1: Elke meet je get it on. Is het Johan werd het on.

0: minuten oor in de zinnen die je er volop bij hoort. Het kan op gom plakken wel een gratis achtje worden. Heel fijn dat je van de middag ik bij bist. Ik neem die de komende oren mooi het weekend in. Het waar liek het echt mooi te worden het komende weekend. Dus wat kinderen al je misgaan? Nou, niks liek het mij. Misschien was er zelfs de slingers de wolf erop hing je. Het kan maar zo. Misschien heb ik wat oors te vieren. Sjorofest even een brugje mooi dien reden om slingers op te hingen naar de studio. Op een humoristische wijze om je mooi verlies en rouw. Dat kin cabaretier Albert Meijer als geen oor. De Fries om Utens die had voor het eerst een jongsvullend programma en de première daarvan is op Frieske Groen, de eerste van de middag. En dadelijk schiet het door 95 jaar studentenvereniging Art Gillis uit Delft.
1: Vink en Link.
0: En daar zie ik dan weer een passende plaat bij. Nou, er komen weer superleuke reacties binnen tegen Tank de Vaart. Egbert, die denkt om deze. My Love and Pride. Trinke, die tinkt on celebrations van Cool in the Gang. Linda, studeren. Ja, dan ging je naar squallen. Dan tink ik on Supertramp. School van Supertramp. Homme, die tinkt on Dancing Queen van ABBA. Dat is Juwet Me Link plaat. Gary, net zo volle tie, dus makkelijk tinken even. Jij de oerkening en sa, dus disse de kening van de graaide van Pieter Wilkens. Heute, die het een plaat van Mosken ontdekt.
2: De keningin van Tjalbert, ze nam mij bij de hand.
0: Ja, is weer een orenkening, is een keningin zelfs. Hartstikke mooi, leuke linkplaat. Joke, die tinkt on Queens... Rijtje, my Silent Lucidity. Oh ja, die plaat. Ja, dank u wel, Joke. Ik moest even goed zien. Guus Meeuwis, komt ik nog voorbij van Andries. Het dondert en het bliksemt. Nou, het zijn al je leuke platen. Ik ben benijd wat de computer eruit pikt. Ja, die ging toch verdissen. Ja, in zijn studententeam makker zelfs. En een dikke hit. Even een bierke tappen. Het dondert.

0: Nou, dus even een lekkere binnenkomen. Sa op de Vretenmeer die dondert. En het bliksemt van Guus Meeuwis en Van Gant.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: De Friese studentenvereniging Oud Gilles uit Delft bestiet het hier 95 jaar. En dat werd op een bijzondere wijze viert bij het graf van de Friese koning Oud Gilles in Starem. Over de traditie, de ceremonie en de baan met Friesland praat ik met Andries de Boer. Hij is student bouwtechnologie van de TU Delft, maar ook voorzitter van Oud Gilles. Een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Hoi, van wat is studentenvereniging van Jim Net Kin? Wat ben je van vereniging?
3: Ja, wij binnen het Delftsk studentenselskip voor Friese studie. Had ik de volledige namen maar even opnemen, maar.
0: Ja.
3: Wij binnen de Friese studentenvereniging van Delft. Wij binnen een gezelligheidsvereniging voor Friezen, de mensen die zich verbonden voelen met de Friese taal en cultuur.
0: Ja, fantastisch. Wat mooi dat dat nog hield iets libbet er in Delft.
3: Ja, dat is in 2009 weer opgericht. Dus dat, nee, dat heeft een tijdje slepende west. En wij, ja, we zijn weer druk bezig om dat nou ja, weer op gang te krijgen. Mooie activiteiten zoals borrels, retrieden. En ik geef werking met mijn oren voor de studentenverenigings.
0: Ja, en slag het dat wat? Hoeveel leden heen op het stuit?
3: We hebben op het stuit een stickers 10 leden. Dus nou ja, het zit aan de Lietse kant.
0: Ja.
3: Ik voor de Friese verenigings. Maar het mooie is dat er wel langzaam wel wat meer interesse toont wordt. Dus ja.
0: En waarom vond je het belangrijk om dat in 2009 toch weer even naar Libben in te blazen? Want hoe lang wie het sliepende?
3: Het had in 2012 is het in sleepgong. Dus het had best wel een tijdje in een sleepline. En toen had een in 2009 hebben mijn voorgangers een stikmannig groepje Friese studenten hebben dat weer het oude bestuur opzocht en het weer op nijen opgericht.
0: Ja, oké, maar je kind nog wel wat nijen leden broek had ik het zo jaar.
3: Zeker,
0: ja,
3: zeker.
0: Ja, maar je hebt wel, ik die hier dat je hem sliepende wienen, die zitten bij dit jubileum hierin.
3: Ja, wij tellen wel terug. Dat is net de eerste keer dat de vereniging sliepende het. Dus als dat alleen uitrekken en matten zoers, dan ik denk dat het volle leuker klinkt.
0: Dat is, ik zou 95 hier. Ik vind het een prachtig, prachtig mooi getal. Wat zullen je hem dwan om dit te vieren?
3: Nou, wat wij dwan zullen om dit te vieren is Arles, nou ja, de dies opzien. Ja, in de gebruikelijke manier in Starem bij het graf van de koning. Dat we daar de ceremonie uitvieren. En dan vervolgens hebben wij met leden en oud-leden een gezellige middag in het centrum van Starem.
0: Ja, want hoe belangrijk is Oud Gilles voor Jim als vereniging?
3: Nou ja, koning Oud Gilles, daar ben wij nou verneemd. Daar komt dus een naam bij. Dus ja, het is zo dat de vereniging daar een hele goede baan mee heeft. En dat hij al heel lang op dat graf komt en die ceremonie uitviert. Dus het is ja, een beetje een kernactiviteit.
0: Ja, het klinkt zover een beetje als doensje op het graf van de koning. Maar zo zal het net helemaal letterlijk wezen, denk ik, hè?
3: Nou, nee. Letterlijk is het is meer een plechtigheid van het informeren en het installen horen, denk ik.
0: Ja, voor de meesten die Oud Gilles net kennen. Hij is uit de tweede helft van de zonde eeuw, begreep ik. Wat voor koning wie hij? Wat voor heerser?
3: Nou ja, dat is het grappige. Dat uit Arles net zo volle oren schreun is. En dat, nou ja, dat... aan de ene kant zou het dat net zo volle, maar als er net zo volle schreun is, dan denk ik dat het relatief stabiel weer.
0: Ja.
3: De koning Redpad, die naar hem kwam, daar is een stuk meer voor schreun bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, die ceremonie dus, die wordt houden bij hem op Zegtje Maaien. Hoeveel mensen verwacht je hem?
3: Nou, wij verwachten maar ook hoor, omdat wij ik al het leden nu nodig heb, dat wij daar maar een stickers het zien een man binnen. Dus sommige mensen die hebben het net en dan zullen wij daar maar leden en oud leden De ceremonie uitvieren.
0: Even wat bij stilsteen. Nou, ik hoop dat na deze ceremonie je weer nieuwe leden erbij krijgen. En dat het weer een hele mooie, bloeiende vereniging wordt. Ik vind het een prachtig mooi initiatief in elk geval. En ik wens je hem toch een soort willen op de Zegtje de Maaien. Dank u wel, Andries.
3: Ja, nou, voor de mensen die het nog interesseren binnen, wij hebben een website.
0: Ja?
3: Killersdelft.nl. En de Friese pagina die hebben we krijgt vanuit en de Nederlandse, die hopen we dat die direct ook online komt. Dus goed, voor degenen die het Friese kennen, die kan daar alvast even zien wat wij in meer detail doggen, bijvoorbeeld dan.
0: Hartstikke mooi. Dank u wel van nou. En de groet is aan alle orenleden.
3: Ja, dank je wel.
0: Oké. Okay.

0: Nou, sacred van het weekend heb ik best een beetje nog om te doen zien. De Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Het Friese ijs komt er dadelijk om.
1: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
2: Hoi.
1: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
3: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
4: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
3: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
9: Ja,
8: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is jouw verdwaan, Tiet van het Nijs in Friesland. Maar Jacob Stelwagen.
15: Rederij Doeksen waskocht reizigers naar Skielge en Vrieland om rekening te houden met een langere reistijd. Het inchecken wordt langer, dat had te krijgen met de brand in een datacenter in Almere, juster. Daardoor werk je de handscanners en tangongsparten net. Bij een van 12 met jouw hier bewegen net genoeg en daarom is er Elze Vretemoorn op het jaar 4 een beweegles voor Pjutten. Het programma is ontwikkeld door de mbo-school Virda, door het zogenaamde Living Lab.

0: Het werd uitviert door studenten en docenten van de opleiding kinderopvang en onderwijs van Virda. Ilse Rinsema, projectleider bij Virda, hoe waarom dit programma zo belangrijk is om te Jan.
1: Ben bewegen steeds minder, zeker het jonge ben. En er is eigenlijk ook heel weinig aanbod voor het jonge ben. Nou, dat is voor u wel een gat om in te springen. En wij zijn met uw studenten, nou, let wij daar een les omheen betinken. We hebben uw studenten echt geen oefening in de praktiek. Dus hey, wat kist ook nou betinken aan beweegactiviteiten? En we hebben dus ik dat beweegaanbod voor het jonge ben opkrikken.
0: De provincie is begonnen met het onderhoud onder centrale as. De dijk wordt die fase afsluiten en is rond maandag voor het eerst dicht. Er komt nieuw asfalt op de dijk, de bermen worden versterken en er wordt onder begeleidingsrails werken. Ook de turbo-rotonde en de rotonde bij de N360 worden ompakt. Bij drukke kruispunten in Damwoord worden verkeersregelaars gezet om de veiligheid voor leerling en oremeesking te garanderen. Na een reetreactie die toezende neuro's opbracht, gaat de streets in FNS verder. FNS staat voor functionele neurologische stoornis. Dat is een soort van softwareprobleem waarbij het hartsignaal verkeerd verwerkt of verstuurt naar het lichaam. In Kwatten stappen roeiers in een boot voor een tocht van 1200 kilometer. En daarmee willen ze heel die familie en op een eigen omtinking vegen voor de ziekte. Radio Spannenburg spust mij initiatiefnemer Alex Schilstra. Hij had zelfs een dochter mij, FNS.
2: We gaan roeien voor FNS en dan mag ik heel blij zijn dat ik het zelf net doch. Want ik ken echt net roeien. We zijn echt van die hele snelle roeibootjes. Nee, we hebben contact met een dispuut uit Grains. En bij dat dispuut zit Marleen. En Marleen is het zelf FNS. En haar vriendin, die ging roeien voor FNS. Dus ze kende ik de dikke 1200 kilometer roeien.
0: Het is nogal waar, je hoort mijn zegje rond 18 graden. Vannacht kwollet het al rond 6 graden. Het weekend voor in droog. Morgen begint met een soort zinnen. In de midden afwikselen met wolkenvelden. Daar droog is het prima waar, maar hoe dat is 18 rond 20 graden. En in de nacht een graad als 4 of 6. Snijn wordt het dan 14 of 15 graden.
3: Best genoeg. Dank u wel, Jacob. Meer nijs en waar om te vinden in de Omroep-app en op omroepfriesland.nl. Love Generation, dat is een tijdlijse klassieker die het harken zo de hele verhaal fleur en positiviteit brengt. Het is een noemer voor vrede en leefde. Nou, dat kippertje terug, ik wil wat broeken. Yes, dan dadelijk volslaan.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Goeiemiddag.
15: Maar Diana de Groot.

Randy Crawford en de Crusaders, My Street Life. Het is 20 minuten van 12. De heeste tijd om de slingers op te hingen hier in de uitsturing. Als dat denkt van, nou, ik heb wel wat te vieren of ik wil wel voor een bepaalde reden de slingers ophingen. Dan kies dat nog om je terug, Jan. Dat kind via de Omroep-app of via 0620 Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En dan kunnen we die of misschien Ian uit in omjouwing in het zintje zetten van een midi. Ja, en het is Joet ik een hele bijzondere dag, want het is Joet Dirk Dai. Dat is de beste dag van oud-collega Dirk Baron. Op 28 november 2000 verstoor hij. Hij wierde zo'n 30 jaar. Dirk hier Alzheimer. En daarom staan we hier in goeie middie van de middie. Ik even stil bij deze geweldige man, huid en collega. Dirk Baron. My Coldplay. Everglow.

0: Ja, toch een lekker noemen, ja. Die naaien van Elske de Wal en Cheap Perfume. Mooi, een vleugje prins.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Wat heeft al jullie te vieren? De kist het nog even heel gauw witte litten. Stuur een berichtje via de Omroep app of via 0620 4 en Jochen. Er komt ik nog even een oor-appje tussen terug. En dat is van Loop Leeuwarden. Die binnen mooi spoed nog op ziek naar de laatste vrijwilligers om het evenement al hier in goede banen te leren. Er binnen goed 400 vrijwilligers actief, maar er binnen nog wat plakjes vrij. En daar ziek je ze dus last minute nog echt een pimeeske voor. Dus als er nog denkt van nou, dat liep me hartstikke leuk om ons aan. Leuk grut evenement in jou het mooi te werken komend weekend, dan kist die nog op Jan. Voor informatie kist even een mailtje sturen naar info@sanderboonstra.nl. Sanderboonstra.nl. info@sanderboonstra.nl. Nou, als daar even een mailtje heen stuurt, dan wist ze zelf wol hopen. En dan kist hij dus oormelden om vrijwilliger te worden bij Loop Leeuwarden. En het is prachtig mooi waar, dus heerlijk om even botten te wezen, toch? En hoe is net mooi te draven, dat scheelt. Dat is voor mij reden. We krijgen een leuk appje van Janna Kars Minkema. Die zat vandaag hang ik de slingers op voor mijn man, Jan Wanderkars. Hij is vandaag 70 jaar geworden op deze stralende dag van Hertelok Weenske. Deze bekendheid, die werd je het 100 jaar, David Attenborough. En dan denk je, ja, wie dat ik alweer?
2: Shoals of yellow goatfish and trevally are seeking similar prey. And they attract the snake's attention. As one group of hunters searches the reef, they're joined by the other.
0: Ja, deze man heeft zulke prachtige documentaires zien sprutsen. En vooral ik, Lonely Planets. Hey, David Attenborough, hij is dus 100 jaar geworden. En er is nog een hele verneemde stem, Jiddy Joert. Die blaast zontig kerstjes uit. En dat is Feije. En Feije kennen we verzels als deze.
3: Oh ja, heerlijk, ja wees. Het is mooi waar.
0: Het is schitterend mooi waar. Feije, goeiemiddie.
4: Goeiemiddie, Diana.
0: En van harte ook, meisje.
4: Ja, dank u wel.
0: Beer Boeloe is eigenlijk een beetje jiddy.
4: Ek een beetje, ja.
0: Ek een heel iets beetje. Nou, zondag, dat is wel een mijlpaal, of net?
4: Ja, het net ja, ja, ja, nee, ja, dit is wat dubbel eigenlijk, hè. Hmm. Dus ik zit maar op naar de goeie zondag erin. Dat, maar, het is altijd wel in een mijlpaal, dat is weer. Maar ik probeer dit zo vol mogelijk te neutraliseren, zeg maar.
0: Ja, het is maar een getal.
4: Het is maar een getal en ja. Het is een dooddoende van je welste natuurlijk, maar ja, in principe is het zo.
0: Ja, dus ja. De vierst dissen jullie ik net oors als oren?
4: Nee.
0: Nee.
4: Nee. Nee.
0: Nou.
4: Ik denk dat de oren er meer drukte van dan ik zelf.
0: Ja, oké. Maar Hestel drukte gewoon dan, Joert?
4: Nee, Joert er net. Dat komt van mij, Jeff Jan, Esna in het weekend. En, nou, zo spieren we het een beetje, hè?
0: Ja, ja, precies. Net alles op één keer.
4: Nee, want dan haal je er zo niks doen. Dan zit je dan door je het vlind. Dan haal je er schande.
0: Ja, nee, dat is ik zo. Hé, hey, maar nou best wel zantig. Maar ik zou die hier nog wel eens omstappen bij de Omroep.
4: Ja, raar, hè?
0: Ja, wat dost je nog?
4: Ja, joh, ik had de mazzel dat ik na mijn pensioen, mijn hobby en mijn werk nog een beetje terugzetten mocht. Want mijn werk is ook een beetje mijn hobby.
0: Ja.
4: Dus ik had 3 jaar lang terugarbeidje mochten om nog wat bandprogramma's te maken. Waaronder Pong Pong Dino. En een beetje een teletubbie-achterprogramma tussen 2 en 4 jaar. En dat valt echt heel goed hoor. Dat werd goed ontvangen. En dus de provincie is goed dan graag. En moet al naaie programma's daarvan gehad. Dus daar ben ik nog wat druk mee.
0: Nou, wat hartstikke leuk. Ja, het hoort hier van de stritten vanzelfs, hè?
4: Ja, jongen. En ik vind het nog leuk, hartstikke leuk om collega's te hebben. En het werk is prachtig. Dus dat, nou ja, het houdt je jong, hè? Dat is natuurlijk niet interessant.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed. Maar als ik daar nou best aan praten, hier, hè, Feije? Ja, ik ken daar gewoon net losje van Beer Boeloe. En ik denk een heel soort meisje in Friesland net. Hoe vaak als je in een winkel stiest en het begint te praten, dat meisje nog zegt, hey, wacht eens even.
4: Ja, dat komt nog wel meteen een regelmaat voor. En ja. Ik denk bij voetbal iemand er meer Beer Boeloe mee zitten dan Feije.
0: Oké, vies het slim?
4: Nee, jong, nee. Ik ben een grutskop.
0: Ja, zij is het. Must ik wezen. Ik wens jullie een prachtig mooie Duit en Feije. En ik hoop dat ze nog heel lang die hobby uitvieren meest. En dat ze er nog een heel soort getal bij opzetten meest.
4: Ja, dat hoop ik echt. En hartstikke bedankt voor het bellen.
0: Graag die in. Fijne
4: dag. En werk ze. En een goede dag iedereen.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Komt ie?
3: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
4: Dat is het idee.
3: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
4: Steen meer op, kom op man.
3: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
4: Oké, nou let het dan maar ergens ook in. Ja.
3: Janko komt maar zijn lifehack.
5: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net in je enige bent.
3: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
9: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
8: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €925, inclusief installatie.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Het is 2 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan de beton van een drinkwaterkelder. Dat heeft drinkwaterbedrijf Vitens nu vastgesteld. Vanwege die verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden ermee te maken. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. En door de brand vielen dan ook veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een ander deel van het gebouw. Die servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om die functie te verwijderen. Ze zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt dan iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Katrien Dankewol, een cabaretvoorstelling over rouw en verlies. Ja, hoe maken ze dat toch leuk en tagonkelijk? Nou, dat kin cabaretier Albert Meijer als gin hoor. En dadelijk vertelt er oer zijn nieuwe voorstelling.
8: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €925, inclusief installatie.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ivan Love de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ivanlove.frl.
14: Goeiemiddag. Noi Diana de Groot.

0: Robin Thicke, Ty en Pharrell Williams van de Blurred Lines en Brian Adams. Die is direct in Goeiemiddie. Can't stop this thing we started.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer oeren.
2: Goeiemiddie.
0: Een cabaretvoorstelling die werkt op die lachspieren en op die trainbuizen. Tim in een tasje. Het is een orde on eigenzinnig rouwen. Het is de eerste jongsvullende voorstelling van Albert Meijer. Zijn roots die lezen in Friesland en daarmee de première van het stik op 12 oktober in de Korenbeurs in Frenscher. Albert, een goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Spannend zo'n eerste jongsvullende voorstelling op de planken te brengen?
3: Natuurlijk spannend. Ja.
0: Is te lang om werken?
3: Ik ga er om en bij tot 2 jaar lang heel vol aan werken. Ja. En nou ik het jong voor de eerste keer.
0: Ja, jong in Amsterdam, maar is voor het eerst een try-out dwan. Hoe is het met de spanning?
3: Die is er wel. Ja, die is er wel.
0: Ja. Ja. En hoe uit het dan dat bij jij?
3: Een beetje ijsberen en toch maar even een bakje koffie drinken. Ik weet niet of dat helpt, maar ja.
0: De vaststelling die jit, Tim in een tasje. Wie giet het oor?
3: Ja. Giet oor rauw. Dus ik wie ooit een cabaretduo met mijn beste vriend, Tim. Ja. En die is een periode verstoren. En toen heb ik daar heel veel over geschreven. Want ik kwam erachter van, rauw is een beetje een rare emotie. Maar we krijgen ooit mee te krijgen. Dus ik hoorde iets mee. En dat is dit wetten.
0: Ja, hoe kist dan uit die, dat vertriet eigenlijk, die rouw. Hoe kist er dan toch een beetje een vaststelling van Maitsie die het net heel zwier is? Want meestal wil ik wel een beetje Maitsie.
3: Ja, daar zit ik nog humor in, hè. Of dus dat hoop ik dan maar. Maar Tim hier heel grappig. Hier een heel grappig mens. En dus dat ten eerste. Dus het klinkt als de goede farm om dat in te dwalen. Maar ik denk dat heel volle mensen in hun eigen rouwproces heel graag even een grapje maken. Om even de lucht te klaren. Dus dat zit er echt zeker in.
0: Ja, dan maak eens deze vaststelling dus oer Tim. Wat betjutte hij voor jou?
3: Ja, Tim, dat is mijn beste sleur. We hebben heel lang geleden nog even daten. Op een gegeven moment voor die fort. Dus dat is een heel groot gemis.
0: Ja, is het een beetje een eerbetoon aan hem? Denk het Sasje?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk aan ieder kant wel. Dat komt er wat voor in. Maar ik doe het wel echt van mezelf. Ik vind het zelf ook wel heel leuk om dit verhaal te vertellen.
0: Ja. Ik zei in de introductie al van het werkt op die lachspieren, deze vaststelling. Maar ik op die trainbuizen. Vleerde mensen hin en weer in de emoties stinkst?
3: Tenminste, dat probeer ik echt wel te dwan.
0: Ja.
3: En want de kist eigenlijk net alleen nog maar laatje oer van onderwerp als rouw, dat raar. En het is eigenlijk alleen nog maar om googelen. Het was net een hele spiere vaststelling, maar ik probeer dat er allebei in brom te liggen komt.
0: Beschik is dan ik een bepaald soort publiek te loeken? Of is dit eens voor Elsenien?
3: Ik denk dat het voor Elsenien is die het te meidje krijgt met rouw. Nou, dat is natuurlijk iedereen. Maar vooral voor de mensen die zich misschien niet helemaal thuis vielen in hoe rouw er traditioneel uitziet. In de verwachtingen rondom rouw, dat ze daar iets oors bij vielen of op een andere manier de vorm aan jouwen. Ja. Dat is werd ik het van mij.
0: Nou, wennest in de Ronestad al hier een soort vaststelling in die binnen der ik. Waarom dan die première op 12 oktober in Frenscher?
3: Ja, ik kom in Frenscher en de vaststelling gaat over Tim, maar het gaat echt om mijn heid. Die is een periode ervoor verstoren. En mijn heid is een echte Frenscher. Dus ik dacht, dat moet in de Korenbeurs. Ik heb een 6 koren planetarium zitten in. Dus het viel alsof daar eigenlijk voor het eerst echt mat steen.
0: Ja, is het cirkeltje dan een beetje Roen?
3: Ik denk het wel. Ja.
0: Voordat de 12 oktober dus echt in première giet in de Korenbeurs in Frenscher, mensen kinderen elkaar nog verkepen. Stiest op Zegtje Maaien, Orenwieke Sneun. Is dat leuk? Zeg ik dat goed? Ja. In de Bres in Ljouwert. Dus mensen kunnen dan ik al bewonderen.
3: Ja, zeker. Nou, ja, kom vooral. Als je zin in hebt. Voor mij binnen elkaar. Dus,
0: Hartstikke leuk. En toi toi toi van juni in elk geval. Dan die allereerste voorstelling. Tim in een tasje. Albert Meijer, toi toi toi. En dank u wel voor die mooie verhaal.
3: Ja, dank u wel.
2: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is om.

0: Wat is die Instagram?
1: Retail en Corina Lascher. En volgende weken, het is Hastiel Betrijen. Dat budget dat we straks het spultje weer spielen. Anne-Nienke, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Heb je al een beetje in ochtend weekend?
2: Ja, heel erg. Ja, maar ik had morgen nog werkje.
1: Oh.
2: Dus ik ga net echt weekend.
1: Nee.
2: Maar het is wel steun en snijden, dus het is wel weekend.
1: Het voelt wel een beetje als weekend. Ja, oké. Nou, ik hoop dat is toch een beetje van die zinnenstreeltjes mooi pikken.
2: Ja, hoop ik het op dan.
1: Morgen trouwens een heel speciaal programma, hè? Over een kuiertocht door treien provincies. En dat is weer in het rand van Samen 80 dat we met treien regionale omroepen een programma maken. Jan Dirk de Haan die presenteert dat. Hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Dus wij is erbij van al 11 uur moet aansluiten.
2: Nee, volgens mij tof horen.
1: Tof horen,
2: tof tot voor jou.
1: Hoor het al hier even in de gaten. Hartstikke leuk om bij te wijzen in elk geval. Dan maar eens het red draaien. En we hebben op vrijdag in elk geval de borrelplank.
2: Ja.
1: En de droege wast.
2: Ja,
1: hoort er nog wat bij?
2: Hoor er wel altijd.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
2: Het wordt goed, betinkt de titel. En dat budget dat er ik nog een spultje bij kom.
1: Oeh, hartstikke leuk. Remember the Music, Movies and Series. Die komt er ik nog bij. Hartstikke leuk. Dadelijk

0: Zuidwesten, nee, Zuid-Friesland. Yes, hier.
1: De actuele sport.
0: Het ware Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: Eén radiostation.
0: Voor alles.
1: Alles.

0: Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten af dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken Fien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Moorn van Tolven ontvjouden bij Omroep Friesland.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Leven

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen. Het Frieske Nijs, nou mooi, Jacob Stelwagen.
2: Het risico dat het hantavirus in Nederland verspreid is, heel iets, zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Het virus viel aan boord van een Nederlands cruiseschip. Twee vliezen verstoord door het virus. Er verstoord nog een persoon en meerdere mensen waren ziek door het virus. Arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg zei dat de kans op een grote uitbraak lief is, maar aan de andere kant dat wat van corona ex zijn.
3: We hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een heel groot verschil.
2: De FUMO had twee vissers betrapt op het visken met kunstaas in de Sanninde Slettentiers. Tussen 1 april en de laatste sneeuw van mei is het visken net tastien met kunstaas. Die regel is erom de paaitjes van roofvisken te beschermen. Het had visken de rest om haar voortplantje te kennen. Ik met derde visjes of slachtoffer met net visken worden. De Griene Boas kwamen de visjes zien bij een surveillance bij een Natura 2000 gebied. Zie een eigen een schriftelijke toestemming voor haar activiteiten. De Giro d'Italia gaat familie van start. Dat is een van de drie gutterondes in het hutfietsen. Voor het eerst stond zij hier, dochter bij de Mali, werd een Fries mee. Hartijs de Fries van Kolm stapt in de voetsporen van Pieter Wening. Die zij hier de laatste Friese hutfietser wie in een gutterronde. Het is een eer voor de Fries om Wening op te volgen.
4: Het is wel bijzonder als het op die manier door een eitings hoe weinig Fries en uiteindelijk het echt naar het hoogste niveau van het fietsen skopt aan. Ja, die monumenten en de grote rondes rieten haar binnen echt maar een peer. Dus ja, vind ik wel speciaal.
2: Op het strand van Vlieland is een derde dolfijn ontspeeld. Dat baart er vlakbij het hotel C. Duin op de noordkant van het eiland. Het zoegeer om een bist was zo'n 2 meter lang. De dolfijn werd naar Utrecht gebracht. Het onderzocht door de ziel hoe het bist verstoren is. De politie had het dolfijn uit de golven lutsen en op het strand gebracht. Het is al de derde keer dit jaar dat een dolfijn ontspeelt. Ja, er speelde een derde en een Libiëne dolfijn on. Dat weer bij Wierum. Het is nog wel waar, mijn 16 tot 18 graden. Vannacht koelt het al naar 6 graden. Het weekend van in droeg morgen begint mijn soort zinnen. In een midden afwikkelen met wolkenvelden. Daardoor is het een prima waar. Mijn oedij temperaturen van 18 tot 20 graden. In de nacht een graad als 4, 5. Snijden wordt het nog zo'n 14 of 15 graden.
1: Jacob, dank u wel. Dadelijk zien we middag. Gaan we even waarom naar de 70s. De jaren van de glitter en de punkpop. En van Blondie. Blondie, jasjes aan het in.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
14: Goedemiddag.
15: Maar Diana de Groot.

0: dit jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: En in Zuid-East-Friesland op 92.4 FM.
2: En overal op omroepfriesland.nl en de

0: Jenna Spyro en Die on This Hill.
1: Wij hingen de slingers op.
2: Het is vretenmiddag, dus Hinkie van Zomaar leeft er nog even een keer op. Want er komt nog een verlette jiddy-wees komt binnen. Van Sietske, die zei het hoi, Dirk Solverda, die wordt Joert 65 hier. En de slingers die binnen in zien werkbuske ophongen. En Sarriet er bij de klantendel van het lokweenske van dien gezin. Nou, ik hoop dat ze het juist heeft, Dirk. En een hele mooie Duita weenske. Bedenk de titel. En er valt ook nog wat te winnen van een middie in goeie middie. Wat te denken van een lekkere droege worst. Een snijplanken, wist hem dan op snijenkist. En de kist ik nog het spultie winnen. Remember the Music, films en series. Die kist er ik nog bij krijgen. Maar dan wil ik wel van jou weten van welk tv-programma dit de begintune is. Ik weet wel dat het een van mijn favoriete series weer in de tijd dat ik nog thuis wennen. Ik zit er altijd plat voor. Ik denk dat je een aflevering mist heb. Maar wist al wat ik nog? De titel wil ik graag weten. Weeg je een gokje of misschien wist het ik wel zeker? 0620. Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Dan kun je een antwoord hinnen sturen. Of stuur een berichtje via de Omroep-app. En die vies daar op het vertrouwde plak boppen in de app van de Omroep. De muziek is dit nou van Billy Joel.

0: Johan Keus net mooi bemoeien. Het is 10 minuten voor treien. Hillebrand, een goeie middie.
1: Goeie middie.
0: Hoe is het in Dokkum?
1: Het is hier prachtig waar.
0: Mooi. Is de rest weer een beetje waarom?
1: Ja, helemaal.
0: Ja. Hoe vind je het voor jou?
1: Nou, wij gaan het meeste besjoen via de televisie, hè?
0: Oh, echt? Jan?
1: Ja, dat is... Wij zijn er net een heel eind aan. En moois voor zo'n oren stien de eerste auto's al bij ons.
0: Aha, en toen toch niet, we blijven lekker in huis.
1: Ja, we gaan even om een hoek besjoen. En tot slot kwamen ze bij ons voor huis langs, want ze werden later nog hier naar een bedrijf en daar gaan ze eten.
0: Ja.
1: Dus dan reden ze nog bij ons voor de door langs.
0: Nou.
1: Dus wat dat betreft dan...
0: En toen dacht je net van, ik noeg ze nog even uit voor een bakje koffie of zo?
1: Nee. Stap hier. De jeugd heeft er wel even heen werd om te zien. En die haast jongen dat ze in de auto stappen daar weer.
0: Ja.
1: Ze gaan nog een oerke daar eten in zijn broodjes en... Daar wie Jan Koeks van jou, die had daar een hele mooie, diner, of weet ik wat ze gewoon had, dat weet ik net helemaal.
0: Nee, oké. Okay. Nou, wat een belevenis, Wol, toch?
1: Ja, zeker. Dat is die op een kop en is op een kaart zet.
0: Nou, zeker. Ja, ik denk dat ik een Nederlander is die nou niet meer weet waar Dokkum ligt.
1: Nee.
0: Nee, nou, hartstikke
1: dat
0: mooi.
1: Zo correct zei ze, wij hadden Borlje die uit Rotterdam bij kwam en die gaan heel prachtige telefoontjes van familieleden. Die zei, oh, wat is Dokkum mooi. Nou snappen we weer met Jim de Wijn.
0: Oh, wat schitterend. Ja, wat mooi om te jeren dan, hè?
1: Ja, net.
0: Ja, prachtig. Nou, hartstikke mooi. Ja, dat het was van 20 april voor zelfs Koningsdag. Daar hebben we het over.
1: Ja.
0: Maar ik liet hij dit jaren.

0: Bedenk de titel. En dan in de vraag van zelfs, van welk tv-programma wie dit?
1: Ik hou er medicentrum weg van maken.
0: Oh. Ja. Ik zit er altijd plat voor je, hè?
1: Nou, ik liep net dat ik echt liefhebber wie, maar...
0: Bij dat thuis misschien wel horen, die dat zo,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies. Je bent wel horen. Ja, ja, dat klopt.
0: Ja, ik zit nog te denken hoe jette die dokter en Mark Klein Essing die spelen die rol. Maar hoe jette die ik alweer?
1: Ik dacht het hier net op.
0: Nee, hè? Nee. Nou, ik wist het van de morgen nog. En toen dacht ik er ik nog aan. En nou ben ik het helemaal kwijt. Nou, ik weet het net.
1: Nee,
0: Annelienke die weet het volgens mij.
2: Zijn Jan van der Wouden?
0: Oh, dokter van der Wouden. Ja, dat wie hem. Oh, dokter van der Wouden. Nou, die mocht ik wel even bij mij aan beurt komen. Dacht ik dan altijd. Maar ja. Goed zo. Hillebrand, door heeft de prijzen verdienen. Dan krijg je een prachtig mooi spultje. Hast een beetje van spultjes dan?
1: Nou, we hebben een familie gewoon die het heel erg van spulsjes houden, ja.
0: Oké, nou, dan kist hem wel kwiet in elk geval.
1: Jawel.
0: Oké, en dan krijg je een borrelplanken mee en een droge was erop.
1: Ja, sure, dat is praat.
0: Dat is praat, hè? Nou, doen we dat. Goed zo. Een hele noffelijke duit aanwezig nog.
1: Ja, hey, en bedankt, hè?
0: Ja, graag die en doe ik. Hoi, hoi.
1: Jo, hoi.
0: De oplossing weer dus Medisch Centrum West in betinkte titel. En de prijzen die gingen het naar Dokkum van Hertelok, wensken vanzelfs. Terrence Trent D'Arby is die dadelijk voor die kleer. Dit is Davina Michel.

0: Dus kunt tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en tolven.
6: En een keer, niet keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
9: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen? Bij Is aan Orne. Kies het hele hier terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
8: Nou ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit is short. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
10: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elseny.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Het is 3 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat had symptomen van het virus, maar vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. De gijzeling in een bankfilaal in de Duitse plaats Sinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat ze de 2 hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de Duitse politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was onduidelijk om hoeveel mensen het ging. Het is niet bekend of er ook iets is buitgemaakt in de bank in Sinzig. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen helemaal verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar de Schelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, doordat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer, het is droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Ja, je hebt volop zin hier in Ljouwert. En ik hoop bij dat ik. Misschien is het nog een beetje een mooi geniertje van het mooie waar. Ik neem dit laatste hoeken nog even mooi het weekend in. En dat doggen we mooi de nieuwe releases. Wat is er aanroende weken al hier nij op de merkkaam. En muziek van Polle Eduard.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
6: Goedemiddag.
17: Noi Diana de Groot.

0: In Private, Dusty Springfield en de Van Polle Eduard. En ik wil jou...
1: Nee.
2: Van de platenmaatschappij.
0: Ja, en dan koelen ze hem al even jaren.
3: Ja, sorry.
0: Ja, lekker enthousiast, altijd, hè? Goeie mini, nou, fijn als de bist.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja, zeker. Oh. Ja, de microfoon hier bestaat al heel de hand.
0: Ja, ik had die dicht ziet.
3: Soms wel, ja.
0: Soms wel. Hey, de Hester even de palatenbakken indoekt, wat Arun Wieke al hier uitkamer is. Het is een hele list.
3: Veel te veel.
0: Ja.
3: Let me go van start, Gien.
0: Ja,
3: Jit Ezer komt mij naar je plaat, volgens mij. Een album, dat is me net helemaal helder. Maar in elk geval is die dit op de streamingstjenest. Een nice singeltje van ze. Asociale.

0: ze hebben wel hudderen nummers. Ik vind het nog best
1: wel. Dus het is te verstaan, dat is wel heel wat.
0: Ik dacht, leuk.
1: Album, dat heet Dwarsstralers. Het is een cd en het zal ik op LP verschijnen, volgens mij. Want die zit hier nog net op de online chainsen. Dan Melissa Pander, is een Friese artiest. Die heeft met de kroegtijgers een... Noem maar het erachter.

0: Ja, bij de huldiging van Cambuur stond ze op het podium.
1: Dus ze dit ook spelen het, maar het zou best kunnen, want er weer een hoop hakkenbar muziek bij. Weer, ja.
0: Dit gaat nog, dan komt hij aan, hè?
1: Holy.
0: Ja, poing poing.
1: Springen. Maar ik hier haar sociale media maak het je geen melding van. Maar ik geloof wel, eind deze maand komt mij een single te met Jesse van Vieren.
0: Ja,
1: ik
0: klopt.
1: Ik kom je halen hier. Ja. Dus daar maak het een promotie.
0: Wacht, zien wij maar spanning op.
1: Arie Kuipers van de Zware Jongens. Die had weer solo een freestalig liedje uitbracht. Maar heel ingewikkeld, nou, ingewikkeld verhaal. Hij had een vrouw, een blonde vrouw, kwam hier bij de Ovondetje in de buurt van Makkum. En dat lijkt nou Vonde. En daar, die hier een bennenwijn bij haar. En die ziet een Ovondeling in.
0: Ze heeft nog wel een string.

0: Dit is het keersandje.
1: Ja, ja. Ja,
0: ik zeg die ballonnen bij de ovonden.
1: Die mem wie er dan toch net bij. Als het een ovondeling is, maar een briefje, dan heb ik je mem bij, liek het mij.
0: Nee, maar die blonde werd hij jong, die had dat die ovondeling voen.
1: Oh, die had die ovondeling. Oh,
0: dat is volgens mij het verhaal.
1: Oké, okay, nou.
0: Er is een clip bij, misschien dat dan helderder wordt. Ik is de hele clip ik beschil op YouTube.
1: Oké.
0: Arie Kuipers, wie dat? Dan Marie Ember, die artiest die werkt in het westen van het Loon. En haar officiële naam is Marije. En even mij, maak even erbij. Ja, Marije Veenstra is dat. En die had nog een singeltje uitgebracht in drie talen: Engels, Nederlands en het Fries. Oerzetter Grimtosk, Dreaming Out Loud. Best of

0: Ja, het is een dream pop eigenlijk. Ja, liedje natuurlijk, hè.
1: Een cover.
0: Is het een cover, ja?
1: Ja, het is een cover.
0: Ja, ken je het al?
1: Ik herken hem wel, maar ik ken hem zo.
0: Ja, daar wil het naar helpen van.
1: Nee, precies. Ik ben er altijd heel slecht in. Dan denk ik, oh ja, ik jij dat wel, maar ik kan ze even net op de titel komen. Maar ook het zei jij, dan denk ik, ja.
0: Kun je dat kwijt dat oerl op liket en krek nergens? Dat het tussen, ja, dat
1: ja,
0: melodie,
1: nou, ja, ik weet het net. Mocht er nou eens te luisteren in, tip u eens even.
0: Mary Amber, dat singeltje.
1: Ja, maar het klinkt wel.
0: Hoort ze daar in Den Haag? En dat ze daar. Dan de Grainger Blanks, die maakt het regelmaat. Oh, je hippe catchy dingetjes. En het werd heel fleuriger, maar Mr. Sunshine. Mr. Sunshine.

0: Ja, nou, wel leuk.
1: Prima.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: Antifleur, wat landelijk toch nog net echt oppakt, hè?
1: Ik weet het, ja, dit is nou weer kreknij. Misschien dat hij ooit eens een keer echt raak zit. Ja. Want dat zal zijn doel ongetwijfeld ook wees.
0: Zeker. Nou ja, hij brengt wel om de haven klap ik naar je muziek uit. Het is wel, er zit wel regelmaat in.
1: Zeker. En volgens mij produceert hij alles zelf. Maar daar ben ik net helemaal zeker van. Stedgrains, Blanks, Mr. Sunshine. Dan een grenzer die, ja, die in elk geval echt alles zelf maakt. Voor Svierik, dat wit op de Zouderkemer actief is. Roelof van der Velde. En die had een wat mankelijker chanson uitbracht. Al wat older.

0: En wat even skerkelie van het versteen van het Grunnigus.
1: Oh ja, ja. Nou, ik al wat ouder ben. Ik heb door de ouder worden.
0: Ja, dat stik je hier in de gaten. Maar wat die vierde show.
1: Hij heeft niet zoveel meer te geven.
0: Nee.
1: Nou ja.
0: Ah, leuk. Ja, lekker op tempo Veske.
1: Ik vind het altijd wel grappig dat hij dat zelf in elkaar sleutelt.
0: Ja,
1: en dan ook een goed produceerd radioliedje oplevert. Want dat is toch wel een beetje. Roelof van der Velde zijn ook natuurlijk op de Noord draait worden al wat older.
0: Nou, ja, we dan komen nou echt bij de Gruttenam.
1: Nou, ja. Die komen net in Friesland.
0: Nee.
1: Of in Grijsland.
0: Nee.
1: Nou ja, dit is een dij dat en de Rolling Stones en de Beatles, ik precies, of Paul McCartney dan, een single uitbracht hebben op deze weekend. Iedereen van deze weekend. Dus die boek, ja, die mag even naar huis zetten. Dat is,
0: leuk.
1: Hoe vaak komt dat nog voor?
0: Hoe leuk zou het zijn als ze een keer tegen nog optreden?
1: Ja, of op 1 en 2 in de top 40 stieren.
0: Ja, shock iets. Maar ja, wie met dan op 1 en wie op 2? Dus
1: wat mij betreft valt McCartney op 1, maar die vind ik eigenlijk het leukst. Okay. De keer bij Ringo Starr, Home to Us.

0: Home to us. Ringo Starr gaat absoluut net jongen, maar ik vind het wel gezellig.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Het is een album van...
1: Heerlijk, dat Britse accent erin, ja.
0: The Boys of Dungeon Lane. Het is een heel mankeliek album van Paul McCartney. Het is al 29 mei verschenen. En nou is deze single uitkwam. Wie al jij er een nummer uitkwam van hem, hè? En de Stones, ja, die kwamen deze week, hè. Maar wie niet nice, maar een nieuw album dat er aankomt. Het vervolg op Hackney Diamonds en het singeltje. Dat klinkt ongeveer, wat mij betreft, is het een beetje een vervolg op dat album. Maar dat is knalloed. Echt, ze hebben dat echt... Het is een grote streep muziek.
1: Okay.
0: Ja, het rockt wel lekker. Daar net van. In the Stars...

0: Snap je wat ik bedoel? Ze hebben ons heel loot bakken. Nou is dat heel vaak zo bij muziek.
1: Ja, maar als het dan bij u in het systeem sjust, dan is het inderdaad in een rechte lijn in plaats van dat er van die waveformen in zitten. Het is,
0: dat de yes tag. Ik vind dat een beetje jammer, want het klinkt verder. Het is wel lekker. Maar als je zit er wel iets meer dynamiek in.
1: Ja.
0: Dan komt het bij het karakter iets meer uit. Maar ja, het is een strakke plaat. Hij komt in juli uit, zien jullie album Foreign Tongues van de Rolling Stones. En we hebben in Friesland Mr. en Mrs. Dit maar regelmatig een nation uitbrengt.
1: Ja, zeker.
0: En zei ik nog het. Of zei ik Juwet bedoel ik. Ik hem al eventjes. Maar hij wie onder embargo tot en met Juwet beschikken in het systeem. En ook hebben we hem eruit gooien, mij betreft.
1: Seventh grade, Mr. en Mrs. De laatste van deze regen. Wim, dank u wel.
0: Alsjeblieft.
2: Nee. Van de platenmaatschappij.

0: krijg altijd nog een bakje koffie had ik dit jaar. Maar ja, dan hebben we hier geen theelepeltjes. Ja, wat die van nodig voor trouwens. Dan mag ik die maar even pakken. Triggerfinger en I Follow Rivers. Het Frieske Nijs, dat jij hier dadelijk.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakken vingen. Kuierie mij, of harkje en sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers. Moorn van tolven en fjouden bij Omroep Friesland.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is Jan van Fjouweren. Tiet voor het oesjog van het Nijs-Zuid-Friesland, maar Jacob Stelwagen.
11: Directie van bennenopvang Sinnen wil gauw importeren mij de politie over een incident just op het Squalplein bij de bennenopvang van de Prins Constantijn-Squalle, goed zei ze, in Leuwer. Twee oud-leerlingen van ongeveer 15 jaar gedroegen haar vervelend op dat Squalplein. Ze gingen de bennenopvang in en fietsten op de fietsjes van de Pjotten. Op een stuit ging het zelfs safier dat de oud-leerling met wat naar de meiwerkers smierten. Die gaan we doen de politie alarmeren en het Squalplein ontrommen. Het risico dat het hantavirus om in Nederland verspreidt is hier iets, zei minister Sophie Hermans van Volksons. Het virus viel aan boord van een Nederlands cruiseschip. Twee vriezen verstoorden het virus. Er verstoorde ik nog een persoon met een orennationaliteit. De meerdere mensen waren ziek van het virus. Arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Die zei direct dat de kans op een grote uitbraak iets is, maar aan de andere kant dat wat van corona ook zijn.
12: We hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een heel groot verschil.
11: Op het strand van Vlieland is een derde dolfijn ontspeeld. Dat barde vlakbij het hotel Zeeduin op de noordkant van het eiland. Het zou gaan om een beest van zo'n 2 meter lang. De dolfijn werd naar Utrecht gebracht. Het onderzocht werd dus heel goed het beest verstoord is. Bijen van 12 onder mijn fjouwer hier bewegen net genoeg. En daarom is er nou alle vrede morgens op het JRVN een beweegles voor pjutten. Het programma is ontwikkeld door Virda, door het zogenaamde Living Lab. Het wordt uitgevoerd door docenten en studenten van de opleiding Kinderopvang en Onderwijs van Virda. Ilse Rinsema, projectleider bij Virda.

0: Hoeverre dit programma belangrijk is om te Jan.
1: Ben bewegen steeds minder, zeker het jonge ben. En er is eigenlijk ook heel weinig aanbod voor het jonge ben. Nou, dat is voor u wel een gat om in te springen. En wij zijn met uw studenten, nou, let wij daar een les omheen betinken. We hebben uw studenten echt geen oefeningen in de praktijk. Dus hey, wat kist dan nou betinken aan beweegactiviteiten? En waarbij we dus ik dat beweegaanbod voor het jonge ben opkrikken.
0: Het is noffelijk waar, met 16 rond 18 graden. Vannacht koelt het al rond 6 graden. Het weekend verdient droeg. Morgen begint met een soort zinnen. In de midden afwisselen met wolkenvelden. Daardoor is het prima waar, met 18 rond 20 graden. En in de nacht 4 of 6 graden. Snijden wordt het nog zo'n 14 of 15 graden.
2: Dank u wel, Jacob. Het is prachtig mooi waar om lekker boeten te draven, denk ik dan.
0: Ja.
2: Van die pjut en ik. Lekker,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, heerlijk.
2: Lekker in gears, heerlijk. Ja. Lekker rollenbollen.
0: En wij hebben binnen zitten.
2: Nou ja, maar wel maar leuke muziek. Takken Wieke Tons, die binnen ze trouwens ik live te Shen en te Jern op Oerrock in Oerterp, Disse Haagse band. Tell me more. Sommieu. Hier alvast een vaproken dadelijk in Goeiemiddie.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Goeiemiddag. Maar Diana de Groot.

0: The Les Humphries Singers in Mexico.
1: Kom maar op Friesland.
2: Noordewien Live.
0: Mooi Willem de Vries, goeie middie.
3: Nou, goeie.
0: Dan weer eens weer drok in de opnames van de middie.
3: Ja, en weer binnen eens een keer op dit klik.
0: Nou, dat is ik wel lekker, toch?
3: Ja, dat is ik een wonder. Ja, ik ben aan een radioprogramma nog dwaan, maar meestal dan zitten we echt al het zwitte per kopen.
0: Ja, dan ben we drie keer erin herinneren van Retter het Wollen. Ja. Dan ben je nog in opnames en dan zit je nog in een interview. En dan, maar dan is hier heel relaxed al lekker mooi te doen zien op de Les Humphries Singers. Ja. Dus dat komt helemaal goed.
3: Ja.
0: Wat hier is al hier in de studio?
3: Wel hartstikke leuke dingen, maar ik kan even bij zitten. Ik ging eraan, ik word verdraaid. Tuscans Brew, nieuwe generatie muzikant. Weet je weer al je AI en dat soort dingen. Maar dit ben gewoon jongens die, en Ian Dame trouwens, gewoon old school, een bas, een gitaar en fantastische dingen. Een beetje blues, wereldmuziek, maar het juiste aanverleven. En daar ben ik gewoon heel blij van. Dus wordt meestal weer wat somber over de toekomst van de muziek. Maar ik denk dat dit soort jonge mensen dit soort muzieksoort nog oppakken en gewoon bij mij in de studio dat live spelen in. Dan zou ik het
0: dan gewoon. Dan zou je het nog wel zitten. Ja, kom eens uit Friesland? Of,
3: Ja, ben al je Friesen. En juiste aanverleven. Dus de week. Is ik net nog op tournee trouwens, door heel Europa heen. Dus dat is een mooi verhaal.
0: Leuk.
3: Daarnaast, en dat is een beetje jeugdsentiment voor mij. In de jaren 90, dames en heren. Hier is de band Pale. Zit het in een alternatieve hoek. Dus de meeste mensen gezild net zijn producissen. Wie een heel veelbelovende band. Jurek uit Friesland bij. Drachten, Beest, om het zo maar zo te drukken. Best wel een aardig plaatcontract destijds tekenen. Maar daarna kakt het al je wat in. Maar ze hebben goede platen achterlitten. En die ben weer bij elkaar. Dus die spiel je weer. En ik vond het wel heel erg leuk dat ik de band Pale in de studio hier van de Mickey. Dus daar waar ik wel heel blied mee. Bert Bruckenbauer, zei die band die wat nog.
0: Nou, ja, de Hest wel Jedder.
3: Ja, nou, hij had een prachtige stemmen. Die zit ik in deze band.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dus ja, en ze hakken al je wat bij elkaar op een jouwer. Hij is die organisatie 8501 Indy. Dus daar kwam een beetje een resultaat van. Dus ik ben heel blij met Peel. Ik blied mij heel wat hoors. Smartlappercore tussen wal en schip.
0: Oh, dat is heel wat was.
3: Uithurkriep.
0: Oh, wat leuk.
3: Ik denk al je 70-plussers. Misschien 30, 34 winnen ze hier. Oort leraar van de MAVO zit er nog bij, die koor. Meneer Otten. Nou. Ik ken gelijk ook meneer nog weer.
0: Oh, echt, hè?
3: En die had gewoon één keer in de week een heel soort lol in Hurkriep. Misschien al. Ik zei, kom maar eens een keer de L. Dus die had drie smartlappen, noemers. Met feestelijke noemersbuizen.
0: Geweldig.
3: Ja,
0: leuk.
3: Het is weer een mooie onklaarheid. Heel fleurig is dat. Dus hartstikke leuk. En Rob Vallon is een Nederlandstalige jonger uit Wolvergeer. Hij draait al een tredje, 14, 15 jaar bij. Ik zei, dan mag ze even welkom. En die had zijn Nederlandstalige muziek lekker op een feestelijke manier bij ons gebracht.
0: Nou, wat een verskaat on stil, ik werd.
3: Ja, en voor de rest had ik nog wat items. Want die kist dan wijs is pas op televisie zien en ook op internet overigens. Het Oranje Woordfestival komt er weer aan. Ik had het verhaal nog van Dani Jellesma. Dat weer ooit een famke. Die is transformeerd naar een jongen. En in haar Sien,
0: ja.
3: Ja, ik ben nog maar even goed zeggen. Sien, muzikale carrière had er die verroring mijn naam. Dus ze had nou een duet opname met zichzelf.
0: Ja, dat hek ergens je.
3: Ja, mijn behulp van Sietse Broersma. Dus ik ben even bij Dani West. En, want er komt een oorstudeerconcert in Neushoorn in Kwatten. En dan zult die dat noemen ik dwaan.
0: Wat een bijzonder verhaal is dit.
3: Ja, en in die opname, gisteren kreeg het famke. En ik ging nog horen opnames van Sjong, van haar.
0: Echt?
3: En dat had ik in dat filmpje even monteerd. En nu is dit.
0: Hey. Wow.
3: Nou, die had ik even een leuk filmpje van
0: leuk,
3: maken.
0: Dus, mooi.
3: En ik ben bij het evenement Loot West, dus het zit al je groot vol. Maar leuke dingen.
0: Ja. Dus zeg ik wat van voorbij komen van de week inderdaad. Ja, hartstikke leuk.
3: Ja.
0: Dat onderhoorde ik op televisie. Joen Noordewien, daar kunnen we ook al wat opnames verwacht.
3: Ja, alle live opnames, maar dan net de interviews gewoon lekker muziek draaien. Ja. En dan doen we in ieder geval de vier muziekgroepen. We hebben het al even nog hier. Wij zijn natuurlijk op televisie en we zijn 24/7 on internet.
0: Hartstikke mooi. Ja. Altijd te vinden, Noordewien. Dank u wel, Willem. Goed weekend.
3: En dit is echt een gek.
0: Tuscans Brew.
3: Ja, bedankt.
0: Hoi. Doei.

0: Vanmiddag dus live opnam in de Grutte Studio van Noorderwien Live en Unique te Jaren. Taskens Brew wie dit. Het is dadelijk tijd voor onderwijs om jou te horen. Maar Jan Dirk de Haan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Beste stammetoer hebben.
1: Ja, de politieke perikelen onder orde in provinciale steden. Ik weet net als dat een beetje meekregen heeft, want het is best wel een ingewikkelde kwestie. Er wie een brief door het gang naar een aantal boeren dat ze erom denken moeten dat ze net pesticiden broeken moeten. Dat dat grote consequenties had kunnen dat je in de buurt zitten van natuurgebieden. Maar ja, de BBB is de poer op zin op die brief, wil dat die brief inletsen wordt. En dat zorgt ja, voor grote druk in het college. Want ja, de eigen deputaire heeft die brief wel mij ondertekenen officieel.
0: Oh, ja.
1: Ja, en nou, onder andere de PvdA is hier dan weer verbijsterd over hoe dit al je gaat. Nou, politieke perikelen. Ik nog op oren dossiers, al hier aarsten in onderwijs.
0: Het is net een hele politieke uitsturing. Is ik nog wel wat lichtere
1: nee,
0: zaken?
1: We hebben ik nog wel een dolfijn die door ons speelt is.
0: Ja, ik get het.
1: Ja, we hebben de man die hem van de morgen als een van de eerste voen had.
0: Ja.
1: Dus dat is ik nog wel bijzonder. En nou, we hebben ik nog, oranje koeken, let me zeggen.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan blauwe cluster
1: in.
0: Daar ben ik altijd voor. Dank u wel, Jan Dirk de Haan, tussen Fjouwer en Sijs, dus mooi onderwijs. Dit wie goeie middie, Derin Jerres, de Friese studentenvereniging Oud Gilles uit Delft. Die bestiert het hier 95 jaar. En dat we het verzels viert.
2: Wat wij dwars zullen om dit te vieren is alles, nou ja, de dies op zijn ja, gebruikelijke manier instaren bij het graf van de koning. Dat we daar de ceremonie uitvieren en dan vervolgens wij met leden en oud-leden een gezellige middie in het centrum van Starum.
0: Cabaretier Albert Meijer die stiet mooie een nieuwe vaststelling in de theaters. Tim in een tasje.
3: Ik denk dat het voor elke is die te meisje krijgt met rouw. Nou, dat moet natuurlijk iedereen. Maar vooral voor de mensen die zich misschien het helemaal thuis vielen in hoe rouw er traditioneel uitziet. In de verwachtingen rondom rouw. Dat ze daar iets oors bij vielen. Of op een andere manier daar vorm aan jouwen. Dat is werd ik het van meisje.
0: Joen is voor het eerst die vaststelling te zien in Amsterdam. Op 12 oktober is de officiële première in de Koornbeurs in Frenscher. En zegt je mooie, dan is het de Shen in de Bres in Ljouwert. Goeiemiddag, ieder man die weer. Heeft er nou een leuk idee voor dit programma? Of denk je van, nou, daar moet je me een keer omtinken in Jaan van in Goeiemiddag. Dan mag je dat altijd even witte litten. Dat kan via de mail goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van de Jazzpolitie. En op de scorekalender staat een plaat die is instuurd door Sietske. Een plaat, nee, er staat een spreuk. En bij gebrek on teach besef, een liedje reminder. Het is vreed, dus het is hast weekend. Maak je er wat moois van.

0: wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Goeiemiddag.
2: Het grootste gevaar is dat je er net helemaal fris van aankomt.
3: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind je wel een droog.
1: Zoog op YouTube.
5: De wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Je had al wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Haast de Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
10: Ik meer op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
9: Doch ik mij, meer op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvogels.nl.
8: Big Green Farries actie. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Katrien.
12: En daarmee is het nu 12 minuten op Fjouweren. Ik hoop dat deze mooie Sinneski Mighty's Day is er onderwijs van Fjouweren ons huis. Dat betreft weer 12 uur muziek naar zijn achtergrond. Nou, de eerste muziek komt dadelijk van Maywood. En in het Nijs mat het bouwbedrijf, de aannemer eigenlijk, dat de zon maar zwellennesten vernield in de Nijbouwwijk Middelzee in Leeuwarden, benauwd wijzen van een dikke boete. Jester Thuisten in onderwijs.
13: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
9: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdenvogels?
10: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdenvogels voortkomen kunnen.
9: Doch ik mij, jou de grijdenvogels een uitwij. Grutskopjes grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater
4: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Onderwijs.
15: Marjan Durk de Haan.

0: Late at night, dat wie de grootste hits. Maar de nieuwe condition in de statistieken van mij wordt het 1981. Over weken in de hitlisten doe Rio.
1: Van Fjouwer ons wijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nog zomer in Fjouwer. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs van deze vreed 8 mei 2026. Het is de dag dat deze viroloog uitspreekt dat de kans op een grote uitbraak van het hantavirus lyts is. Aan de andere kant, ja, dat waard van het coronavirus toch ik zijn.
2: We hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een heel groot verschil.
0: Het is ik de dag dat pjutten van tussen de 2 en de Fjouwer beweegles krijgen op het Jereveen. En dat is wel nedig.
3: Ik ben bewegen steeds minder, zeker het jonge ben. En er is eigenlijk ook heel weinig aanbod voor het jonge ben.
0: En het is ik de dag dat Suis hier naar Pieter Wening weer een Friese hutfietser meidocht doen, de Giro d'Italia. Dan gaan we door Hatijs de Vries.
4: Ik moet heel eerlijk zijn, dat ik op dit moment net zoiets heb van wauw, ik zit hier in de Giro.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Suis, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder orde. De gemeente Ljouwt en de FUMO zullen geen oorleiding van verdere handhaving richting de belutsen aannemer naar de vernieling van een zonbult die het broek waard terug Iertsveldjes. Verslagjouwer Arjen Boslaar zegt van de middag bij de zonbult. Dadelijk keren we de stand van zaken. En hier van de meest bekendere ultracycling evenementen van Nederland. Dat is dus hutfietsen. Meer dan 900 kilometer de Race Around the Netherlands. Die is dit hier bij de vrouw die won toch een Friese omwittens. Ze hebben thuis nog haar wat nooit iets voor het waar in het kwad. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
5: Een goede middag, Jan Durk. Nou, de zinnen hier, je hoort de hater al weer te pakken. Maar enkele stapelwolkjes van de middag die het nou wel weer oplossen. De temperatuur die landen op zo'n 16 graden op het waterland. Dat is dan rond 18 graden meer de provincie. En er staat nog steeds een krachtige eerste wind. Maar uitzitterlijk is die 4 tot 5. Jongens, is ik nog lang noffelijk. En vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 5-6 graden. Morgen wel eens even de warmste dag van de week worden. Dan hebben we nou wist ik van stapelwolken en zinnen. En maar een warme oorzaak. De eerste wind, lezen de temperaturen in de midden om de 9 tot 20 graden heen. Maar een matige eerste wind, die in de midden het maat eerst weer opziekert en nog even wat onhellend. In de nacht hebben we opklaringen en dan temperaturen om de 5-6 graden heen. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: De gemeente Ljouwt en de FUMO zorgen geen oorleding voor verdere handhaving richting de belutsen aannemer naar de vernieling van een zonbult die broekt werd terug Iertsveldjes. Wol binder aanspraak maken om de vogels van Noah maar rest litten. In de Ljouwter Nijbouwwijk Middelzee ontstie juster opskoor dat een zonbult op het bouwterrein maar zwier materieel dicht maken waard. Dat bade wiels die bult broekt werd terug Sientan Iertsveldjes, dat ben oeverswaluw, om een nest te bouwen. De Iertswel is een een beschermde soort en het vernielen van nesten kunnen ik strafbaar wijzen. Nou, vragen van Omroep Friesland waar die zonbult dezelfde middag weer hersteld. Op dat waard ik een 12e zonbult geschikt maken voor de vogels. Verslagjouwer Arjen Boslaar zich van de middag even op de locatie om te zien hoe de boel er nou bij luidt.
6: Ja, krek boeten Ljouwt. Bij de aanslag naar Techem staan de oren kant op gist. Bouwterrein van Middelzee. Het is prachtig waar. Sinds is kind, blauwe loft. Ja, en de bewuste zonbult. Hij laat je nou, ik denk een meter als 150 van me. Komen net te dichtbij. Maar ja, daar is goed te zien dat de bult weer hersteld is. Geschikt maken is voor zweltjes. Ik zie de eerste gonkjes echo weer in het zon zitten. En het tilt er intussen weer op van de zweltjes. Ik zie er zeker het zien dan. Johannes Beers, Partij voor de Dieren. Ja, juster kamen hier is dat beeld online van die bult die helemaal eigenlijk ja, een soort van ticht smart wieën. Wat toch niet doe?
7: Nou, ik wist eerst net dat het in Ljouwert wieën. En doe werd ik al lulk, gewoon om het feit zelfs. En letter jij ik dat het hier in Middelzee is. En ja, mijn eerste reactie wieën van ik wil weten wat je Bart is. En ik ga schriftelijke vragen gesteld om het college.
6: Wat wieën dat Jo zou lulk maken?
7: Nou, zo geert vaak vissen te makkelijk. We denken het bij maar bisjes. Wij zijn vanzelfs een partij die daarvoor opkomen wil. Dit geert vissen te makkelijk. En ik begreep weer net wat je er nou het doel van wie je. We weten al hier van vogels van bisten bleu stauw. Zeker in het breedseizoen. En dit Ja, ik ken mij daar plassen net bij.
6: Ja, de gemeente Ljouwt zei het, ja, het wie net heel handig.
7: Ja, dat van u voor mij ik. Dit is een serieuze zaak. De reactie weer een beetje, ja, luchthartig om het maar even zo te zeggen. En dat snap ik net, daar heb ik naar vregen. Zit dat college achter zijn uitspraak van het wie net handig? Nee, vanzelfs wie het net handig. Het wie, ik vind het een brute omslag op een beschermen vogel.
6: Ja, je zoon zei ze kennen. Ja, dit is gewoon volgens de beschermingswet, omjouwingswet, is dit gewoon een misdier. Er staat boetes op. Ken het dan samen dat de FUMO en de gemeente zeiden, nou, we hebben er even naar Sean, de bult is weer hersteld, alles is weer goed.
7: Dat het hersteld is, is toch net al on het feit dat het een strafbaar feit is. En dat strafbaar feit, dat maakt wat. Wat u zo onbelangrijk moet dat onderzocht worden. Wat u zo onbelangrijk moet er action worden van. Moet er onjefte dienen worden. Het werd nou te makkelijk oud in. Dat het repareerd is, hartstikke mooi. Ben ik tegenwijs mij dat er gauw op ingrepen is. Heel goed. Maar dat docht net oud on het feit dat het een strafbaar feit is.
6: Iets verderop kunnen we dan nog een tweede bultje in. Die hebben ze er dan bij maken als een soort compensatie. Ja, is dat nog een pluspunt in die zin?
7: Ja, het is wel goed. Het is hartstikke goed. Nee, ik heb net vragen gesteld waarom het repareerd is. Waarom het hersteld is. Daar heb ik net naar vregen. Dat is alleen nog maar goed. De vraag is, hoe kan dit? Hoe kan dit gebeurd wezen? Waarom wordt er zo luchtig oordien? En wat ik witte wil is, gebeurt het ook vaker? Wat weten we over de vernieling van nesten in Ljouwert? Gebeurt dat vaker? Is dat dan bij verzin? Of wordt dat doelbewust dien? Daar wil ik wel wat meer van weten.
6: Ja, want nou is het natuurlijk een toevallige passant zegt dit. Ja. Die dacht, oh, hier heb ik juster een filmpje van maken. Volgens mij doogt dit net.
7: Ja.
6: Maar ja, misschien gebeurt het wel volle vaker. Zonder dat er iemand bedelf iets of zonder dat er iemand vragen bestelt. En dan weet je niet in het.
7: Nou, en lid het college daar alsjeblieft antwoord op je aan, want dat zou net best wijzen.
0: Dat zei Johannes Beers, raadslid van de Partij voor de Dieren, dus in de gemeente van Ljouwert. Nou, in een schriftelijke reactie had de gemeente Ljouwert zijn dat zij de opdracht jouwerwien. Dit had niet mogen gebeuren. We betreuren dat de leefomgeving van de oeverzwaluwen is verstoord. De gemeente had nota zijn om te zien naar de mogelijke realisatie van een speciale wand voor de ierdzwelfjes in de wiek.

0: Lekker bij een heel groot bladskip. In een programma dat Onderwijs ziet. En het bladskip komt van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Een van de meest bekende ultracycling-evenementen van Nederland. De Race Around the Netherlands is dit hier bij de vrouw die won... troch een Fries om Utens. Het gaat om Eva Terpstra van Zondwaardig hier. Oorspronkelijk komt ze van Ljout. Eva Terpstra lay een jontje 150 kilometer op de fiets houden... tussen sneutemoorn, 8 uur en wijst het jont 10 uur... in het tijd van, daar komt hij, 109 uur en 59 minuten. En bijzonder aan deze race is, er is geen team, er is geen support... maar alles... alleen nog regelen, zelfs fietsen, zelfs eten, zelfs drinken, ziekje, zelfs navigeren en ik zelfs de overnachtingen regelen. Dus geen duur rennershotel. En dat al je bij de grenzen van Nederland los en bij de kust los, maar start en finish in Amerongen bij een café daar. Ongeveer 1200 fietsers die in de mei. Ja, juster wie ze nog helemaal dwars terug, maar Joet had ze de tijd voor een interview. Goeiemiddag.
2: Ja, ik
0: weer een beetje. En ja, allereerst...
2: Best van Juster.
0: Ja, van het lokweenske, maar dit is een weenst.
2: Ja, bedankt. Het weer een flinke tocht, maar dan heeft het wat.
0: Ik ben wel heel benijd. Hoe is het nou met die? Nou, 109 uur en 59 minuten haast constant op de fiets.
2: Nou, het zit nou wel aardig eigenlijk. Ik haal een soort honger, dus ik ben de hele dag een beetje aan het eten. En verder raak ik wat... Ja, zere kribbels en zere billen. Maar dat meest ik wel verwacht je naar zo'n stik. En verder ben ik eigenlijk heel erg gewoon het genieten van hoe goed het al hier gong is. Want ik had er 109 uren in. En dat was eigenlijk exact de planning die ik van tevoren betocht hier. Dus beter kun je het als net verzinnen.
0: Dadelijk hebben we het nog volle langer hoe dat ultrafietsen wat het is en hoe het werkt en zo. Maar eerst even naar de laatste uren van die race. Hoe spannend win die?
2: Ja, die waren heel spannend. Ik hier flinke concurrentie van een orendame, Maud, die het zei. En de hele race hier met een beetje afwisselen met de ene. Maar de ene daar fietste ik voorop en dan zij weer. En toen de laatste nacht dacht ik, ja, ik mag echt nog even een peelhoeken sliepen. Want oors dan kom ik net bij de finish. En zij hier die nacht trok fiets. Dus ik wil je wekker worden en ik zeg dat zij 40-50 kilometer voorop laai. Toen dacht ik, nou, dit zal me toch net gebeuren. Dus toen haak ik me toch op een fiets gezet. En toen, rond 1-2 uur middag zie ik haak haar inhellen. En toen was zij echt stikkend, trok de nacht zonder sliep. En toen koel ik vooruit. En toen is het toch nog al je goed kom.
0: Dus zij had eigenlijk een verkeerde goknaam, terug te denken, ik fiets maar terug.
2: Ja, ik zie ik de enige manier, denk ik, waarop het voor haar nog wel mogelijk weer. Want zij lag voor die nacht 50 kilometer achter mij. Dus ik denk dat ze toch die had de dood op de gladiolen. Dit is het. En als het net lukt, dan is het ik oké. Okay. Maar het weer leuk, ik hier haar dus onderwijs ik nog even sprutsen. Toen ik haar inhelde, hebben we kwart even samen fietst en kletst. En toen weet ik oké.
0: Okay. Ja, want zij zeg het wel onkom dat ze het net meer herrie zullen.
2: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Dus,
0: ja, dan hoe dat ultrafietsen, want het is een hele bijzondere sport. En ik moet zeggen, ik hier er nog net zo vol van jet. Omdat ik wist, daar stond er om mij. Die is als Friesinnen om Utens nou in Den Haag verhennen in Ljout. Het komt er dus op deel. Je doet mij om een tocht van 2000 kilometer. Helemaal langs de kust en de grenzen van Nederland. En dan het bijzondere aspect. Je moet dat helemaal zelf regelen.
2: Ja, dus best, dat nemen ze dan solo unsupported. Dus maar echt alles helemaal zelf regelen onderwijs. En maar is dan alleen nog maar gebroekmaatje van dingen waar alle deelnemers ik gebroek van maatje kennen. Dus ik zoek net support langs de routes in haar maaien. En die dan vervolgens cola om mij, Jan haar of weet ik wel. Dus als ik in chin kom en er stond iemand te juichen langs de route, dan maaien die zwaaien en klappen, maar ik mij net iets onnemen of wat dan ik. En dat betekent eigenlijk dus dat ze van tevoren, voor die race begint, al een heel soort van het plannen bist. Maar waar zitten hotels, waar zitten, weet ik veel wat, campings, supermarkten, tankstations langs de route. Zodat ik zo efficiënt mogelijk tijdens die race damn dingen kan halen. En qua eten neemt natuurlijk ik een heel soort van tevoren normaal. Maar dat is vooral 's nachts wel ingewikkeld, want dan is er natuurlijk niks eten. En dan mast ik eten en dan mast ik drinken. Dus dat kent van tevoren dan al je mooi uitziekje. Dus het is echt heel... Een heel strategische sport en dat vind ik denk ik wel heel leuk. Om kerst alles van tevoren tot in de details plannen en dan get het toch altijd weer oors.
0: Maar de binddeelnemers die het bewezen spreken in een bushakje, eventjes een knipper kadoch die het een oerkei van lezen. Doorstaat het ik?
2: Nou, als het echt net meer git en ik ben heel wurg, dan wil ik wel eens even een jaloeke gewoon zitten, maar de egen tig. Maar ik beziek je toch wel in een hotel, zo nu dan even wat langer achter de koord sliepen.
0: Maar voor de helderheid, als die in hotels is, dan git de teller, de klok rint terug.
2: Ja, de klok rint altijd terug. Dus daar moet altijd lekker mee horen. En ik beziek je dan tijdens de dag zelf zo efficiënt mogelijk te werken, zodat ik joens een beetje tijd oera om toch te sliepen.
0: Ja, waarom wil je? Waarom wollen mensen dit?
2: Ik denk... Nou, ik vind het gewoon heel leuk. First of all. Want komst echt op plakken... Nou, komst overal. Komst daar vier. Komst gewoon in vier dagen 2000 kilometer verder. Alleen nog maar op die eigen fietsje. Dus dat gevoel alleen nog al wel fantastisch. Maar ik denk dat het ik een beetje die uitdaging ziek is altijd. En dat ik het heel leuk vind om dan te weten hoe traai mannen ik dit wan. En dat is super moeilijk en ik weet net zeker of ik het ken. Maar ik geef wel echt mijn best aan om te bezieken. En dan lies Jules in bed en dan wist hij zo het ontnaai. Denk ik van ik weet net hoe dat zo ging. Maar dat gevoel van op de horizon iets gruts en spannends, dat vind ik gewoon heel leuk en heel fijn. En dat is dan de hele dag lekker boeten wees op die fiets, dat... Het is alia mooi mijn naam. Al wie het nou wel wat slecht waar, dus mooi wie het net boeten.
0: Maar even in alle eerlijkheid, Eva, is het eigenlijk ik net best wel een oorslag op die zons? Kan het net gevaarlijk wezen? Zal lang terug in, zal lang terugzetten?
2: Ik denk dat dat wel kan. Ik denk dat het er een beetje online hoe zit ik onpakt. Ik zorg er wel voor dat ik in ieder geval voldoende sliep. En dat is net altijd de strategie die mensen kunnen nemen. Ik ben zelf wel een beetje van de onpak. Als ik wat meer sliep, kan ik hudden fietsen. Dus dan komt het uiteindelijk wel goed. En ja, het is natuurlijk net... Het is net goed voor die gewrichten. Nee, die illusie haak ik echt net. Want wist ik van tevoren... De eerste 2 dagen viel het alles nog goed en leuk en fijn. En daarna ging er echt wel dingen zeer van. En dan werd het een wedstrijdje van... hoe graag wil ik daar bij de finish onkomen en hoe graag wil ik winnen. En dan komt het meer op het mentale om, denk ik.
0: Nou, ben je nog ontnagenierd zien. Dat doet dit nou 2 heel hier. Dus toch wel extreme sport. Is het nou clear?
2: Nee, het is zeker net clear. Er zijn alweer wat nieuwe dingen op de planning. In het najaar, in september, begin ik een tocht fietsen die het Luik Parijs Luik. Het spreekt voor zich, denk ik.
0: Ik ben er bang voor, ja. Ja, inderdaad. Ja.
2: Ja. En die is 1250 kilometer. En dan ergens een paar weken later ga ik nog naar Duitsland. Een tocht van zo'n 100 kilometer. Maar die ben dus allebei wat kwarter. Zo'n 100 kilometer dat ik in principe zonder sliep in overal daar. En 1200 ik in principe in 3 dagen mijn beetje sliep tussen trol.
0: Maar dit is haast te pakken. Zavolde is wel duidelijk. Nee. Ik wens jullie nog een heel protte willen bij komende tochten.
2: Dat komt goed.
0: Eva Terpstra dus, nou Den Haag, voorheen van Leout. En dadelijk hier in Leout, in de studio, Jacob Stijlwagen, nooit meer.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakken vien. Kuierie mij of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van tolven ontvjouden bij Omroep Friesland.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het had nog rekje over Vierwest. Tweet voor een oorzicht van het Nijs van dit moment, maar Jacob Stijlwagen. Goedemiddag, Jacob.
10: Een goedemiddag. De directie van Benopvang Sinnen wil gauw imputeert met de police over een incident juster op het Squalplein bij de Benopvang bij de Prins Constantijnskwal in Leeuwarden. Twee oud-leerlingen van Likenaar 15 jaar gedroegen haar vervelend op het Squalplein. Ze gingen de Benopvang in en fietsten op de fietskus van de Pjutten. Op een stuit ging het zelfs Safir dat de oud-leerling mij goed naar de meiwerkers

0: Mierpen, die af en toe de politie alarmeert en het schoolplein ontrommen. De Iranier die in 2023 veroordeeld werd voor de stekpartij bij het station in Leeuwarden is 2 jaar langer TBS op lijn. Op 19 juni 2022 stut Resgar P. voor het station in Leeuwarden. De vrouwensecretaris Zadig Zarza 22 keer met MS. Zarza rekken slim verwonden. In 2023 veroordeelde de rechtbank de dieren de Tatolvi Israël voor poging tot moord. In een hoger beroep kreeg de man 4 jaar Israëlstraf en TBS op lijn. Op het strand van Vlieland is een derde dolfijn ongespeeld. Dat barde vlakbij het hotel Zeeduin op de noordkant van het eiland. Het zoekeerde om een beest was zo'n 2 meter lang. De dolfijn werd naar Utrecht gebracht en daar werd onderzocht hoe het beest verstorven is. En rederij Doefsen waarschuwt reizigers naar Schiel en Vlieland om rekening te houden met een langere reistijd. Het inchecken door het langer. Dat had te krijgen met de brand in een datacenter in Almere, Juster. Daarterug werk je de handscanners en takkingspoorten net en de die probleem kunnen dit weekend nog aanhouden.
1: Je wist al hoe ze dat dan nou scannen?
0: Dat is een keer toch handmatig onderhand van listen. Maar of het inderdaad boekt heeft.
1: Op de list is en dan wordt er een vinkje achter zet.
0: Nou ja, zo.
1: Ja. De ouderwetse methode door de taai dus wel wat langer. Dadelijk het Waanbrugt, maar Jan Jonkman, dat is een paar minuten.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwetter. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwetter. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Big Green Funny Zaksje. Kind 1034 maar €925, inclusief installatie.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
7: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Evenlof.frl.
8: Maar Jan Dirk de Haan.
9: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Het is nog 4 minuten over Jouwe 5. Het is feestjoerd in Akrum. Het iconische gebouw Kopersburg besteedt dit hier 125 jaar. Opzetten terug Volkert Kupers, oftewel Frank Cooper. Pelle Newman, uw verslaghouder, die is gek op feestjes en die eet een stukje oranje koeken mee. Ik koe amper zijn vreemd hoe dat zit, maar die geschiedenis van Kopersburg. En politiek in dit programma grutte verbjustering bij een aantal oppositiepartijen in provinciale steden, waaronder de PvdA. Wat bezielt de BBB om te eerst in dat de waarschuwingsbrief van tafel gaat, die de provincie stuurt, had ontzien dan kwekers die pesticiden broeken in de buurt van natuurgebieden. Dus we het aan snor hebben. Notie voor het Waarbrugt met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
10: Ja, goedemiddag, Jan Dirk.
1: Nou, er staat van alles op het programma als het gaat dit weekend. Hè. We hebben de 3 provinciën wandeltocht, Loop Leeuwarden. Dus Eltsnien is benijd hoe het komt. Maar eerst hebben we maar eens even naar de dag van Joert. Wat voor temperaturen hast u noteerd?
10: Nou, we beginnen vanmiddag een soort rondte van een zin. Een enkel stapelwolkje, een enkel wat hegere wolk, een flatsje helemaal boven in de loft. Ja, en de temperaturen die ronden ik dan flink op. Want hier neem ik maar dit weer goed zandje komen. Treien, bakken, veen, goed 18. En wie is brecht hem ik mooi de pijn. Goed njontje, njontje en een heel. Dan wordt een kwijm die zitten op, ik zeg wat, goed zandje en een heel. Vlieland, ik op 16 en een heel. Het weer wordt droog, want het vochtpercentage dat loopt om 40% heen. Wat dan ik inhoudt dat de verdamping tot nota joort al 3 millimeter is en de dag is nog net om. Dus er zal nog wel een millimeter bij komen. Nou ja, jong verhoort er net en zo wat die enkele stapelwolkjes dit en naar binnen die lossen op. En dan krijgen we jong steeds meer te krijgen maar mooie blauwe loften. De temperatuur die gaat gestaag omleeg. En maar zo'n dag is joort, ja, wat zeggen je de boeren, we drok in het land om het gas in te koelen. Ja, dat heeft een hege voedingswaarde, zit een soort suiker in, ik voor de conservering. Nou, dat liep het hartstikke best. En Joen is ik nog lang noffelijk, want Joen om een uur is acht is het altijd naar 16 graden. De wind neemt al en die krimpt aanstaan wat naar het maat eerste taal. Maar die bloed in het kustgebied wordt vlagerig, zelfs dan maar uitzetterkens in vijf of een kreft vijf. Maar vannacht dan klettert het erop, er ook nog een enkel wolkenveldje over en dan valt de wind ik nog wat fut en dan hebben we maar een maat eerste wind. Temperaturen om de 5, 6 graden hennen.
1: Ja, morgen dus die dui van de drie provincie en wandeltocht. Mag ik zelfs presenteren tussen Tolve en Fjouwer. Maar het liep het geweldig, toch?
10: Het liep het hartstikke best. Sorry, want het liep het morgen wel de mooiste dui van een week. En van dat na een week te worden. We moeten er morgen maar even van profiteren, want we zitten maar in zuid-eerstelijke streaming. Er komt warmer lucht dus kant op. En dan heb je wel eerst een frisse nacht, maar zijn 5, 6 graden. Maar de zinnen die dat zien werkt morgen goed, want morgen om 12 uur liggen de temperaturen om een zandje graden. En in de middag dan, maar wat stapelwolken hebben wel temperaturen 18 tot 20 graden. En de heeste temperaturen in het eerste en het zuideerste van de provincie.
1: Slagen dat zei Jan, of was het even een glas water?
10: Het komt goed.
1: Ja, maar die kinderen zaten al lijst van. Hè? Het schijnt wel wat in de loft te zitten of zo.
10: Het is stal in de loft. Ja. We moeten jong spelen, daar komt het op deel.
1: Denk het ik, ja.
10: De wind die doet het morgen voor eerste gewoon, die komt dan uit het eerste wij. Nou ja, en dan die 20 graden, dan, en vooral in het eerste en het zuideerste. Nou ja, dan heb je een daalders plakje. Op het najmiddag gaat de wind wat, valt de wind even wat fut. Zie ik het dan letter het maat eerste op. Hel het even zo aan. En dan heb je in de nacht een minimumtemperatuur van zo'n 5, 6 graden. Nou, prachtige omstandigheden. De Brio-race in Terhenne zou denk ik wel wat meer wien hebben willen. Maar die hebben wel mooie omstandigheden erbij. Dat komt al even goed, denk ik.
1: Ja, laten we dan nog even naar het vierde vooruitzicht zien. Wat heeft u daarvoor in de pen?
10: Nou, we komen na je weken komen de Ishelgen en die komen eens kant op. En telde ik naar een bod dat de hagen door ik in bloei stier, dat we het dan wel zo de hagen dwanen kjeld. Nou, dat liep het na een week helemaal eens kant op te komen. We hebben snijden of een afwisseling van wolken en zinnen. En bij een matige tot krachtige wind, een fjouwermutje, het is in 5, hebben we zo'n 15 graden op een waadeiland. En zo'n 16 tot 17 graden meer de provincie. En in de nacht zo'n 4 tot 5 graden. Nou, dat zijn prima omstandigheden van loopleeuwen. Het is net te warm. Een lekkere frisse wind. Dus het, wat dat betreft ziet het er prima vooruit. De normale mensen die zo'n snijden wel wat op memmerdagen wat warmer hebben om in de tuin te zitten. Dat lukt denk ik net. Zullen we dan een mandje, ja, dan hebben we de temperatuur. Die komen we echt in die koude lucht te zitten. Maar een maatwestelijke streming. 10,5 graden en een krachtige wind. Uit een troon enkele stouwer en dat waardbeeld hebben we op TJ. Maar dan gaat de wind al wat meer om naar het westen. Is zo'n 12 tot 13 graden, maar een enkele stouwer. Nou ja, sageervetsend, maar de ijshilligen hebben hagendwane kjeld.
1: En dan kan nou dat glaske wetter komen. Dank, dat is de toffe reden. Berijnen, zo kan
10: het zijn. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel, de vrije bij je boven.
1: Lijkt het mij een goed plan. Dank u wel, Jan.
10: Mooi.

0: We komen even de stad in, maar de doelen eerst. En dan naar het plak weet al die cafés zitten. Dat is de Doelensteeg, Grindau, de doelen eerst dus.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Feestjuwet in Akrum. Het iconische gebouw Kopersburg besteedt er dit jaar 124 jaar. Dat huis is ooit opzetten door Volkert Kupers, beter bekend als Frank Cooper. Hij zegt dat inwoners van Akrum het financieel dreigingen, dat rekken hem heel bot. En dus besleert hij om een stichting op de rug te zien. Maar het huis erbij, waarbij het Irma Aarden vergees wanneer kon en ik nog boesjeld kregen. Nou, Juwet de Dij wanneer er nog altijd Aarden. En dus is er feest vanwege dat jubileum. Verslagjouwer Pelle Numan die bracht er van de morgen een visite.
3: Als ik het terrein oprin van Kopersburg, maak ik eerst toch een hek. Dan kom ik op het iconische terrein, 124 jaar oud, deze huizen. Binnen verskate huizen, Lietzere huizen, vaar oude Rijn, 54 plus wenten binnen het. En het wordt ik wel duidelijk dat dit net gewone wenten binnen vaar oude Rijn. Het zult ik wel echt ouder uit, maar dat is wel een beetje moderniseerd. Ik zal nu op bezitten bij Sita Heida. Zij went er al 8 jaar. We zijn nu naar binnen te gaan in het huis van Sita Heida. Dat moment dat je kwam te wijnen, waarom moet je je wijnen?
4: Nou, omdat ik dus zelf een heel groot huis hier en dat ik hoorde het toen net met waan en ik hoorde het huis net met waan van mijn mami overleden. Toen stond de bank, ja, maar wij naar Kopersburg, want dat koe ik van vroeger. Dus daarom ben ik hier, kwam te wijnen. En maar heel veel plezier. En leuke mensen om je heen. Dus het is en vlakbij het centrum. Dus ik ben heel gelukkig. Ja.
3: Hoe kon dit nog wel van vroeger?
4: Ja. Ik hoorde het van vroeger, want toen ik tol wie hier, toen ben ik hier in Akrum kwam te wijnen. En toen waren hier al je oude meesten dat we hier toen zag. En op een gegeven moment, ja, dan verordert alles en dan komt hier een bejaarde te huis in Akrum. En ja, dan gingen de meesten daarheen en dus toen kwam dit vrij voor jongere meesten. En dan maak je nou meesten in van nou 55 plus, waar je nou meesten wijnen. Dus dat is wel leuk. Heel gezellig maar alcohol hebben we hier. En ja. Het verveelt je nooit. Het is, ik denk soms, het is mijn vakantiehuisje als ik dan weer thuis kom. Zo maar, mooi.
3: Ja, zo liep het ik wel een beetje, want joh, achter jou de boon, het wetter.
4: Ja, daarom. En als dat helemaal waar is, dan nemen we de stoeltjes maar en dan zitten we aan de boon. En dan genieten we daarvan. En middags, als het heel warm is, dan zitten we voor huis. En je hebt hier altijd leuke dingen. Ik bedoel, Solex races en oude auto's en legervoertuigen. En hier is altijd wat te doen. Dus dat is juist zo leuk hier te wijnen. Ja. Ja, heel mooi.
3: Doet je hier achter je linkerkant, moest er toen ik nog een soort gebeuren? Want het is das wel een oudere gebouw.
4: Ja, je moest heel wat gebeuren. Je ziet een oudere man en wie verder hier die man er niks van dient. Dus ik heb er een. We hebben hier alles verven en je alles opknapt. Zou ik het graag hebben. En boven hebben we het isoleerd. En echt naar mijn zin heb ik het hier nou. Dus zou ik het hebben. Dus dat koer dus.
3: Ja. En het is net heel goed, je bent in je eentje, dus dan is het goed te doen.
4: Ja, dan is je best te doen. Je weet, ik wil meestal samen en steltjes wel, maar dan is het wel, vind ik het wel iets. Maar alleenstaande, ja, ik vind je prachtig. Ik bedoel, ik hoef niet groter. Nee. Ik heb boven een hele grote zolder en daar nog een sliepkamer. En daar sliepen de kleinkinderen als ze hier een keer komen. En ja, ik hoef niet groter. Dus ik vind het prachtig hier.
3: Nou, het gebouw is zelfs al 124 jaar oud dus. Binnen dan ik wel wat ding dat je zegt van nou, dat is toch wel wat krakkermikkige.
4: Ja, het is natuurlijk, het ziet je wel in deze huizen hier. En ja, het is, ik zit hier op een hoek. En dus dat is een hele koude noordoost. Heb ik het in de kaart in de keuken. Maar ja, ik mag het net isoleren omdat het een monument is. Dat vind ik wel jammer. Maar het is wel te dwaal hier, echt wel. Ja.
3: Dus je hoeit je nog net waar.
4: Ik hoef je net wel. Ik ging er niet even waar. Nee, het is mijn eindpunt, zeg ik altijd. Maar nee, het is prachtig wijn. En het is ook rustig. Want jongens, ik de jasje niks. We zitten vier van de dik al. De jasje auto's, ik haast net. Dus nee, het is uniek hier te wonen. Ja.
0: Ja, 124 hier, maar nog altijd grote waardering dus. Voor wat Volkert Kupers, oftewel Frank Cooper, eer betocht had daar in Akrum. En dadelijk in onderwijs geven naar de politiek, de provinciale politiek. Want er is onrust in de coalitie, terug een dreigement van BBB. Ze betaalt snor hebben. Maar nu eerst Coldplay hier op de radio en Viva La Vida.

0: Coldplay dus en Viva La Vida.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Grutte verbjustering joort bij een aantal oppositiepartijen in provinciale steden, waaronder de PvdA. Wat bezielt de BBB om te eerst in het waarschuwingsbrief van tafel git, die de provincie stuurt had ontzien aan kwekers die pesticiden broeken in de buurt van natuurgebieden. In de brief staat dat de kwekers daar binnen een ier maar ophouden moeten als ze net ontonen kunnen dat die middels geen negatief effect hebben op de omlissende natuur. De BBB die neemt dat heeg op, die neemt die brief onacceptabel. Maar de BBB zit zelfs in het college van deputaire Steten, de eigen deputaire Abel Kooistra en Eke Volkerts binnen dus ik mij verantwoordelijk. De BBB dreigt de steun om de coalitie op te sissen. Ik berlimosteert lid Christa Oosterbaan van de PvdA. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Wat voor reactie hier naar jou doet jou dit berucht zeggen?
2: Ja, ik was echt verbijsterd, want ik dacht, wat staat hier nu en wat verwacht je eigenlijk van het college, je eigen college? Die hebben gehandeld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, ons hoogste bestuursrechter. Ik denk, college kan deze brief helemaal niet intrekken, dus je vraagt iets onmogelijks.
0: Ja, waarom zou je dat net inloeken kunnen?
2: Omdat dit een vervolg is op een uitspraak van ons hoogste rechtsorgaan, bestuursrechtelijk orgaan. En daarmee moet het college daarop handelen. Dus waarom, als zij dit gaan intrekken, dan komen er toch weer andere juridische problemen op ze af. Daarnaast, als het college zo'n besluit neemt om zo'n brief te sturen, het college praat met één mond, dan hebben ook de BBB-gedeputeerden daar bij gezeten en hun goedkeuring aangegeven. Ik begrijp eigenlijk eerlijk gezegd ook niet het doel om dit in te willen laten trekken. Want ik vind dat het college nog vrij mild is omgegaan met die uitspraak en echt wel gezocht heeft naar mogelijkheden voor de telers om de teelt van dit jaar gewoon zo door te kunnen laten gaan.
0: Ja, maar wat de BBB zei, daar kan ik me ook wel iets bij indenken. Want die zei van ja, het is natuurlijk voor een individuele kweker onmogelijk om aan te tonen dat er geen negatief effect is.
2: Ja, maar dat is de inhoud en de discussie daarover is uiteindelijk door de rechter getoetst. En de rechter heeft daar dit van gezegd. Dan moet het college daarop handelen. Het college kan niet anders. Dus als jij nu gaat zeggen, ja, college, we nemen dat niet serieus, wij vinden dat onzin wat die bestuursrechter heeft gezegd, wij schuiven dat zo even naast ons neer. Je staat niet boven de wet. Ook de BBB niet.
0: Nee, dus ja, of de brief maakt van tafel, of de BBB maakt trot de bocht. Wat gebeurt er, denk je jou?
2: Ik denk dat de BBB uiteindelijk wel weer terug zal keren op deze harde woorden. Ze hebben het heel hoog gespeeld, maar ik kan me niet voorstellen dat het college, waarin ook CDA, FNP, ChristenUnie natuurlijk zitten, dat deze partijen daarin mee zullen gaan. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat zijn CDA, ChristenUnie, ook landelijke partijen. Die zullen niet de bestuursrechter uitspraak aan de kant schuiven.
0: Ja, PvdA zit net in deze coalitie, hè, net in het college. Rob, dit wel iets van bij jou op van bij maat actie ondernemen als oppositiepartijen, misschien wel maar oren oppositiepartijen, om hier helder toe te krijgen?
2: Nou, nu nog niet. Wacht eerst even af wat gedeputeerde staten hier wat mee doet. Want ja, het BBB kan dit zeggen, maar waar landt dit dan? Zij uiten dit in de media. Een bijzondere manier, vind ik, als je zelf in de college zit.
0: Ja, wij hebben trouwens, ik deputeerde Steerten om een reactie vregen. Die zei ze van, ja, wij hebben kennisnaam van de stellingname van de BBB-fractie. En daar litten ze het bij. Ze willen via de net reageren. Hoe interpreteren jou dat?
2: Ja, bijzonder. Ze hebben natuurlijk ook nog geen collegevergadering gehad. Dus dit is misschien ook het enige wat je dan kunt zeggen. Maar ja, we hebben kennis genomen van dat doet inderdaad, dat doet wel een beetje denken aan van, goh, we hebben u gehoord, wij doen er niks mee, dank u wel. En dat kan ook niet anders.
0: We zullen zien hoe dit.
2: Kan dit niet terug gaan trekken? Dat zou echt te gek voor woorden zijn.
0: Ja, we zullen verder zien hoe dit rint. Dank u wel voor jouw reactie in ons programma, Christa Oosterbaan.
2: Graag gedaan.
0: En een goed weekend daar wensken. Daarmee is het haast 4 voeren. Al 75 jaar maakt het Philips onder oren skeerapparaat in Drachten. 75 jaar, dat zoontje is een jiddy. En de gemeente Smellingeloon jouwt het bedrijf nou een morgenskildering cadeau. Hoe zit het eruit en waar komt die morgenskildering? Dat juist aansten.
3: Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
3: Alles wat er spielt. Wat is die nijs van deze week?
5: Het was nogal iets prutsen.
3: Bijzonder?
6: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het nijsforum van Bureau de Vries.
7: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijn van tot.
5: Paul van Ontien.
6: En ik vind heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
5: Debat en opinie op radio.
7: Ja, klopt.
8: Maar ik op de televisie.
5: Sjogmaai op Snijntemiddy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
9: Dat maakt het extra spannend.
8: Bureau de Vries.
3: Is dat zo?
10: Meer dan niet anders.
8: Nee. Op de radio.
5: Marek op televisie.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bouw.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed. Thanks, Bo.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
5: Fjouwerend Wijnte Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het zit echt in de loft. Zij ken ik wel een glaasje wettenbroeken krijgt. Als Jan Jongman iets krijgt. En ik zelfs in de kop van het programma. Maar goed, we blijven meesten. Dus, en die meesten die hebben soms argwaasje. Hoe kan het dat commissaris van de Kening Paas bij Glicks van Grijnsloon zei dat naar Nederland in principe reed is om al hier 40 miljoen euro te sparen voor het onlezen van de lelylijn. Dat wilde FNP in provinciale steden weten. Aanst praat ik met stedelid Gerben van der Meij. Maar aanst eerst in deze editie van Onderwijs muziek The Pretenders, Brass in Pocket.
1: Onderwijs.
7: Maar Jan Durk de Haan.

0: Chrissy Hynde. En nu weer ik flip naar de grote hit Pretenders en Brass in Pockets.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nog zomer uit 04 en welkom bij de tweede uur van Dissel Onderwijs op vreed 8 mei 2026. De gemeente Ljouwert en de FUMO die zeggen je geen aanleiding voor verdere handhaving richting de blutse aannemer van de vernieling van een zonbeeld in de wijk Middelzee die waard broek toch iets zwijltjes over zwaluwen. Maar de Partij voor de Dieren in de fractie van de gemeente hier van Ljouwert die vindt dat er wel wat gebeuren moet.
3: Dat het hersteld is, is toch net al aan het feit dat het een strafbaar feit is. En dat strafbefeit, dat maakt wat u zo onbelangrijk, maar dat onderzocht worden.
0: Een van de meest bekende ultracycling-evenementen van Nederland, de Race Around the Netherlands van 950 kilometer, is dit hier bij de vrouw die won toch een Friese mutens, Eva Terpstra, oorspronkelijk uit Ljouwert. Maar de bier, felle concurrentie.
4: Ik zeg, het zijn 40, 50 kilometer voorop lui. Toen dacht ik, nou, dit zal me toch net gebeuren. Dus toen haak ik me toch op een fiets inzet.
0: En op deze vreed is het feest in Akrum, het iconische gebouw Kopersburg, besteedt dit hier 124 jaar. Het werd ooit bedoeld voor inwoners van Akrum die het financieel dreigingen. En nu is het beschikbaar voor 55-plussers.
5: Op een gegeven moment, ja, dan verordert alles. En dan komt hier een bejaarde te huis in Akrum. En ja, dan gaan de meesten daarheen. En dus toen kwam dit vrij voor jongere meesten.
0: En op dit soort bij. We hebben de nacht ons huis horen, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren. Ja, hoe kan het nou dat commissaris van de Koning Paas van Grenslands zei dat naar Nederland in principe rij is om alle jaren 40 miljoen euro te sparen voor het onderling van de Lelyline. De FNP weet in elk geval van niet en wil nou van deputaire steden weten hoe dat zit. Aan spraat ik maar steedlid Germ van der Meij van de FNP. En al 24 jaar maakt het Philips in Drachten skeerapparaten als Jiddisch cadeau, joeg de gemeente Smellingenloon het bedrijf joeg een morgenschildering cadeau. Maar de burgemeester en de directeur van Philips die moesten nog wel even onder slag. Mooi spuitbus. Dat is Thijssen. Nou, eerst iets voor het waarberucht in het kwad. Maar Jan Jonkman, ja, goeiemiddag Jan.
6: Een goeiemiddag Jan Durk. Nou, de zinnen hier, je hoort de hater al weer te pakken. Maar enkele stapelwolkjes van de midden die het nou wel weer oplossen. De temperaturen die lijnen op zo'n 16 graden op het waterland. Dat zijn rond 18 graden meer de provincie. En er staat nog steeds een krachtige eerste wind. Maar uitzitterlijk is in 4 tot 5. Jongens, ik nog lang noffelijk. En vannacht hebben we minimumtemperaturen van zo'n 5, 6 graden. Morgen keer wel eens even de warmste dag van de week worden. Dan hebben we nou een wisseling van stapelwolken en zinnen. En maar een warme oorsprong. De eerste wind, liggen de temperaturen in de midden om de 9 tot 20 graden heen. Maar een matige eerste wind, die in de midden het maat eerst weer opziekert en nog even wat onhelpt. In de nacht hebben we opklaringen en dan temperaturen om de 5, 6 graden heen. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Al 24 jaar maakt het Philips onderhoren skeerapparaten in Drachten. Als Jiddisch cadeau houdt de gemeente Smellingenloon het bedrijf nou een morgenschildering cadeau. De burgemeester en de directeur waren zelfs ook even aan het werk zetten, maar spuitbusverven mochten ze het laatste stik van het kunstwerk al maatje. Verslagjouwer Dennis Terpstra weer erbij en die praatte met Bas Dijkman, hij is locatiedirecteur van Philips Drachten, en met de kunstners Teunis Spits en Marcus Wetman.
7: Goed aandrukken.
8: Goed aandrukken.
7: Ja, helemaal perfect.
8: De spuitbussen werken het best als je hem rechtop houdt. Kijk eens aan. Juist.
7: Ja!
9: Hoe voelt het om zo'n muurschildering cadeau te krijgen?
10: Ik voel me oprecht vereerd. Hey, ik denk als je zo'n prachtig cadeau krijgt om een 75-jarig bestaan te vieren. Dat het fantastisch weergeeft, zeg maar, hoe diep Philips en Drachten eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Hè?
9: Hoe diep precies? Waarom is Philips zo verbonden met Drachten?
10: Nou, 75 jaar geleden is Philips hier begonnen zijn scheerapparaten te maken. Samen zijn we groot geworden, hè? Zoals de burgemeester ook al eerder zei in zijn toespraak vandaag. En dat maakt natuurlijk dat je een hele bijzondere band hebt. En samen eigenlijk zijn we 75 jaar lang gegroeid. Totdat we allebei zijn wat we vandaag de dag zijn. Ja.
9: En in jullie toespraak, zowel de burgemeester als u haalden beide de toekomst aan. 75 jaar hier in Drachten en nog 75 jaar het liefst vooruit. Ja. Hoe ziet de toekomst voor Philips er in Drachten uit?
10: Ja. 75 jaar lang bestaan is natuurlijk hartstikke bijzonder. En daar zijn we bijzonder trots op. En hoe mooi is het als je, zeg maar, samen verder kunt groeien en ontwikkelingen kunt ontwikkelen. We doen dat door prachtige innovaties te leveren, superieure producten te maken, waarmee we onze klanten ontzettend blij maken. Ik denk dat we dat soms wel eens niet voldoende beseffen, wat voor mooie dingen we hier eigenlijk doen. En dat is ook de basis voor een gezonde toekomst.
9: Betekent dat dan bijvoorbeeld ook dat het hier uitgebreid gaat worden of zoiets?
10: Ja, we kijken natuurlijk altijd zorgvuldig wat we waar maken. We hebben hier een aantal unieke competenties, waarmee we echt het verschil maken in de functionaliteit van onze apparaten. En daar bouwen we op verder.
9: Dus dat is eigenlijk een beetje een ja.
10: Ik denk dat we vooral bezig zijn om prachtige apparaten te maken. En we willen vooral kwaliteit leveren. En dan volgen aantallen vanzelf.
11: Kijk allemaal naar mij. 3, 2. Een glimlach.
9: Ja, hoe voelt het om je staat aan je resultaten, Jen?
12: Ja, trots. Toch wel een stukje trots. Ik bedoel, we zijn al jaren mee bezig geweest om drachten wat mooier te maken. Om vandalismevoelige plakken om te pakken. Mijn mooie muurkunst en graffiti kunst. Dus op die manier proberen we drachten wat mooier te maken.
9: Ja, want als wij het inderdaad door dat ontwerp we zien je van alles. Wat zien we hier al, hè?
12: Ja, nou ja, je ziet eigenlijk de skyline van Drachten inderdaad. Zonder Philips, wie die skyline nooit zou weten, zat er nou is. Je ziet het vliegveld, of het vliegtuig. Zonder Philips, wie ik naar het vliegveld was. Ik had oude model, het skeerapparaat dat je maakt is, gecombineerd met het nieuwste model. Er zit een nieuwe LED op. Er surft een jongere, die jongeren hadden toekomst. Op het nieuwste model, naar de toekomst staan op het skeerapparaat. Er staan al je woorden in die de jongeren betocht hebben. Het wapen van Smallingland zit erin. En de trein is altijd nog een punt van discussie geweest. Die had hier een rieden tussen Drachten en Grijns. En misschien komt er ooit wel, dat was wat tussen.
9: En hoe lang ben je nou dwaande geweest, maar dit keuze? Het is vrij groot.
13: Het schilderen zelf is 1,5-2 weken. Maar het hele proces ervoor, want je zit natuurlijk met guidelines van Philips. Ja, we hadden al een prachtig ontwerp. En toen mochten we bij Philips langs. En toen werd het ontwerp eigenlijk gelijk niet van tafel geveegd. Maar toen waren er een aantal dingen van no-go, no-go, no-go. En het leuke is dat beperkingen geven je dan ook weer creativiteit. Want dan moet je toch binnen die beperkingen datgene wat we voor ogen hadden maken. Dus met beperkingen maximaal bereik.
9: Want wat mocht er dan Big Leagues net?
13: Dingen die hier in het verleden geproduceerd zijn, die niet goed gegaan zijn of niet mee geassocieerd moeten worden, verkocht zijn of iets dergelijks. Dus het was ons niet helemaal duidelijk. Maar een aantal elementen wouden ze er gewoon graag liever niet in hebben. Nou, dan halen we die eruit. Dus een vorm geven en heen en weer met Photoshop en WhatsApp tegenwoordig. Dus het ontwerpproces is ook nog wel een paar weken geweest. En als je dan inderdaad klaar bent en je draait je om en je ziet het van je telefoontje of van je computerscherm op de muur en permanent, trots als een pauw. Met 7 dingen.
0: Ja, het lijkt nog best wel gevoelig dus om zijn kunstwerk te maken. Maar het is slagen der Indrachten. Wij kleden niet van het 25-jarige bestaan van Philips Drachten, maar de skeerapparatenfabriek.

0: Afrika, of tenminste Zuid-Afrika, Italië, Amerika, daar komen ze al je bij. Dat komt al je bij elkaar bij Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers. En Talk to Me.
1: Onderwijs.
0: Hoe kan het dat commissaris van de Koning Paas van Grijnsland zei dat naar Nederland in principe rij is om alle jaren 40 miljoen euro te sparen voor het onlezen van de lelielijnen? Dat wil de FNP in provinciale steden hier in Friesland weten. De FNP die zit zelf in de coalitie, maar zei dat er op geen enkele wijze afpraten is dat Friesland geld opzijde zetten zal. Woensdag was er wel een persconferentie in Grijns van Paas en van Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank. Knot had er een financieel advies uitgebracht door de lelielijnen. De onlees van die spoorlijnen zo 15,5 miljard euro kostje. Maar het belang is zo groot dat het Noorden en het Riek der beide versparrie matten. We hebben het geld net lezen, maar de reewilligers is er zeker, zo zei Paas. Maar ja, is dat wel echt zo hier in Friesland? Germ van der Meij die zit voor de FNP in Provinciale Steden. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, waar is die wie die persconferentie? Jou ziet een zaal zien Provinciale Steden, je wint er net bij dus. Maar je hebt Bartke Boljet, wat vind je daar nog van?
2: Nou, het verrast dus. Het zei van, hé, hoe kan dit nou in ien? Dit is nij voor ons. Dus en daarom hebben wij, dat wie voor ons, ik de onderleiding om schriftelijke vragen te stellen.
0: Ja, want kan zo'n commissaris van de Koning, Derin Grijns, samen zeggen van dat het Noorden ree is om 40 miljoen euro te sparen elk jaar?
2: Hij mag voor zelf alles zeggen.
0: Maar is het weer?
2: Nou, dat zeg ik. Wij weten van niet. Dus ja, dan is het voor u een hier op een hoin, een hier op een vraagstek.
0: Ja, en jou hebben vragen gesteld. Jou wilde dus weten van, ben je er afspraak moet maken?
2: Big leaks. Ja, wij weten van niet, dus dan wil je weten van wat er losspeelt.
0: Ja, daar zit onder verzeld dat jou het net een goed idee vinden om 40 miljoen euro te sparen.
2: Nou ja, je weet al wel dat de FNP net echt een voorstander van de ledenlijn is. En ja... Wij zien wat ik zag van wat hier nou gebeurt, wat Klaas Knot zijn voorstel is. Ja, dat is voor u is dat het laatste rafeltje van het touwtje wat naar hoer is. Wat bezocht wordt om beter te houden. En ja, dat wordt een hele tour vanzelf.
0: Want jou denkt eigenlijk van dit is de laatste stuiptrekking en die lelijlijn die komt er net.
2: Nou, als het op deze manier maakt, dan komt het er weer zo'n vraagjes net.
0: Let er toch even iets verder in op dat idee. Hè? 40 miljoen euro zou het Noorden dan bij elkaar sparimaten alle jaren. En dan zou de afspraak wijzen dat het Riek een flinke bijdrage levert. Iets van 400 miljoen euro. Zou zoen je misschien wel dichter in de buurt komen kennen, toch?
2: Nou ja, dan zou je dichter in de buurt komen kennen. Maar we praten over een periode van 24 jaar. En hoeveel kabinetten zouden dat wijzen? Want we hebben gezien dat het potje wat er wie, dat dat door het kabinet wat er nou is, dat heel gauw leeg hellen waard. En waar zou u dat in de toekomst net meer het geval wijzen zal?
0: Maar had je nou net sparrie, dan komt hij er zeker net. Let we daar nog eens verder op gaan. Dat zou van Friesland, had je dat ambitie berekenen, zou dat deel komen op 13 miljoen euro in het jaar voor uw provincie. Hè? Had je het gewoon terug treien delen. Is dat eigenlijk mogelijk op een provinciale begroting van, nou wat zult wij zeggen, 460 miljoen of zo?
2: Ja, die provinciale begroting die vlucht ik op een deel. We hebben dat aan het begin van deze collegeperiode gezien, dat dreeg weer om geld bij elkaar te sprakkelen. En daar is de oude periode, de oude man, of het oude jaar hier, zeg maar, is daar wel weer wat verordening in komen, want er is nou wel weer wat geld beschikbaar. Maar je kende daar ook net echt van op aan dat je de oude periode van 24 jaar, dat je dat op die manier bij elkaar sparen kennen.
0: Ja, FNP had nog schriftelijke vragen gesteld. Dan is jou de relatie met de rest van de infrastructuur in Friesland. Waarom?
2: Ja. Nou, het geld bij het Riek is op. Er is geen geld meer voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur. Dan hoef ik alleen maar te wijzen naar Bregen. Want die binnen geregeld in het Nijs. Dan moet er weer een heel soort mensen moeten omrijden, omdat Bregen net onderhouden werden kon. En we hebben ook nog de Bregen in de Oosterdijk. Daar staan we dan ik weer geregeld voor stil. Nou, de zulke soort zaken hebben voor u echt wel de prioriteit. En dan heb ik het dan niet eens over nieuwe dingen. Want dus hoe ik altijd nog eens een spooraqueduct bij jou komen.
0: En dat binnen eierzaken niet jou liever hebben als een lelieline.
2: Wat zei je?
0: Dat binnen eierzaken niet jou liever hebben als een lelieline.
2: Wij hebben uw prioriteiten oorslezen als bij de lelieline, ja.
0: De vragen binnen door iets en nou alwacht je dat er antwoorden komen. Dus van deputaire Steerten op de vragen van de FNP. Germ van der Meij van de FNP, dank voor de bijdrage. Goed weekend aan Weenske. Hier op de radio dadelijk een oorzicht van de belangrijkste zaken in het nieuws van deze dag. Maar Jacob Stelwagen. Maar eerst muziek van Neil Diamond.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen?

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Hartstikke al de suizen is nou. Tijd voor een oersje van de belangrijkste zaken. De Nijs van deze vreed, maar Jacob Stijlwagen. Goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag. In de Leuter Nijboerwijk Middelzee, ons die juster opscoort, doet een zandbult op het bouwterrein met sfeermaterieel dichtmaken waard. En dat badden wielst de bult broekwaard troch tientallen eertzweltjes oeverzwaluwen om een nest in te bouwen. De eertzwel is een beschermde soort en het vernielen van nesten kende ik strafbaar wijze. Johannes Beers van de Partij voor de Dieren.
9: Nou, soks geert vaak vissen te makkelijk. We denken het bij maar bisjes. Wij zijn vanzelfs een partij die daarvoor opkomen wil. Dit geert vissen te makkelijk. En ik begreep weer net wat je nou het doel van wie. We weten al hier van vogels van bist en bleu stauw. Zeker in het breedseizoen. En dit ja, ik ken er mij daar plassen net bij.
8: Het risico dat het hantavirus om in Nederland verspreid is, heel liet, zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Het virus viel aan boord van een Nederlands cruiseschip. 12 Friezen verstoorden door het virus. Er verstoorde nog een persoon van een orennationaliteit en meerdere mensen waren ziek. Arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg zei dat de kans op een grote uitbraak liet is. Aan de andere kant, dat waard van corona ex zijn.
10: We hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een heel groot verschil.
8: Ben van twa onder mijn fjouwelier bewegen net genoeg. En daarom is er nou Else Vredemon op het Jereveen een beweegles voor putten. Het programma is ontwikkeld troch MBU Squalle Verda, troch het zijn in de Living Lab. Het uitviert door docenten en studenten van de opleiding kinderopvang en onderwijs. Ilse Rinsema, projectleider bij Verda, hoe werden dit programma zo belangrijk is om te Jan?
11: Ben bewegen steeds minder, zeker het jonge ben. En er is eigenlijk ook heel weinig aanbod voor het jonge ben. Nou, dat is voor u wel een gat om in te springen. En wij zijn met uw studenten, nou, let wij daar een les omheen betinken. We hebben uw studenten echt geen oefening in de praktijk. Dus hey, wat kist dan nou betinken aan beweegactiviteiten? En waarbij we dus ik dat beweegaanbod voor het jonge ben opkrikken.
8: De komende dagen, stiet wordt zijn in het teken van de 19e editie van de Sleeboorddagen. Het evenement had dit hier een extra uitdaging, omdat het dorp vanwege werkzaamheden onder dik minder goed te bereiken is. Utrechting Spanburg kan bijgelijks het dorp met inkomen. Utrechting Snits nog wol. De organisatie is erop daaruit, zei het Fokje Nagelhout.
12: Bij zware vloerboren komen dat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. Alleenig is het zo dat het dorp op sneun en snijn hoe daar wel uitsluiten is, omdat we, nou ja, er stil ik al je kreemtjes erin en meisjes, dus de bregen, dat is net hoe helemaal de auto.
8: Nee, een retritactie die 1000 euro's opbracht, kiet de Street Chin FNS verder. FNS staat voor functionele neurologische stoornis. Het is een soort van softwareprobleem waarbij de hersensignaal verkeerd verwerkt of verstuurt naar het lichaam. In Kwarten stappen roeiers in een boot voor een tocht van 1200 kilometer. En daarmee wil ze heel die samenleving en op een nijontdekking vregen voor de ziekte. Radio Spannenburg spurt mij de initiatiefnemer Alex Schilstra. Hij had zelfs een dochter mij, FNS.
13: We gaan roeien voor FNS en dan mag ik heel blij zijn dat ik het zelf net doch. Want ik ken echt net roeien. We zijn echt van die hele snelle roeibootjes. Nee,

0: we hebben contact met een dispuut uit Grains. En bij dat dispuut zit Marleen. En Marleen is het zelf FNS. En haar vriendin, die ging roeien voor FNS. Dus ze ging dikke 200 kilometer roeien.
1: Ons afvind het nijs op deze 8e mei. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
2: Dank u wel, Jacob. Goed weekend aanwezigen.
1: Tot hetzelfde.
2: En dan dadelijk het Waarbrugt met Jan Jonkman.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Onderwijs.
7: Bij Jan Dirk de Haan.
8: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Het is nu 4 minuten nu jouw besuizen, hast het misschien mij kregen. Op het strand van Vlieland is van de morgen een dolfijn oorspeeld, wist wie net meer in Libben. Maar vlak bij het hotel Zeeduin, aan de noordkant is dat van het eiland. Een natuurman op Vlieland, Volkert Jansen, wie er van de morgen heel gauw bij. Misschien wel als een van de eersten. En hij vertelt dadelijk over die toch wel bijzondere vienst van Vlieland. Eerst nog iets voor het Waarbrugt met Jan Jonkman. Jan, goeiemiddag.
9: Ja, goedemiddag Jan Dirk.
2: Nou, er zit van alles op het programma als het gaat dit weekend. Hè. We hebben de drie provinciën wandeltocht, loop Leeuwarden. Dus Elfsnien is benijd hoe dat komt. Maar eerst hebben we maar eens eventjes naar de dag van Joert.
9: Nou, we hebben vanmiddag een soort rondte van een zin. Een enkel stapelwolkje, een enkel wat heger wolk, een flatsje helemaal boven in de loft. Ja, en de temperaturen die ronden ik nog flink op. Nou ja, jong verhoort net en zo wat die enkele stapelwolkjes dit en naar binnen, die lossen op. En dan krijgen we jong steeds meer te krijgen, maar mooie blauwe loften. De temperatuur die gaat gestaag omleeg. En maar zo'n dag is goed, ja. Wat zeggen de boeren, we drok in het land om het gas in te koelen. Ja, dat heeft een hege voedingswaarde. Zit een soort suiker in voor de conservering. Nou, dat lijkt het hartstikke best. En nou ja, jong is het nog lang noffelijk, want jong naar mijn oor is acht, is altijd naar 16 graden. De wind neemt al en die krimpt aanstaan wat naar het maat eerste taal. Maar die bloed in het kustgebied wordt vlager, zelfs dan maar uitzitterkens in vijf of een kreft vijf. Hm. Maar vannacht een klein het erop. Er roept nog een enkel wolkenveldje over. En dan valt de wind ik nog wat fut. En dan hebben we maar een wat eerste wind. Temperaturen om de 5, 6 graden heen.
2: Ja, morgen dus die dui van de drie provincie en wandeltocht. Mag ik zelfs presenteren tussen Tolve en Fjouwer. Maar het liep het geweldig, toch?
9: Het liep het hartstikke best. Het liep het morgen wel de mooiste dui van een week. En van dat na een week te worden. We moeten er morgen maar even van profiteren, want we zitten maar in zuid-eerstelijke streaming. Er komt warmer lucht dus kant op. En dan hebben we eerst een frisse nacht, maar zo'n 5, 6 graden. Maar de zinnen die dat zien werken morgen goed, want morgen om 12 uur liggen de temperaturen om een zandje graden. En in de middag dan maar wat stapelwolken hebben we temperaturen 18 tot 20 graden. En de heeste temperaturen in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die doet het morgen voor eerste gewoon, die komt dan uit het eerste wij. Nou ja, en dan die 20 graden, dan, en vooral in het eerste en het zuideerste. Nou ja, dan heb je een daalders plakje. Je hebt het najmiddag geeft de wind wat, valt die wind even wat fut. Zeker dan letter het maar het eerste op, hel het even om. En dan hebben we in de nacht een minimumtemperatuur van zo'n 5, 6 graden. We hebben snijden op een afwisseling van wolken en zinnen. En bij een matige tot krachtige wind, een fjouwermutje, het is in 5, hebben we zo'n 15 graden op een waadeiland. En zo'n 16, zo'n 17 graden meer de provincie. En in de nacht zo'n fjouwer tot 4 graden. Nou, dat zijn prima omstandigheden van loop Leeuwarden. Het is net te warm. Een lekkere frisse wind. Dus het, wat dat betreft ziet het er prima vooruit. De normale mensen die zo'n snijden wel wat memmerdagen wat warmer hebben om in de tuin te zitten. Dat lukt denk ik net. Zullen we dan een mandje, ja, dan hebben we de temperatuur. Die komen we echt in die koude lucht te zitten. Maar een noordwestelijke streming. 10,5 graden en krachtige wind. Uit een troon enkele stouwer en dat waardbeeld hebben we op TJ. Maar dan gaat de wind al wat meer om naar het westen. Is zo'n 12 tot 13 graden maar een enkele stouwer. Nou ja, sageervetsend, maar de ijshilligen gaan we hagendwane kjeld.
6: Het slotstik van onderwijs.
2: Ja, het slotstik. De laatste plaat van deze onderwijs. En ook is de mij bepalen wat we draaien, maat onder hand van de actualiteit. Je hoort het verhaal van een Duitser, want die had een skeervergoeding gekregen van honderden euro's, omdat zijn collega vakantiegangers hield die handdoek aan lijnen bij het zwembad. Ja, en dan hij net een stoel werd er oplezen koer. Die Duitser die krijgt een skeervergoeding daar dus voor van 900 euro. Hoe zet dat heel kort dan die man die weer 2 jaar lang was in huishouding in een resort op het Eiland Kos. Er winnen ik wel meerdere zwembaden, maar nooit wie er ergens een listool te vinden. Zelfs om 6 uur van bed gingen we net voldoende om een plakje te krijgen. De man die alle dagen haast een jelloeren kwiet ons ziekje. En dan winnen er momenten dat zijn been nog maar genoegen nemen moesten, maar een handdoek op de grond. Hij werd er helemaal net mee eens, had ik klagen bij de tour operator. Maar ja, die ik net volle. En uiteindelijk is er dus der man naar de rechter stapt en de rechter gitte dus ik nog in mij, die zei van nou, dan krijgt 900 euro omdat ze net genoeg dienen hebben om daar te meer te komen. Nou, wat voor plaat past er ook bij? Ik zie het zelf wat om plaat nu het Griekenland te denken. Want ja, wie op kas verzeld. Dan komt u bij Trio Helleniek. Of deze verzeld, ja, dat heb ik net omheen. Mart Hoogkamer. Een skeervergoeding, dat is wat je met bedoelt. Let maar weten wat in die opkomt dat het gaat om het slotstik van Joert Noorling dus van dat verhaal van die Duitser die dit een plakje vinden koer. 06 20 4 9 9 9 9 of studie suggestie maar de app van Omroep Friesland.

0: Friesland.
1: Is ik.
0: Muziek uit Friesland.
1: Hier is in eigen taal.
2: Een eindje lopen van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf.

0: geboren ben. Het origineel is van Jos Hollander. Die kist nog van Irish Stew uit de 2003. Dit is de versie van Fink Touch, Zwitsering, Pieter Wilkes en de Liwa de Tango.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Op het strand van Vlieland, daar is van de morgen een derde dolfijn oorspeeld. Dat barren vlakbij het hotel Zeeduin, aan de noordkant van het eiland is dat. Dit om een beest van rond 2 meter lang. Die dolfijn is intussen opgebracht naar Utrecht. Desal onderzocht werden hoe het kind dat het beest verstoren is. Natuurman op Vlieland, Volkert Jansen, weer van de morgen als een van de eersten bij. Goedemiddag.
3: Nou, goedemiddag.
0: Want hoe jij de stof van deze dolfijn op het strand?
3: Ja, er was een melding van een wandelaar naar het Zeeduin. En die hebben mij vervolgens gebeld. En ik dacht in de eerste instantie dat het om een bruinvisje zou gaan, want die spoelen wel vaak aan. Maar ik ben voor de zekerheid toch even ter plaatse wezen kijken. En toen bleek het dus wel echt wel om een gewone dolfijn te zijn, of te gaan. En een gewone dolfijn, ja, hij heeft gewoon een dolfijn, maar het is wel een bijzonder dier, hoor.
0: En wat voor taston, wie dat wist, hoe laai die daar?
3: Ja, hij kwam net aanspoelen in de branding. De politie die aanwezig was, die heeft hem uiteindelijk op de kant getrokken. En vervolgens hebben we vastgesteld om wat voor soort het ging. Ik heb het geslacht even bekeken. Het ging om een mannetje. En uiteindelijk leidt het er dan toe dat zo'n ding wel voor onderzoek verder weggaat. Dus de politie heeft samen met iemand van de walvissen, nee, van de zeehondenopvang, dat beest verzameld en op een aanhanger naar de boot vervoerd. En hij kon nog net mee met de boot van 11:45.
0: Dus daar is het al van. Het is wel bijzonder, toch, op Vlieland, dat een dolfijn omspeelt.
3: Ja, het gebeurt niet zo heel vaak. Bruinvissen komen wel vaker voor. We hebben een paar jaar geleden hebben we hier een grins gehad. Dat is ook een soort dolfijn, een wat grotere soort. En er spoelt wel eens een restant van een bultrug aan. Maar het blijft toch wel een bijzonder dier. Eigenlijk hoort de gewone dolfijn niet direct in onze kustwateren thuis.
0: Je kent heel makkelijk zeggen, hè? Hij wordt oorbracht naar, maar hoe gaat dat dan eigenlijk?
3: Ja, ze gaan normaal gesproken moeten ze helemaal in een lijkenzak verpakt worden en dan gaan ze met doeksel mee naar de overkant en daar staat dan een vervoerder klaar. In dit geval is hij door de dierenambulance in Harlingen overgenomen. En als hij dan naar Utrecht is gebracht, dan werkt daar een wetenschapper, dat is in dit geval waarschijnlijk Lonneke IJsseldijk. Die doet daar de eerste sectie en die gaat dan ook kijken of er iets van een doodsoorzaak is vast te stellen. Die neemt eventueel een monster van het weefsel en die gaat kijken naar de leeftijd van het dier. En daarna vindt er verder nog een onderzoek plaats naar de maaginhoud en de parasieten. Dus zo'n beest levert altijd een hele nieuwe schat van informatie op.
0: Ja, nou in dit geval is het dus echt al afwachten van wat de oorzaak was. Het waarom dat die dan nou onspeeld is.
3: Ja, nou ja, het is moeilijk vast te stellen, want ja, de dolfijnen en walvissen, ze worden niet meer bejaagd. Dus er zijn er ook meer. De aantallen nemen toe. Ja, en als je veel van een soort krijgt, of er zijn er gewoon meer, dan spoelen ze ook vaker aan. En met name dolfijnen en walvissen, die blijven langdurig drijven in het water. Een haai bijvoorbeeld, die zinkt naar de bodem. Dus je krijgt vrij snel een walvis op het strand te zien tegenwoordig, ja.
0: Ja, nou, de dolfinke is dus aankruisen op het vindschema. En dan heeft ik nog een reebokje ontroffen. Hoe zit dat?
3: Ja, dat is een wat ander verhaal. Op Terschelling, dat is de dichtstbijzijnde populatie, daar komen veel reeën voor. En als die jonge beesten op een gegeven moment verstoten worden door de oudere dieren, dan gaan ze op zoek naar een nieuw territorium. En als zo'n beest dan per ongeluk op het wat terechtkomt en het wordt vloed, reeën kunnen een beetje zwemmen, maar als ze in de stroming terechtkomen, dan gaat het natuurlijk ook wel eens verkeerd. Ja, en dan komt zo'n beest uiteindelijk in de Ebbstroom terecht en zo kan die op Vlieland belanden. Normaal gesproken zou die eerder op Terschelling aanspoelen zelf. Maar in dit geval hadden wij hem dan toevallig. En hij lag helemaal op de vliehorst. Dus hij heeft best wel een goed eind gedreven.
0: Ja, bijzonder. Nou, als nog meer bijzondere dingen vindt, dan is het weer wetten, hè?
3: Ja, dat komt altijd goed. En dus twee keer per jaar raakt dat je wat bijzonders vindt. Dus ik hou jullie wel op de hoogte.
0: Volkert Jansens, dank u wel. En een heel goed weekend aanwezig.

0: 10 minuten voor 1000, dat is maar Meghan Trainor en Made You Look.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, dit Onderwijs zit er alweer zo goed als op. Mijn tank van Jaring de Groot, die de redactie van dit programma, de technische stiepenkamer van Bonte de Bruin. Dadelijk, Nijshuizen is er weer Noorderwien. Maar Willem de Vries, nu ben ik weer aan je nijopnames maken. Die zus de jongjaren, maar ik de komende dagen. Dus weer een soort muziek van Friese Groen en muziek die hier opname is in uw eigen studio. Maar dan het slotstuk, want wat we draaien als allerlaatste plaat. Onderleiding van dat toch wel bizarre verhaal van die Duitser. Ze staan er zelfs ook wel verneemd omheen dat ze koelen graven op het strand van haarzelf. Maar deze man wie maar zijn huishouding op vakantie in Kos, of op Kos, mag ik misschien wel zeggen, in Griekenland. En koe daar nooit een zwemplakje vinden. Omdat er eier medereizigers winnen die er heel veel handdoeken op de stroom line. En dat mocht net van het hotel, maar ze dienen het stiekem toch in de baat net zien optreden. De rechter had nog zijn van de Christo 900 euro skeervergoeding voor. Zo, dan kun je weer eens een keer op vakantie. Nou, wat voor plaat past er nou bij? Eens even zien, wat een respect is. Ze hebben het scherm vervastje. Het is best wel. Er is best goed toen uitdacht, vind ik eigenlijk. Altijd te laat voor de stroom, dan maar te laat van Doe maar, zei Ruud uit Wiekel. Dank u wel. Inpakken en wegwezen en de handdoek maar meenemen, zongen terug Henk Wijngaard. Groetnis komen van Gary Labordes. Money for Nothing van Dire Straits. Steve Winwood, Vacant Chair. Broekje in de branding van Gerard Cox. Dus dit Gerard Kicks, maar dat zal wel Gerard Cox bedoeld wezen. Terug. Luther ook. Het zit er wat lied bij, maar ik geloof dat het is. There is a place for us. It's a West Side Story, zoals draaien kunnen. Udo Jurgens, My Grieg is Erwijn. Tear Jackson's of Seasons in the Sun. Nou, dat is ik een goeie. Wat dacht hij op kas? Ik dacht om yield. This summer is voor mij. Noffelijk weekend, zei het. Louis, ja, die letterkens ben echt wat lied. Ik maak me er helemaal in de boel, hoor. Schuk dat helemaal net. Holiday, Madonna werd je nog neemt, terug Ida. Diane Ross, ik een leuke. It's My Turn. En Jan Jaap, die er nog bij. En die zei, je mag draaien R.E.M. My Night Swimming. En Sebastian, nou, politiek is er ook bij. Verhip zou de lip. Mean Eye is er al bij. Nou, het is in ieder geval een leuke plaats, leuke suggestie. Maar ja, wat moeten we nou uiteindelijk draaien? Dat is de vraag vanzelf. Nou, laten we dat eigenlijk maar eens in de mixer gooien en dan eens zien wat er uitkomt.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dat is toch deze. Die vind ik leuk om daar mee uit te gaan. Van Ida, die de suggestie. Madonna en Holiday. Daarmee is de haast saaizoeren dadelijk dus Noorderwien. En morgen een speciaal project bij Omroep Friesland. Daar mag ik niet weer melden tussen Tolven en Fjouweren. Ben ik min of meer op Holiday, maar dan in Bakkeveen. Maar de mieskippelijke omroepen van het noorden. Door we verslag van de drie provinciën wandeltocht. Dus ik hoop die ik dan weer graag onder de radio te treffen. Maar we binden ik morgen gewoon om acht uur weer mee te zijn.

0: Wijst ik best.
1: Wast ik dorst.
0: Er is Ian Frequentje. Ian Frequentje.
1: Twaan Jorgen de Punt. Twa FM.
0: Wij jest alles.
2: Alles.
3: Alles wat er spielt.
0: Omroep Friesland. Douwe Heringa neemt die mij.
4: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
4: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
15: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
18: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
20: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
24: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
25: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
26: Noorderwien.
27: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. En ik hoor het gewoon weer rond zo'n uur al is. Bot de laatste werkdag van de week. Dus meen je gewoon weer terug op de radio. Snijden morgen natuurlijk op televisie. En we zijn 24/7 op internet te vinden. Wij natuurlijk muziek. Goed, deze professie wij. Onder andere mijn live opnames. Die waren sinds weer jaren litten. Want van de week hier hebben we fantastische gasten in de studio. En dat resultaat kun je dus gewoon op deze stoel op mij krijgen. Die hebben mij de nieuwe single. Van Mr. en Mrs. Fries duo, maar dan willen we in het Engels 7th grade. En we beginnen even naar een dame, ja, Mary Amber, dat klinkt internationaal. Maar ze had gewoon Friese roots. Dat let ze Jerek in dit nieuwe nummer, de nieuwe single. Dreamen like loot.

0: of the lowest.
1: Jong talent Mary Amber. Ze neemt zichzelf. Ja, de echte naam is een hele friske. Dat vertel ik nog wel eens even. Dreamin' like loot of zoiets. Ik wil er hartstikke hing in. Mooi, hè? Mooi noemer, ja. Jonge talenten, let ze maar komen. Asus, de resultaten van de prachtig mooie opname, Mickey. Met smartlappenkoor van Hurre Griep. Ja, het is wat meer dan alleen een smartlap. Yes, is ik er maar even bij. Toscans Brew, geweldig blues, wereldmuziek, alles troggelkoor. Jonge generatie, goeie muzikanten. Hier in de Jontig band Peel uit Friesland is weer bij elkaar. Dat lidse jaren, want ze binnen echt, nou ja, live and kicking. En de Nederlandstalige zanger Rob Vallon uit Wolvergeer zal ik nog even twee noemers doen. Maar eerst maar even Maite en Oline.

Maite Veenstra, hier die aan mij al linnig. En zij zien van, net een hele grote Friese artiest die doet keer midden van de popronde. Dat is een soort roerreizend circus, dat was er door Nederland heen. En dat is toch een strenge commissie die zei, doe wel en doe net. Ja, dat wordt een selectie maken. En daar is zij uitkwam, ze zullen ergens in Nederland hopelijk heel vaak optreden. Maite, groot talent, bedoel haar volgje. We beginnen even naar Van de Miggie. Een studio, geweldige muzikanten, jongens. En het weer gezellig, het weer fantastisch, ik ga genoten. Onder andere van deze groep, Toscans Brew. Jonge muzikanten uit deze provincie waar je kwam, die is on tour. Dat was toch Europa heen. Ja, wat is het? Ze nemen het zo een beetje blues, met stukken wat jazz, wereldmuziek. Ik hou me stil. Dit is live in orde.

plus of hij aan B is, Gijs. Midnight humming down on Stone Street. Neon buzz like her heart heats.

Toscans Brew. Ja, bueno. Trog Europa, zullen ze reizen de komende maand. En er komt de plaat uit. Nijde Simmers is ik er nog even bij. Het zit echt wel op de streaming sinds, omdat ze al eerder materiaal opnam. En hier winnen ze ja, bijzonder te gast natuurlijk in de eigen Noorderwind Studio. Zou ik de Wolvergeesters jonger Rob Pallon. Feestje!

Wolvergeerstation, Rob Vallon, Joer de Gast. In Noorwind draait intussen nog weer tredje, 15 mei. De, ja, van voetbalkantine tot feesttent. Hij redt er wel mee. En mooi dat hij even de gast weer met 12 noemers in ieder geval live in Noorwind. We willen nog even in de feestmuziek. Straks Peel, de gekke band. Maar eerst maar even naar het smartlappenkoor van het Hurgriep. Uit Hurgriep. Tussen wal en schip, tussen wal en skip. Fantastisch. Een accordeonist, een oud leraar van mij, meneer Otten. Ja, en een gitarist erbij. Een geweldige koor, maar die wisten win. Prachtig hoe onkluid dat mij maar eens even op televisie zien. Ze draaien dat uitsturen op de Wens, Dianne. En ja, ze maken er een mooi feestje van. De winst live in Noorderwin.

Uit Hurdegrip, een hele grote groep. Fantastische meesken. Het is een wollen skip. Ja, het smartlappenkoor. Ze doen wat meer dan dat. Yes, is ik er voor maar even bij. En ja, de week genieten van de media. Na je week sturen we het nog een keer uit. En dan doen we nog even het treden, noemen we het direct bij. Want dat had ik nog opname. Dus het weer een drukte van oogheden. Want we gaan terug naar je gitaarmuziek van Peel. Fantastische band. Drachtend beest. Ze weer gingen ze prot op een jouwer om 8501 in die. Ze spelen weer om raak, moet ik zeggen. En ik vind het gewoon een geweldig band. Doe al in de jaren 90. En nou, ze weer los binnen. Ek. Live in Noorderwien. Peel.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakkeveen, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van Tolven ontvjouden bij Omroep Friesland.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
15: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed
3: dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaken om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
14: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de Marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montewiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkefien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 4 bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als iemand, als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En ja, je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

zal ik zeggen, als jij je ogen sluit voorgoed, als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is, voor je

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vien, kuierie mij of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 van ons bij Omroep Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht is geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder. En dat was in Barendrecht. In Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen dan eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Het blijft droog en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De Friese BBB-fractie is het tot de brief van tafel gaat die de provincie stuurt had of sturen wil om kwekers die de pesticiden gebruiken in de buurt van Natura 2000 gebieden. In de brief stelt het college dat de kwekers ophouden moeten met het gebruiken van pesticiden als ze net ondertonnen kennen dat het geen negatieve gevolgen had voor de natuur. De BBB-fractie in de steden neemt dat een rede line en dreigt met het inloeken van stiepen aan het college. Dat is opvallend, want in datzelfde college zitten twee BBB-deputieren. Nathalie Nauta, die is fractievoorzitter. Een goeie morgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, het is net de eerste keer dat jouw fractie in verzet komt in het eigen college. Verliende hier, HM together met de PVV en VVD, een voorstel van deputaire Matthijs de Vries over onteigening. Actie inhouden, nou op nijs aan de natuurkwestie. Op nij keert de BBB hem in het eigen bestuur. Ja, hoe ging het correct? Wat is dit voor coalitie?
1: Nou, ik denk niet dat je het zo moet zien. Wij keren ons niet tegen het eigen college. Wij hebben een stevig statement uitgegaan, waarin overigens niet staat dat wij de college steun zouden onttrekken. We hebben er ook geen bom onder gelegd. Maar wat wij wel doen, is een stevig statement neerzetten op een rode lijn voor iets wat fundamenteel is voor BBB. Het fundament onder BBB, ja, dat is dat wij boeren verdedigen tegen beleid dat leunt op aannames, op modellen, op interpretaties die eigenlijk een beetje doorgeslagen zijn, rapporten die rammelen. En wij kunnen hier als fractie niet meegaan. En dat is, keren tegen het college, dat is niet het goede woord. Wij hebben een duaal systeem en wij mogen kritisch zijn, want wij zijn de Provinciale Staten, wij moeten het college controleren. Ook als dat betekent dat je een keer kritisch bent.
0: Ja, het is vanzelfs de brief, of het voornemen van die brief, dat komt uit een collegebesluit. Je maakt in dat college dus twee BBB-deputieren. Abel Koistra die had landbouw en stikstof in zijn portefeuille. Wie vroeger beleidsadviseur stikstof bij LTO Noord. Wat is hier al? Kijk daarin West. Hij heeft toch echt daarin meegestemd? Hij zit toch echt in het college?
1: Ja, het college spreekt met één mond, dat zeker. Alleen het gaat hier niet over stikstof. Het gaat hier over vergunning, handhaving, toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op een stichting, Meten is Weten. Een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht, wat aan alle kanten rammelt. Eigenlijk zijn er maar 16 monsters genomen in dat rapport. En alleen één monster is op meer dan 2,5 kilometer afstand genomen en daar zijn 2 stoffen gevonden. Dus ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten. Wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. En dan kunnen wij heel constructief inzitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk, ook voor de ondernemers in ons land of in onze provincie.
0: Maar goed dat je dan zegt, de drie om de stiepen in te loeken, dat is wel een heel zeer middel natuurlijk.
1: Maar dat staat ook niet in ons statement. In ons statement staat dat we graag willen dat de brief op tafel gaat. En wij hebben woensdag een commissiedebat, een commissievergadering. En daarin verwachten wij wel goed in gesprek te kunnen en het college kritisch ondervragen. Alleen door de reuring die ontstaan is bij onze achterban, maar ook de mensen gewoon die zich zorgen maken over deze brief. En dat zijn allemaal ondernemers die we moeten koesteren in Friesland. Ja, daardoor hebben wij wel besloten, of doen besluiten, om een statement te maken. Ja, dat is niet bedoeld als bom onder het college. En zo ziet het college dat ook niet, ga ik vanuit.
0: Nee, want er is natuurlijk echt een lichter middel. Dat is een motie in de steden. Dat zo'n jekdwankinder natuurlijk.
1: Ja, alleen dat kan dus pas woensdag aangekondigd worden voor een volgende staatsvergadering. En gezien de reuring onder de ondernemers en de mensen die zich echt grote zorgen maken. Ik bedoel, 4 kilometer is gewoon buiten proportioneel. De hele Waddenkust, alle telen zitten daar binnen een straal van 4 kilometer. Dat is onze pootgoedteelt. Dat zijn gewoon onze boeren, onze ondernemers hier in Friesland, die gewoon voor voedsel zorgen.
0: Ja, maar die brief die komt vanzelf net uit de loft van. Die komt voort uit een uitspraak van de heer Van Steer van 12 april van hier. En die uitspraak die is vrij duidelijk. Van het pesticidegebruik bij Natura 2000. Er is een vergunning verplicht. Nou, er een vereniging, ja. de vereniging Meten is Weten, die had een mondhaving vregen. En die vindt die brief al te zacht. En die zei dat de boeren nou nog een ier krijgen. Ja, dan stappen wij naar de rechter daar. En dan ben je natuurlijk nog verder van hoes.
1: Nou, de uitspraak van de Raad van State van 2025 gaat over lelieteelt. En echt enkel het woord lelieteelt. En die gaat over een straal van 250 meter. Die 4 kilometer is gewoon nergens op gestoeld. En de uitspraak gaat ook niet over alle andere teelten. En in de brief die het college heeft doen uitgaan, waar wij terecht kritisch op mogen zijn, zonder daar een bom onder te leggen, staat heel duidelijk teelten. Dus dat zou impliceren dat het alle teelten zijn. En daar zullen wij woensdag ook het college kritisch op bevragen.
0: Dus je zorgt daar nog rondte?
1: Ik ga ervan uit dat uiteindelijk het recht zal zegevieren en dat mensen zullen zien dat dit buiten professioneel zit. En ik vertrouw ook op de andere partijen in de staat dat ze ook zien en dat er wat gezond verstand zit. Dat is eigenlijk niet te kan op deze manier.
0: Goed, we zullen dus dit verder ontpakken. Van nou is in ieder geval helder dat de stype die ontbreekt net van de coalitie.
1: Nee, we hebben vertrouwen in ons college. Dat hebben we afgelopen drie jaar ook uitgedragen. En die verantwoordelijkheid hebben we ook genomen en die zullen we ook blijven nemen. En we mogen wel kritisch zijn op ons college.
0: Vanzelfs. Nathalie Nauta, fractievoorzitter van de BBB in de Fryske Steaten. Tegen dank.
2: Alles wat je op dag mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Rutte verbjustering joert bij een aantal oppositiepartijen in provinciale steden, waaronder de PvdA. Wat bezielt de BBB om te eerst in het waarschuwingsbrief van tafel gaat, die de provincie stuurt had ontzien aan kwekers die het pesticiden broeken in de buurt van natuurgebieden. In de brief staat dat de kwekers daar binnen een ier maar ophouden moeten als ze net aantonen kunnen dat die middels geen negatief effect hebben op de omliggende natuur. De BBB die neemt dat heeg op, die neemt die brief onacceptabel. Maar de BBB zit zelfs in het college van deputaire Steerten. De eigen deputairen Abel Kooistra en Eke Volkerts binnen dus ik mij verantwoordelijk. De BBB dreigt de steun om de coalitie op te sissen. Ik berlimosteert lid Christa Oosterbaan van de PvdA. Ja, goeiemiddie.
5: Goeiemiddie.
4: Wat voor reactie hier naar jou doet jou dit berucht zeggen?
5: Ja, ik was echt verbijsterd. Want ik dacht, wat staat hier nu? En wat verwacht je eigenlijk van het college, je eigen college? Die hebben gehandeld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, ons hoogste bestuursrechter. Ik denk, college kan deze brief helemaal niet intrekken, dus je vraagt iets onmogelijks.
4: Ja, waarom zou je dat net inloeken kunnen?
5: Omdat dit een vervolg is op een uitspraak van ons hoogste rechtsorgaan, bestuursrechtelijk orgaan. En daarmee het college moet daarop handelen. Dus waarom, als zij dit gaan intrekken, dan komen er toch weer andere juridische problemen op ze af. Daarnaast, als het college zo'n besluit neemt om zo'n brief te sturen, het college praat met één mond, dan hebben ook de BBB-gedeputeerden daar bij gezeten en hun goedkeuring aangegeven. Ik begrijp eigenlijk eerlijk gezegd ook niet het doel om dit in te willen laten trekken. Want ik vind dat het college nog vrij mild is omgegaan met die uitspraak en echt wel gezocht heeft naar mogelijkheden voor de telers om de teelt van dit jaar gewoon zo door te kunnen laten gaan.
4: Ja, maar wat de BBB zei, daar kan ik me ook wel iets bij indenken. Want die zei van ja, het is natuurlijk voor een individuele kweker onmogelijk om aan te tonen dat er geen negatief effect is.
5: Ja, maar dat is de inhoud en de discussie daarover is uiteindelijk door de rechter getoetst. En de rechter heeft daar dit van gezegd. Dan moet het college daarop handelen. Het college kan niet anders. Dus als jij nu gaat zeggen, ja, college, we nemen dat niet serieus. Wij vinden dat onzin wat die bestuursrechter heeft gezegd. Wij schuiven dat zo even naast ons neer. Je staat niet boven de wet. Ook de BBB niet.
4: Nee, dus ja, of de brief mat van tafel of de BBB mat tro de bocht. Wat gebeurt er, denk jou?
5: Ik denk dat de BBB uiteindelijk wel weer terug zal keren op deze harde woorden. Ze hebben het heel hoog gespeeld, maar ik kan me niet voorstellen dat het college, waarin ook CDA, FNP, ChristenUnie natuurlijk zitten, dat deze partijen daarin mee zullen gaan. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat zijn CDA, ChristenUnie, ook landelijke partijen. Die zullen niet de bestuursrechter uitspraak aan de kant schuiven.
4: Ja, PvdA zit net in deze coalitie, hè, net in het college. Maar roept dit wel iets van bij jou op van wij maar actie ondernemen als oppositiepartijen, misschien wel maar oren oppositiepartijen, om hier helder toe te krijgen?
5: Nou, nu nog niet. Wacht eerst even af wat gedeputeerde staten hier wat mee doet. Want ja, het BBB kan dit zeggen, maar waar landt dit dan? Zij uiten dit in de media. Een bijzondere manier, vind ik, als je zelf in de college zit.
4: Ja, wij hebben trouwens, ik deputeerde Steerten om een reactie vregen. Die zei ze van, ja, wij hebben kennisnaam van de stellingname van de BBB-fractie. En daar litten ze het bij. Ze willen verder net reageren. Hoe interpreteren jou dat?
5: Ja, bijzonder. Ze hebben natuurlijk ook nog geen collegevergadering gehad. Dus dit is misschien ook het enige wat je dan kunt zeggen. Maar ja, we hebben kennis genomen van. Dat doet inderdaad, dat doet wel een beetje denken aan van, goh, we hebben u gehoord, wij doen er niks mee, dank u wel. En dat kan ook niet anders.
4: We zullen zien hoe dit.
5: Kan dit niet terug gaan trekken? Dat zou echt te gek voor woorden zijn.
4: Ja, we zullen verder zien hoe dit rint. Dank u wel voor jouw reactie in ons programma, Christa Oosterbaan.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
2: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een van de meest bekende ultracycling evenementen van Nederland. De Race Around the Netherlands is dit hier bij de vrouw die won. Troch een Fries om Utens. Het gaat om Eva Terpstra van Zondwaardig hier. Oorspronkelijk komt ze van Ljout. Eva Terpstra laai een jontje 150 kilometer op de fiets houden. Tussen sneutemoorn, 8 uur en wijst het jont 10 uur. In het tijd van, daar komt hij, 109 uur en 59 minuten. En bijzonder om deze race is, er is geen team, er is geen support. Moest alles alleenig regelen, zelfs fietsen, zelfs eten, zelfs drinken, ziekje, zelfs navigeren en ik zelfs de oernachtingen regelen. Dus geen duur rennershotel. En dat al je bij de grenzen van Nederland los en bij de kust los, maar start en finish in Amerongen bij een café daar. Ongeveer 1200 fietsers die in de mei. Ja, juster wie ze nog heel dwest terug, maar Joert had ze de tijd voor een interview. Goedemiddag.
4: Ja, ik weer
3: met je. En ja, allereerst...
4: Ik ben Juster.
3: Van het lokweenske, maar dit is een wenst.
4: Ja, bedankt. Het weer een flinke tocht, maar dan heeft
3: ik
4: wat.
3: Ik ben wel heel benijd. Hoe is het nou, Madij? Nou, 109 uur en 59 minuten haast constant op de fiets.
4: Nou, het zit nou wel aardig eigenlijk. Ik haal een soort honger, dus ik ben de hele dag een beetje aan het eten. En verder had ik wat... Ja, zere knibbels en zere billen. Maar dat meisje ik wel verwacht in zo'n stik. En verder ben ik eigenlijk heel erg gewoon het genieten van hoe goed het al je gong is. Want ik had er 109 uur in. En dat was eigenlijk exact de planning die ik van tevoren betocht hier. Dus beter kan het als net verzinnen.
3: Dadelijk hebben we het nog volle langer hoe dat ultrafietsen wat het is en hoe het werkt en zo. Maar eerst even naar de laatste uren van die race. Hoe spannend win die?
4: Ja, die waren heel spannend. Ik hier flinke concurrentie van een orendame, Maud, die het zei. En de hele race hier met een beetje afwisselen met de ene. Maar de ene fietste ik voorop en dan zij weer. En toen de laatste nacht dacht ik, ja, ik mag echt nog even een paar hoeken sliepen. Want oors dan kom ik net bij de finish. En zij hier die nacht trok fiets. Dus ik weer wekker worden en ik zeg dat zij 40 kilometer voorop laai. Toen dacht ik, nou, dit zul me toch net gebeuren. Dus in haak ik me toch op een fiets gezet. En toen, rond 12 uur middag zie ik haak haar inhellen. En toen wie zij echt stikkend rond de nacht zonder sliep. En toen koel ik vooruit. En toen is het toch nog al je goed kwam.
3: Dus zij had eigenlijk een verkeerde goknaam terug te denken. Ik fiets maar terug.
4: Ja, ik zie ik de enige manier, denk ik, waarop het voor haar nog wel mogelijk weer. Want zij lag voor die nacht 50 kilometer achter mij. Dus ik denk dat ze toch die had de dood op de gladiolen. Dit is het. En als het net lukt, dan is het ik oké. Maar het weer leuk, ik hier haar dus onderwijs ik nog even sprutsen. Toen ik haar inhelde, hebben we kwart even samen fietst en kletst. En toen weet ik oké.
3: Ja, want zij zegt het wel onkom dat ze het net meer herrisch hoor.
4: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Dus,
3: ja, dan hoe dat ultrafietsen, want het is een hele bijzondere sport. En ik moet zeggen, ik hier er nog net zo vol van jet. Omdat ik wist, dat stond er om die is. Als Friesinnen om Utens nou in Den Haag verhennen in Ljout. Het komt er dus op deel. Je doet het maar om een tocht van 2000 kilometer. Helemaal langs de kust en de grenzen van Nederland. En dan het bijzondere aspect. Je moet dat helemaal zelf regelen.
4: Ja, dus best, dat nemen ze dan solo unsupported. Dus moest echt alles helemaal zelf regelen onderwijs. En maar is alleen nog maar gebroekmaatje van dingen waar alle deelnemers ik gebroek van maatje kennen. Dus ik zoer net support langs de routesteen haar maaien. En die dan vervolgens cola om mij, Jan haar of weet ik wel. Dus als ik in het gym kom en er stond iemand te juichen langs de route, dan maaien die zwaaien en klappen, maar ik mij net iets onnemen of wat dan ik. En dat betekent eigenlijk dus dat ze van tevoren, voor die race begint, al een heel soort van het plannen bist. Maar waar zitten hotels, waar zitten, weet ik veel wat, camping, supermarkten, tankstations langs de route. Zodat ik zo efficiënt mogelijk tijdens die race damming dingen kan halen. En qua eten neemt natuurlijk ik een heel soort van tevoren normaal. Maar dat is vooral 's nachts wel ingewikkeld, want dan is er natuurlijk niks eten. En dan moest ik eten en dan moest ik drinken. Dus dat kerst van tevoren dan al jaar mooi uitziekje. Dus het is echt heel... Een heel strategische sport en dat vind ik denk ik wel heel leuk. Om kerst alles van tevoren tot in de details plannen en dan gaat het toch altijd weer oors.
3: Maar er zijn deelnemers die het bewezen spreken in een bushokje eventjes een knipperke doggen die het een oerke van lezen. Doe dat ik?
4: Nou, als het echt net meer gaat en ik ben heel wurig, dan wil ik wel eens even een jaloeke gewoon zitten, maar de egentig. Maar ik beziek je toch wel in een hotel, zo noemen we dan even wat langer achter de koord sliepen.
3: Maar voor de helderheid, als die in een hotel zit, dan gaat de teller, de klok, rint terug.
4: Ja, de klok rint altijd terug. Dus daar moet altijd rekken mij horen. En ik beziek je dan tijdens de dag zelf zo efficiënt mogelijk te wezen, zodat ik joens een beetje tijd oera om toch te sliepen.
3: Ja, waarom wil je? Waarom wil een mens dit?
4: Ik denk, nou, ik vind het gewoon heel leuk, first of all. Want komst echt op plakken, nou, komst overal, komst daar vier, komst gewoon in vier dagen 2000 kilometer verder, alleen nog maar op die eigen fietsje. Dus dat gevoel alleen nog al is wel fantastisch. Maar ik denk dat het ik een beetje die uitdaging ziek is altijd. En dat ik het heel leuk vind om dan te weten, hoe traaie mannen ga ik dit wan. En dat is super moeilijk en ik weet net zeker of ik het ken. Maar ik geef wel echt mijn best aan om te bezieken. En dan lies Jules in bed en dan wist hij iets zo ontnaaid. Denk ik van, ik weet net hoe dat zo ging. Maar dat gevoel van op de horizon iets gruts en spannends, dat vind ik gewoon heel leuk en heel fijn. En dat is dan de hele dag lekker boeten wist op die fiets, dat is Ali een mooi mijn naam. Al wie het nou wel wat slecht waar, dus samen mooi wie het net boeten.
3: Maar even in alle eerlijkheid, Eva, is het eigenlijk ik net best wel een onslag op die zons? Kan het net gevaarlijk wezen? Zal lang terug in, zal lang terug zetten?
4: Ik denk dat dat wel kan. Ik denk dat het er een beetje online hoe zit ik ompakt. Ik zorg er wel voor dat ik in ieder geval voldoende sliep. En dat is net altijd de strategie die mensen kunnen nemen. Ik ben zelf wel een beetje van de ompak. Als ik wat meer sliep, kan ik hulde fietsen. Dus dan komt het uiteindelijk wel goed. En ja, het is natuurlijk net, het is net goed voor die gewrichten. Nee, die illusie haak ik echt net. Want wist ik van tevoren, de eerste 2 dagen viel het alles nog goed en leuk en fijn. En daarna ging er echt veel dingen zeer van. En dan werd het een wedstrijdje van, hoe graag wil ik daar bij de finish onkomen en hoe graag wil ik winnen. En dan komt het meer op het mentale om, denk ik.
3: Nou, best nog ontnaaigeneerd zien. Dat doet dit nou 2 heel hier. Dus toch wel extreme sport. Is het nou clear?
4: Nee, het is zeker net clear. Er zijn alweer wat nieuwe dingen op de planning. In het najaar, in september, begin ik een tocht fietsen die het Luik Parijs Luik. Het spreekt voor zich, denk ik.
3: Ik ben er bang voor, ja. Ja, inderdaad. Ja,
4: ja. En die is 1250 kilometer. En dan ergens een paar weken later ga ik nog naar Duitsland. Een tocht van zo'n 100 kilometer. Maar die ben dus allebei wat kwarter. Zo'n 100 kilometer, dat gaat in principe zonder sleep in oral die. En 1200 gaat in principe in 3 dagen maar een beetje sleep tussen trol.
3: Maar dit is haast te pakken. Zaffelde is wel duidelijk. Ja. Ik wens jullie nog een heel protte willen bij komende tochten.
4: Dat komt goed.
3: Eva Terpstra dus, nou Den Haag, voor hen van Liouds.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De gemeente Liout en de FUMO zorgen geen aanleiding voor verdere handhaving richting de belutse aannemer naar de vernieling van een zonbult die broekt waard troch iertzweltjes. Wel binnen aanspraken maken om de vogels van Noa maar rest litten. In de Liouter Nijbouwiek Middelzee ontstie juster opskoor dat een zonbult op het bouwterrein maar zwier materieel dicht maken waard. Dat baden wiels die bult broekt waard troch tiental iertzweltjes, dat ben oerzwaluw, om een nest te bouwen. Die iertzwel is een een beschermde soort en het vernielen van nesten kan eigenlijk strafbaar wezen. Nou, vragen van Omroep Friesland waar die zonbult dezelfde middag werd hersteld. Op dat waard ik een 2e zonbult geschikt maken voor de vogels. Verslagjouwer Arjen Boslaar zich van de middag even op de locatie om te zien hoe de boel er nou bij luidt.
2: Ja, krek boeten, Liout. Bij de aanslag naar Techem staan de oren kant op gist. Bouwterrein van Middelzee. Het is prachtig waar. Sintjeskind, blauwe loft. Ja, en de bewuste zonbult. Hij laat je nou, ik denk een meter als 150 van me. Komen net te dichtbij. Maar daar is goed te zien dat de bult weer hersteld is. Geschikt maken is voor zweltjes. Ik zie de eerste gonkjes echo weer in het zon zitten. En het tilt er intussen weer op van de zweltjes. Ik zie er zeker het zien dan. Johannes Beers, Partij voor de Dieren. Ja, juster kamen hier is dat beeld online van die bult die helemaal eigenlijk een soort van ticht smart wie wat toch niet doet.
5: Nou, ik wist eerst net dat het in Ljouwert wie. En toen werd ik al lulk, gewoon om het feit zelfs. En letter jij ik dat het hier in Middelzee is. En ja, mijn eerste reactie weer van ik wil weten wat je Bart is. En ik ga schriftelijke vragen stellen aan het college.
2: Wat wie het dat jou zou lulk maken?
5: Nou, soms geert vaak vissen te makkelijk. We denken het bij maar bisjes. Wij zijn vanzelfs een partij die daarvoor opkomen wil. Dit geert vissen te makkelijk. En ik begreep weer net wat je er nou het doel van wie. We weten al hier van vogels van bist en bleu staal. Zeker in het breedseizoen. En dit ja, ik ken mij daar plassen net bij.
2: Ja, de gemeente Ljouwert zei het, ja, het wie net heel handig.
5: Ja, dat van nu voor mij ik. Dit is een serieuze zaak. De reactie weer een beetje, ja, luchthartig om het maar even zo te zeggen. En dat snapte ik net, daar heb ik naar vregen. Zit dat college achter staan uitspraak van het wie net handig? Nee, vanzelfs wie het net handig. Het wie, ik vind het een brute omslag op een beschermen vogel.
2: Ja, je zoen zei ze kennen. Ja, dit is gewoon volgens de beschermingswet, omjouwingswet, is dit gewoon een misdier. Er staan boetes op. Ken het dan samen dat de FUMO en de gemeente zeiden, nou, we hebben er even naar Sean, de bult is weer hersteld, alles is weer goed.
5: Dat het hersteld is, is toch net al on het feit dat het een strafbaar feit is. En dat strafbaar feit, dat maakt wat. Wat u zo onbelangrijk, moet dat onderzocht worden. Wat u zo onbelangrijk, moet er action worden van. Moet er onjefte dienen worden. Het werd nou te makkelijk oud in. Dat het repareerd is, hartstikke mooi. Ben ik tegenwijs mij dat er gauw op ingrepen is. Heel goed. Maar dat docht net oud on het feit dat het een strafbaar feit is.
2: Iets hierop. Kunnen we dan nog een tweede bultje in? Die hebben ze er dan bij maken als een soort compensatie. Ja, is dat nog een pluspunt in die zin?
5: Ja, het is wel goed. Het is hartstikke goed. Nee, ik heb net vragen gesteld waarom het repareerd is. Waarom het hersteld is. Daar heb ik net naar vregen. Dat is alleen nog maar goed. De vraag is, hoe kan dit? Hoe kan dit zo gebeurd wezen? Waarom wordt het zo luchtig geworden? En wat ik weten wil, is, gebeurt zoiets vaker? Wat weten we over de vernieling van nesten in Ljouwert? Gebeurt dat vaker? Is dat dan bij verzin? Of wordt dat doelbewust dien? Daar wil ik wel wat meer van weten.
2: Ja, want nou is het natuurlijk een toevallige passant, zeg dit. Ja. Die dacht, oh, hier heb ik juist een filmpje van maken. Volgens mij doogt dit net.
6: Ja.
2: Maar ja, misschien gebeurt het wel volle vaker. Zonder dat er iemand bij Delft fietst of zonder dat er iemand vragen bestelt. En dan weet je niet in het.
5: Nou, lid het college daar alsjeblieft antwoord op je aan, want dat zou net best wijzen.
3: Dat zei Johannes Beers, rietslid van de Partij voor de Dieren dus in de gemeente van Ljouwert. Nou, in een schriftelijke reactie had de gemeente Ljouwert zijn dat zij de opdracht jouwerwien. Dit had niet mogen gebeuren. We betreuren dat de leefomgeving van de oeverzwaluwen is verstoord. En de gemeente had nota zijn om te zien aan de mogelijke realisatie van een speciale wand voor de ietswelsjes in de wiek.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is de Dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Een cabaretvoorstelling die werkt op die lachspieren en op die trainbuizen. Tim in een tasje. Het is een orde on eigenzinnig rouwen. Het is de eerste jongsvullende voorstelling van Albert Meijer. Zijn roots die lezen in Friesland en daarmee de première van het stik op 12 oktober in de Korenbeurs in Frenscher. Albert, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Spannend zo'n eerste jongsvullende voorstelling op de planken te brengen?
2: Natuurgespannend, ja.
1: Heb je er lang om werken?
2: Ik heb er om en bij tot 2 jaar lang heel veel om werken. Ja. En nou ik het jong voor de eerste keer.
1: Ja, jong in Amsterdam, maar is voor het eerst een try-out dwan. Hoe is het met de spanning?
2: Nou, die is er wel. Ja, die is er wel.
1: Ja. Ja. En hoe uit het dan dat bij jij?
2: Nou, een beetje ijsberen en toch maar even een bakje koffie drinken. Ik weet niet of dat helpt, maar ja.
1: De vaststelling die jit, Tim in een tasje, wie gaat het hoor?
2: Ja, het gaat hoor rauw. Dus ik wie ooit een cabaretduo met mijn beste vriend, Tim. Ja. En die is een periline verstoren. En toen heb ik daar heel veel over geschreven. En want ik kwam erachter van, rauw is een, het is een beetje een rare emotie, maar we krijgen ooit mee te krijgen. Dus ik word er iets mee. En dat is dit witten.
1: Ja, hoe kist dan uit die, dat vertriet eigenlijk, die rouw, hoe kist dan toch een beetje een vaststelling van Maitsie die het net heel zwier is? Want meestal wil ik wel een beetje Maitsie.
2: Ja, daar zit ik nog humor in, hè. Of tenminste, dat hoop ik dan maar. Maar nee, Tim hier heel grappig, hier een heel grappig mens. En dus dat ten eerste. Dus het voelt als de goede farm om dat in te dwalen. Maar ik denk dat heel volle mensen echt in hun eigen rouwproces heel graag even een grapje maken. Om even de lucht te klaren. Dus dat zit er echt zeker in.
1: Ja, dan maak eens deze vaststelling dus oer Tim. Wat betjutte hij voor jou?
2: Ja, Tim, dat is mijn beste vriend. We hebben heel lang geleden nog even daten. Op een gegeven moment voor die fort. Dat is een heel groot gemis.
1: Ja, is het een beetje een eerbetoon aan hem? Denk het Sachet?
2: Ja, zeker. Ja, nou, ik denk aan de ene kant wel, dat komt er wat voor in. Maar ik doe het wel echt van mezelf. Ik vind het zelf ook wel heel leuk om dit verhaal te vertellen.
1: Ja. Ik zei in de introductie al van het werkt op die lachspieren, deze vaststelling. Maar ik op die trainbuizen. Vleren mensen hin en weer in de emotiestinkst?
2: En dat probeer ik echt wel te dwan.
1: Ja.
2: En want de kist eigenlijk net alleen nog maar laatje over van onderwerp als rouw, dat raar. En ik is eigenlijk alleen nog maar over omgoelen. Want dat is een hele spieren vaststelling, maar ik probeer dat er allebei in brom te litten komen.
1: Beschik is dan ik een bepaald soort publiek te loeken? Of is dit eens voor Elsenien?
2: Ik denk dat het voor Elsenien is die het te meidje krijgt met rouw. Nou, dat is natuurlijk iedereen. Maar vooral voor de mensen die zich misschien niet helemaal thuis voelen in hoe rouw er traditioneel uitzit. In de

0: verwachtingen rondom rouw, dat ze daar iets oors bij vielen of op een andere manier de vorm aan jouwen. Dat is werd ik het van uit.
1: Nou, Wennesto in Ranestad al jaren, een soort vaststelling in die binnen der ik. Waarom dan die première op 12 oktober in Frentje?
0: Ja, ik kom in Frentje en de vaststelling, ja, de vaststelling gaat over het thema, het gaat echt om mijn heid. Die is een periode ervoor verstoren en mijn heid is een echte Frentjeter. Dus ik dacht, ja, dat moet in de korenbeurs. Ik heb een zes koren, het planetarium zit erin. Dus het viel alsof daar eigenlijk voor het eerst echt mat steen.
1: Ja, ja, is het cirkeltje dan een beetje Roen?
0: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Voordat de 12 oktober dus echt in première giet in de Korenbeurs in Frentje, mensen kinderen elkaar van Kepi, stiest op Zegtje Mooie, Orenwieke Sneun, is dat leuk? Is dat goed? Ja. In de Bres, in Ljouwet. Dus mensen kunnen dan ik al bewonderen.
0: Ja, zeker. Nou, ja, kom vooral. Als je zin in hebt. Ja. Voor mij binnen nog kaartjes. Dus,
1: Hartstikke leuk. En toi van Joen in elk geval. Dan die allereerste voorstelling. Tim in een tasje. Albert Meijer, toi. En dank u wel voor die mooie verhaal.
0: Ja, dank u wel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Zondag vrijwillige moenders van de Frieske Molen die krijgen Joert een jas, een vest en een shirt uitrikt. Dat is net bedoeld als verdjering voor haar inzet. Het maakt eigenlijk deel uit van de nieuwe veiligheidsbelier van de Frieske Molen, die 42 moenden in beheer had. Ik praat erover met bestuurslid Kees Munting. Een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe maakt het dat u deel van die nieuwe jas? Hoe is het krijgt onderdeel van dat veiligheidsbelier?
5: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaars. Dat ze in elk geval herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
4: Want het gaat om een jas, een vest en een shirt. Dus net zo dat ze tenijden maar een helm omrinnen.
5: Nee, zo gek gaat het niet. Maar je moet je voorstellen dat wij dus per molen hebben wij een plan gemaakt wat er zou moeten gebeuren om de veiligheid te vergroten van zowel de molenaar als ook de gasten op de molen.
4: En wat die de aanleiding er krijgt van? Want de mat toch een aanleiding westhelden?
5: Ja, de aanleiding is dat je eigenlijk is dat een permanente aanleiding. Je moet altijd zorgen dat je veilig bezig bent op de molen. Daar moet je altijd om denken, altijd voor zorgen. En wij om de zoveel tijden maken wij dat weer actueel. Zo moet je ongeveer zien.
4: Wat komt het nou vaak voor dat je berichten krijgt over ongelukken op de moen in Friesland?
5: Nee, dat gebeurt niet zoveel. Willen we ook niet. Voorkomen kun je het ook nooit helemaal. Maar wat er nu natuurlijk daar in Zuid-Holland is gebeurd, ja, dat is natuurlijk wel een drama voor iedereen. Dus dat willen we gewoon voor zijn. Maar echt altijd dat je definitief alles dichttimmert, dat is gewoon niet te doen.
4: Nee, maar de stappen die je niet meer kennen, dat is mooi meegenomen eigenlijk.
5: Ja, dat is mooi meegenomen. En de volgende stap is dat wij dus in ons bestuur een eigen bestuurder krijgen die dus verantwoordelijk wordt voor het veiligheidsbeleid.
4: Oké, want het gaat om vrijwilligers natuurlijk. En dan is het net zo dat je onder een bepaalde arbovers zit of zo, denk ik.
5: Nou ja, je dwingt jezelf, ook met de Hollandse Molen, je dwingt jezelf tot dat veiligheid, tot die veiligheid. Dus je moet je mensen wel altijd veilig daar bezig laten zijn op die molens. En gasten natuurlijk.
4: Die nieuwe klingen die worden Utrecht dadelijk bij een geëerkomsten. Die is echt bedoeld als de opening van de Nationale Moenendij, volgens mij.
5: Klopt. Dat hebben we dus een beetje naartoe gewerkt. Dat wij voor die molendagen, dat zijn aanstaande zaterdag en zondag, 9 en 10 mei, dat wij onze molenaars in die nieuwe kleren krijgen, snap je?
4: Dat ze al goed herkenbaar binnen en voor het even pronkje kennen dus.
5: Ja, precies. Dus dat onze molenaars, en we hebben iets van 80 molenaars, dat die op die dagen herkenbaar zijn.
4: Nou, dat is toch hier in de stwaan, volgens mij.
5: Ja, dat denk ik. We hebben er vandaag mooi weer bij. We doen dit in Groningen Huizen. Daar hebben we twee kleine spinnenkoppen vlak bij elkaar staan. Die laten we natuurlijk draaien. En daar gaan we de kleren, althans de molenaars die kunnen, die gaan we het uitdelen. En de rest van de molenaars, dat brengen we rond.
4: Nou ja, als je morgen dan nog niet te doen hebt, dan is dat trouwens een tip om eens even bij een van die moen te zien. En dan kun je dus foto's even zien hoe dat naar je outfit eruit ziet.
5: Precies. Jazeker.
4: Kees Bunting van de Frieske Molen. Tere dank.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Voor het eerst zond zij ze hier, dochter werd een Friese hutfietser mee onder Giro d'Italia. Dus, teerde met de Tour de France en de Vuelta in Spanje, een van de drie grote rondes in de hutfietsen. Hartijs de Vries maakt zijn debuut in de Giro. Bij zijn ploeg, de Unibet Rose Rockets, is met Josse Wester nog een Fries actief. Sportverslaghouder Andor Faber zocht contact met het wat al.
4: Ze begon Sonny Jelien met het meidje van ludieke filmpjes bij de Tour de France. Een periode later jochten ze haar een eigen ploeg op en nu rieden ze mij die ploeg haar een eerste grote ronde. We hebben het over de Unibet Rose Rockets. Haar Thijs de Vries is hutfietser bij die ploeg. Josse Wester is een van de drie oprichters.
5: Voor mij is het wel de wedstrijd van het eer die er heel erg bovenuit springt al heel lang. We hebben volle aandacht met Target. Dus ik steed al een tiertje kleding en stijgers om naar het Bulgarije te gaan. Dus ik ben blij dat het nou eindelijk het begin, want het wordt wel langzaam aanloop.
4: Wat had die rol precies West in die Aronne Weekend One, in die tariering?
5: Ja, we hadden een heel soort meesken. Die komen uit alle windhoeken. Dus we hadden meesken vanuit Nieuw-Zeeland, Australië, hier zitten. Uit heel Europa. Ja, dat is inmiddels best wel een complex logistiek bolwerk, zo'n organisatie. En zwaar dat we dat meestal bij elkaar krijgen. Dat de materiaal niet in orde binnen. Ja, er zit gewoon een heel soort werk in. We zijn nu in totaal met meer dan 100 man. Ik denk dat we hier te plak mee, ja, tot wens iets tussen de 30 en 40 binnen. Dus en ik wil heel wat voertuigen. Dus daar is de Google Maps zoals we wel even zoen hebben zitten. Maar dat is net evident om hier met volle voertuigen net dat te komen. Dus ja, daar zit gewoon volle werk in.
4: Voor haar Thijs de Vries wordt het de eerste grote ronde uit zijn carrière.
6: Ik moet heel eerlijk zijn dat ik op dit moment net zoiets heb van wauw, ik zit hier in het Giro. Ik ben gewoon bezig met mijn en met die rit en hier is je altijd vooruit als topsporter. Dus ik mag mezelf dus soms even op wierzen dat ik inderdaad in het Giro zit en dat speciaal is. Maar het is net zo dat ik dan de hele dag in de holle. Ik ben meer bezig met de koers en misschien dat het na het hele verhaal of in de loop van het Giro dat het allemaal komt.
4: Maar het is natuurlijk voor jou, Thijs, wel de drie weken koers achter elkaar. Dat is ik nee. Bist ik benijd hoe ster op gist?
6: Ja, tuurlijk. Heel benijd. Maar ja, je moet het ook niet in stukjes knippen. En er zit ook drie rustdagen in. Ik heb natuurlijk ook wel rittenkoers erin van een week. Dat hoef ik net steeds als die inning en die volledig herstels. Maar het is natuurlijk net onmogelijk. In die zin was het een mooi realistisch beheer, maar ja, het doet iets naar nice en het niveau is natuurlijk super hoog. Het hoogste niveau was Helikist. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt.
4: De Vries zal zijn ploegenoten helpen, Matten. Big Leaks, als het een eindsprint wordt en teamgenoot Dylan Groenewegen in stelling bracht weer, Mat. Zelfs hopen te fietsen van Colm ik nog op een kans.
6: Er komen er natuurlijk heel veel ritten die te zwieren binnen voor de sprinters. En ik denk dat ik in die rit vanuit de vlucht een hele mooie kans om zelf voor een resultaat te winnen.
4: De rol van Wester tijdens de Giro zal een lied beetje oors wezen.
5: Ik ben de grootste fan van de ploeg, denk ik. Nee, wat ik zei, ik ben hier meer vanuit een... wat ben jij hier? Vooral als ambassadeur van de ploeg, denk ik. En dan ben je een protomeesing, of het nou pers is, sponsoren, fans. Wat ik gewoon beleven. Dus ik probeer het zo vrij mogelijk aan te vangen, zodat ik zo vol mogelijk van de koers kan zien.
4: Als we de beide mannen vragen, nee, wat Fart de Vries de laatste Friese hutfietser wie in een grote ronde, horen ze net lang naar te denken.
5: Pieter Wening, denk ik, ja.
4: Pieter Wening, inderdaad. Zij is Jelien in de Giro d'Italia, werd hij toen wel al in de eerste weken afstapte. Maar hoe is het haar Thijs
5: om... Keep the spirits high.
4: Hoe is het haar Thijs om in die voetsporen te trainen?
6: Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik heb vroeger nog met Pieter trainen toen ik belofte wie weer Rabobank. Dan kan ik wel best vaak naar op paard. Het is wel bijzonder als het op die manier door naar je denkt hoe weinig vliegers en uiteindelijk het echt naar het heuste niveau van het fietsen skopt aan. Die monumenten en de grote rondes rieten hadden we recht maar een peer. Dus vind ik wel speciaal.
3: Hartijs de Vries, die dus in de voetsporen stapt van Pieter Wening. Vanmiddag begint de eerste etappe van de Giro d'Italia in Bulgarije. Dat allemaal.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
7: Bij een volle bron in de wenning onder de Nije Stritwaai in Gietsjerk is vannacht een persoon slim verwonden rekken. Het slachtoffer dat is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kapwenning die is volgens mij verlengd in. Onder telefoon nou is Priscilla Klok van de Bronwacht. Een goeie morgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, joh, binnen op het plak van de bron. Hoe zit het daaruit nou?
8: Nou ja, zoals je al zei, er was brand uitgebroken vanochtend in een 201 kapwoning. En de woning waar de brand was, ja, die is verloren gegaan. De naastgelegen woning is behouden gebleven.
7: Oké, en de verdere huizen daaromheen, hoe bood had je de last van hoor?
8: Nee, dat valt reuze mee. Het heeft zich beperkt tot één woning.
7: Oké, er is wel een slachtoffer naar het ziekenhuis daar rekken. Is dat een bewoner van het huis?
8: Ja, dat was de bewoner van het huis.
7: En binnen de oren mensen, oren bewenners of mensen de buurt die het klachten hebben?
8: Nee.
7: En is bekend hoeveel mensen het in het huis wien op het moment dat die bron uitbrutst?
8: Er was één persoon en deze heeft wel tijdig de woning kunnen verlaten. Maar is wel gewond geraakt en vandaar ook meegenomen naar het ziekenhuis.
7: En wat kunnen jullie vertellen hoe die bron hem ontwikkelen had?
8: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand. Dus meteen opgeschaald naar een middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
7: Oké, hij had een idee hoe de oorzaak. Ja, dat is natuurlijk het regen om nul te zezen. Maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
8: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
7: Nee, dat is afwachtje dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
8: Ja, zeker. Tegen 17:30 is het fijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
7: Oké, want mensen binnen die was een wenning uit. We hebben die opvang?
8: In de buurt. Het is ook alweer ochtend. Dus de buurt is wakker, laat ik zo zeggen.
7: Ja, precies. Oké, bij omwenners dus. Juist. Priscilla Klok van de Bronwacht. Oer dus die bron vannacht onder de Nije Stritwaai in Gietsjerk. Tige dank.
8: Graag gedaan.
0: Alles wat je dag mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de dag voorbij.

0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: De dij voorbij.
2: Het risico dat het hantavirus hem in Nederland verspreid is heel liet, zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Het virus viel aan boord van een Nederlands cruiseschip. Twee vliezen verstoorden door het virus. Ze werden in Argentinië nou beschouwd als patient zero. Er verstoorde nog een persoon en meerdere mensen waren ziek van het virus. De uitbraak wie aan boord van het schip Hondius, dat landde weer met een tocht door de Atlantische Oceaan. Dit is arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg in de podcast De Dag van de NOS.
3: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood. Maar eigenlijk is het nauwelijks besmettelijk. Alleen hele nauwe contacten krijgen het.
4: Bij veel mensen komen nu wel herinneringen naar boven aan de COVID-pandemie. Moeten we ons zorgen maken om zoiets? Nee, dus.
3: Nee, absoluut niet. Nee, daar ben ik echt absoluut niet bang voor.
4: Bij COVID werd eerst ook gezegd dat het niet zo'n vaart zou lopen.
3: Ja, ja, COVID is natuurlijk echt een heel ander type virus, wat heel makkelijk, dat was van het begin af al duidelijk, echt makkelijk via de lucht overdraagbaar is. En hiervan is al best redelijk wat bekend van dit virus, hoe dat zich afspeelt. Bij COVID was het compleet nieuw. Dus we hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een heel groot verschil.
4: Wat voor behandeling is er mogelijk voor dit virus?
3: Nou, het virus zelf kun je dus niet behandelen. We hebben niet een of andere middel dat het virus remt, zover als we tot nu toe weten. Maar wat wel kan, is die mensen ondersteunen. Het lichaam gewoon ondersteunen. Hè, zodat het hart het niet begeeft. Zodat het vocht tijdig wordt afgedreven. Zodat de lucht weg het doet. Of dat in ieder geval het bloedzuurstof krijgt. Het zijn eigenlijk de algemene dingen die je moet doen om het lichaam te ondersteunen. En, en dan doet het afweersysteem de rest.
4: Het is wel groot nieuws. Overal zijn ook foto's te zien van mensen in pakken die passagiers van boord halen, ambulances die naar ziekenhuizen rijden. Is dat dan overdreven?
3: Nee, het is niet overdreven, omdat je gewoon je risico tot nul wil beperken. En op deze manier, ja, ben ik ervan overtuigd dat je risico dat mensen die helpen besmet raken ook echt tot nul hebt beperkt. Maar aan de andere kant moet daardoor, door dat te zien, niet de indruk ontstaan dat dit een ontzettend besmettelijk virus is. Het is niet zo besmettelijk, maar je wil gewoon, omdat het ook kan, het risico voor de mensen die ermee omgaan echt tot nul beperken. En daarom trekken we alles uit de kast, of wordt alles uit de kast getrokken.
2: Zij arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Minister.
1: Morgen is er weer.
0: De dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
0: Met het oog op morgen.
5: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkefien, Kuierie mij of Harkje en Sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 van ontvjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker één verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. Twee mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ik wil uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hou je bek, man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
12: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
13: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
12: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
14: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
12: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vuurwerkhandelaren krijgen vanwege het vuurwerkverbod 100 miljoen compensatie van het kabinet. Terwijl ze hoopten op 800 miljoen. Niet bepaald een knaller dus. Eerder zo'n treurig sterretje tijdens een regenachtige nieuwjaarsnacht dat halverwege al uitgebrand is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Israël blijft Libanon bombarderen. Een Nederlandse oud-militair van de VN die er nog altijd woont zit er middenin. We staan stil bij de dood van Parool-columnist, journalist en activist Karin Spaink. Premier Jette vertelt over zijn week met onder meer de vuurwerkbom op het D66-partijkantoor. Het nieuwe Hongaarse parlement wordt morgen beëdigd. Wat gaat er politiek veranderen in het land na 16 jaar premier Orbán? En waarom live viool spelen op het komende Eurovisie Songfestival zo opmerkelijk is. U hoort straks eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 8 mei.
3: Dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen.
2: Premier Jette reageerde op de vuurwerkbom die gisteravond afging bij het partijkantoor van D66. Deze jongen was erbij.
4: Wij zaten te luisteren naar een lezing. En toen hoorden we in één keer een keer de klap achter ons. Toen hoorde je glas vallen.
2: De bom werd geplaatst door een man van 37. Over zijn motief is niets bekend. Al durft deze buurtbewoner wel een gok te wagen.
5: Er is een hoop onvrede onder de mensen, onder de bevolking. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking.
2: Volgens Jette is dit niet de manier om dingen duidelijk te maken.
3: Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: En ook ministers spreken er schande van.
6: Schandalig, een laffe daad.
7: Dit is echt vreselijk.
2: De uitslagen van de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. De Labour-partij staat op een historisch verlies. Deze politiek analist vat het mooi samen.
8: What we can see is a very bad night for the Labour Party.
2: Premier Starmer wint er geen doekjes om.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
2: Maar van opstappen wil hij niks weten.
9: I'm not going to walk away.
2: Veel stemmers zijn overgestapt naar Reform UK. Deze partij van Nigel Farage lijkt de grootste te worden. Farage zelf ziet een politieke aardverschuiving.
10: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Het Verenigd Koninkrijk is geen tweepartijenstelsel meer, zegt deze professor.
11: It's a fragmentation of Britain's two-party system into a five or six-party system.
2: Voor zo'n 150.000 middelbare scholieren begonnen vandaag de eindexamens. Ook op de eerste dag is het al flink stressen.
12: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer.
2: Een beetje stress is op zich goed.
13: Want dat helpt je concentreren en focussen op wat je op dat moment te doen hebt. Maar als het de overhand gaat nemen, dan kan het je echt in de weg gaan zitten.
2: En als dat het geval is, kunnen scholieren bellen met de nieuwe stresslijn van het LAX. Die weten wat je kunt doen tegen de spanning.
14: Tips kunnen zijn een stukje buiten wandelen, iets doen wat je rust geeft.
2: En deze scholier weet wel wat haar rustig maakt.
15: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie.
2: Hoe ging die ook alweer?
15: Ta, ta, ta, ta, ta, na, na.
2: Klopt. Sir David Attenborough werd vandaag 100 jaar. Hij ontving veel felicitaties en dat verraste hem.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Hier in Nederland hebben we onze eigen David Attenborough, Freek Vonk. Waar David de rust zelf is, is dat bij Freek wel anders.
17: Ik ben Freek. Ik ben gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ondanks de wapenstilstand blijft Israël Libanon aanvallen. Niet alleen in de hoofdstad Beirut, ook in Zuid-Libanon. Meer dan 20 mensen kwamen daarbij vandaag en gisteren om het leven. Bewoners van verschillende dorpen en steden in het zuiden ontvingen gisteren ontruimingsbevelen van het Israëlische leger. Chris Laarhoven maakte in de jaren 80 deel uit van de VN-vredesoperatie UNIFIL in Zuid-Libanon. Sinds 2007 woont hij af en aan in deze regio. Goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Ja, hoe gaat het nu met u?
7: Ook af en aan goed en minder goed.
2: Want hoe is de situatie daar?
7: Het is op dit moment erger dan ik ooit had kunnen bedenken. De oorlogen meegemaakt in 81, 82, 2006... is dit iets wat ik... wat niet te bevatten is eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Want beschrijft u eens wat u meemaakt?
7: Evacuatieorders van hier naar daar. Mensen vertrekken, mensen moeten terugkomen. Of moeten niet terugkomen, maar komen terug. Mensen hebben geen geld. Die moeten ergens anders huur betalen. We vertrekken uit de buurt. En de buurt is nu weer leeg. En ik kan niet terug. Ik slaap nu weer in de auto. En het constante bombarderen, intimideren met overflights. Dus laagvliegende vliegtuigen, jagers, zeg maar, die de geluidsbarrière doorbreken en alles doen trillen, maakt niet alleen mensen gek, maar ook dieren, kleine kinderen. De mensen in de straten zijn in een soort wanhoop, ja.
2: En zagen ze deze escalatie in Zuid-Libanon aankomen? Ze zijn natuurlijk oorlog wel gewend.
7: Ze zijn oorlog gewend, maar dit is iets wat ik van iedereen hoor. En van wat ik zelf weet, dit is, heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk.
2: En waar,
7: eerlijk gezegd.
2: Waar trekken de gevluchte bewoners naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe?
7: Ze trekken naar de corniche, aan de boulevard, laat ik het zo maar zeggen. En daar gaan ze allemaal zitten als ze geen geld hebben. En de rest trekt naar Saida, naar hoger gelegen gebieden. Het noorden in, eigenlijk, zeg maar.
2: En we zeiden het al, de wapenstilstand die geldt nu. Waarom valt Israël toch nu aan? Wat zit daarachter, denkt u?
7: Ik denk dat net als in 2006... de tiende, nu aankomende tiende, zijn er weer vredesbesprekingen of ceasefire, weet ik wat, besprekingen. Net als in 2006 heeft Israël, of dat hebben ze toen gedaan, en ze houden van een bepaalde symboliek, en dat vinden we altijd terug. Ze gooien nog even al hun oude munitie eruit. En voordat het bestand ingaat. Het wordt erger. En het gaat erger worden. Voordat het beter wordt.
2: Ik wil u heel veel sterkte wensen.
7: Dank u vriendelijk.
2: Dank, Chris Laarhoven vanuit Zuid-Libanon. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen.
18: Ja, er waren in Argentinië opvallend veel besmettingen met het Hanta-virus het afgelopen jaar. Sinds vorig jaar juni ging het om ruim 100 gevallen. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Lokale wetenschappers die wijzen naar klimaatverandering als mogelijke oorzaak, meldt het AD.
2: Door klimaatverandering is het land tropischer geworden, zeggen ze. Na de historische droogte van de afgelopen jaren volgde onder invloed van El Niño juist weer extreme regenval. Dat leverde veel groen op en veel zaden, waardoor de knaagdierpopulatie enorm kon groeien. En daarmee dus ook het risico op besmetting en op overdracht van dier op mens.
18: Grote Nederlandse beleggers die zien hun defensieportefeuilles flink uitdijen, kopt het FD. Er gaat de laatste twee jaar veel meer geld naar de defensieindustrie. De waarde van hun posities is in die tijd bijna verdrievoudigd, constateert de krant na een eigen data-analyse.
2: Lange tijd gold het als no-go investeren in defensie, maar dat ligt sinds de oorlog in Oekraïne anders. Toch is het ook weer niet zo dat institutionele beleggers alle bedrijven in de top van de defensieindustrie nu massaal omarmen. Bedrijven als Boeing, Northrop en Lockheed zijn nog steeds weinig populair vanwege hun betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens of kernwapens.
18: Ik leg mijn reputatie in de waagschaal, maar Tata doet dat ook. In de Volkskrant ligt Donald Pols zijn omstreden besluit toe om over te stappen van Milieudefensie, waar hij directeur was, naar de staalfabriek in IJmuiden. En daar wordt hij dan verantwoordelijk voor de verduurzaming, communicatie en natuurlijk ook de lobby van het bedrijf.
2: Veel mensen vinden Pols naïef, maar in de krant pleit hij vurig voor groen staal. Dat is volgens hem cruciaal voor de energietransitie. Zonder staal immers geen windmolens, zonnepanelen of treinen. We moeten er gewoon mee beginnen. Thuis kost het wel de nodige moeite om zijn kinderen te overtuigen, maar ik wil alle critici de komende tijd graag hun ongelijk bewijzen. Het eerste resultaat zal er heel snel zijn, zo belooft hij.
18: Ja, we blinken erin uit, maar of we er nou blij mee moeten zijn? Het Parool schrijft dat Nederlandse plofkrakers inmiddels een steeds groter spoor van vernieling achterlaten in Europa. In ruil voor hand- en spandiensten leren ze buitenlandse criminelen de truc waar Nederland inmiddels patent op lijkt te hebben.
2: Ploffen, zoals het op straat heet, geldt hier bijna als een crimineel ambacht. Inmiddels werkt de politie binnen Europa nu wel intensief samen om dit soort bendes op te rollen.
18: Ja, zondag mist weer de moederdag, maar wat nu als er geen moeder meer is? Hoe leuk is het dan? Je gaat op zo'n dag natuurlijk geen verhalen delen over je dode moeder, zegt een vrouw van 40 in Trouw.
2: In Utrecht wordt er nu voor het eerst Dode Moederdag georganiseerd. Volgens de initiatiefneemster valt er aan Moederdag niet te ontkomen. Overal zijn kortingsacties of reclames om met je moeder te gaan lunchen. We hopen dat we onze overleden moeders zo toch in het zonnetje kunnen zetten.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden. Met die woorden kondigde Karin Spaink vandaag haar eigen dood aan op haar blog, getiteld Exit Spaink. Ze is 68 jaar geworden. Spaink was onder meer een van de oprichters van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en columnist bij het Parool. Ze schreef vele boeken en werkte bij het onderzoeksplatform Follow the Money. Medeoprichter en oud-hoofdredacteur van Follow the Money, Erik Smits, was goed bevriend met Karin Spaink. Goedenavond, Erik.
20: Goedenavond.
2: Ja, ze heeft dus zelf het moment van haar overlijden bepaald. Ze had MS, multiple sclerose. Typeerde haar dat ook, die eigen keuze?
20: Ja, volledig. Ja. Totaal in eigen hand nemen van haar eigen lot. Rationeel dat beslissen. En dan ook tot in het kleinste detail dat uitdenken. En tot het laatste moment de regie in handen houden. Dat was Karin ten voeten uit. En dat heeft ze vandaag gedaan. En ja, eigenlijk hartverscheurend. Maar omdat je weet dat haar geest nog springlevend was en scherp als altijd en opstandig als altijd. Maar ook zo gedreven om dit te doen. Omdat ze dat lichaam van haar, waar ze al zoveel mee te stellen had gehad, dat begon steeds meer te bezwijken. En dat moment dat ze daarvan afhankelijk zou worden, wilde ze niet afwachten. Dus ze heeft echt haar lot in eigen handen genomen. Het kan er alleen maar ontzettend veel bewondering voor hebben. Voor die moed, maar ook de vrolijkheid waarom letterlijk haar laatste adem uitblies.
2: Want dat ging toch ook op een vrolijke manier?
20: Ja, nee, echt. Het klinkt misschien gek, maar nou moet ik zeggen dat wij natuurlijk al met een kleine groep mensen van in totaal 6 goede vrienden al een hele lange tijd met haar bezig waren. En waar vaak ontmoeten. Ze organiseerde ook al maandenlang op iedere woensdag een borrel, waar ze ook met andere collega's samenkwam. Dus we hebben een hele lange weg gekend naar dat moment toe. Maar op een zeker moment had ze het bepaald. Als je vaak met elkaar samen bent, dan ga je ook de vrolijkheid daarin van inzien. En je probeert natuurlijk ook dat ook tot het laatste moment te bewaren. En die humor hield zij er ook tot het laatste moment in.
2: Hoe heb je haar ooit leren kennen?
20: Ik kende haar uit de jaren 90 natuurlijk al door het lezen van de krant en het Parool en haar columns. En wat mij vooral, wat ik heel erg opmerkelijk vond in die tijd, toen ik Las natuurlijk dat zij het opnam tegen, samen met Access for All, de toenmalige internet service provider, tegen de Scientology kerk. Om publicatie mogelijk te maken. Ze had die stukken online gezet en dat waren volgens haar verwerpelijke stukken. Dat een inzicht bood op de, ja, hoe dat die kerk te werk ging. En dat werd mogelijk verboden. Dus die kerk begon keihard te procederen. Dat heeft ze jarenlang volgehouden. Dus dat was, ik vond dat machtig, omdat ik wist dat deze vrouw multiple sclerose had, MS had en in een rolstoel zat, kwetsbaar was en haar geestelijke kracht die dwong toen al enorm veel respect af. En toen heb ik haar pas op leren kennen in 2018, toen zij aanwezig was in het Pakhuis de Zwijg in Amsterdam, waar ik mezelf over de knie werd gelegd door een interviewer die mij interviewde over een verhaal wat ik had geschreven. En zij was daar getuige van. En ze vroeg zich af of ik dat, hoe ik dat zou ondergaan. En dat bleek volgens haar, ik kwam met een voldoende weg. Want nadien kwamen we met elkaar in gesprek. En ze had het vermoeden dat ik misschien wel een klootzak was. Dat zei ze dan ook gewoon. Maar dat was er alleszins meegevallen. Toen zei ze van, nou, ik wil nu wel eindredacteur worden. Ja. Dus het was eigenlijk een soort omgekeerde sollicitatie. Maar ja, ik was natuurlijk sowieso onder de indruk van haar. En ik wist dat ze een goede schrijfster was. En toen ze zich dus eigenlijk presenteerde als een nieuwe eindredacteur bij ons, die dat kon gaan doen. Dat is voor mij niet zo moeilijk besluit om haar ook eigenlijk gelijk aan te nemen.
0: Hoe wil jij je haar vooral herinneren?
20: Als een hele krachtige vrouw. Als een radicale vrouw. Maar ook een zachte vrouw. Iemand die opstandig was. Strijd kon voeren. En wat ook in de intro al uitkwam. Ze heeft natuurlijk meerdere dingen gedaan. Maar ook de strijd met Scientology. Maar ook de Bits for Freedom opgericht. Ze is sociaal zo betrokken. En ze heeft voor ons natuurlijk voor Follow the Money heel veel betekend. Zij is... En ik ben natuurlijk medeoprichter daarvan. Samen met Arne van der Wal. En wij worden wel als de Godfathers gezien. Karen Spank is de godmother van Follow the Money.
0: Ja, mooie laatste woorden. Dankjewel, Erik Smits. En morgen staat er in het Parool ook nog een afscheidsinterview. Erik Smit, excuus. Morgen staat er ook nog een afscheidsinterview met Karen Spank in het Parool.

0: Mel en Vintage Future, Ballad of Easy Rider. Het meireces is nog niet afgelopen in Den Haag, maar de ministerraad vergaderde wel. En dus was er ook de wekelijkse persconferentie van premier Jette. En Wilma Borgman was daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, gisteravond was het partijkantoor van D66 dus het doelwit van een vuurwerkbom. Hoe kijkt de premier daarop terug?
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond in die persconferentie vanmiddag was dat Jette zei, dit staat niet op zichzelf. Het past in een bredere trend in de samenleving dat verhoudingen verharden en dat mensen ook sneller grijpen naar geweld om hun standpunt duidelijk te maken. En voor D66 was dit niet de eerste keer dat hun partijkantoor werd aangevallen. Dat gebeurde vorig jaar september ook, toen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. Dus wel twee keer hetzelfde doelwit, maar wel die twee keren waren wel verschillend van karakter, zei Jette vanmiddag.
2: Ja, in de zin van de vorige keer was er een grote demonstratie in Den Haag en zagen we heel duidelijk mensen met vlaggen en het scanderen van leuzen naar het partijkantoor trekken om daar het partijkantoor echt aan te vallen. Nu is het waarschijnlijk een individu die gelukkig wel is gearresteerd, maar waar we nog niet weten wat daar het motief van de dader is. Dus dat moeten we even afwachten. Wat echt niet anders is, is dat de schrik bij de mensen die op dat kantoor werken natuurlijk er behoorlijk in zat. Gelukkig iedereen ongedeerd naar buiten is gekomen. Maar volgens mij ook heel duidelijk werd snel al dat van links tot rechts politici zich ook realiseren, het was nu een D66-kantoor en de volgende keer kan het van een andere partijkleur zijn.
1: Maar u zei vanochtend, deze dader is heel bewust naar het partijkantoor van D66 gelopen, ja, om daar een aanslag te plegen. Het was niet toevallig.
2: Dat klopt, maar ik weet nog niet met welke reden hij heel bewust naar dat kantoor is gelopen.
1: Denkt u dat dit soort aanslagen iets te maken hebben met hoe mensen denken over de politiek?
2: Nou, als je uitzoomt en je kijkt hoe vaker de afgelopen paar jaar met cobra's en andere vuurwerkbommen aanslagen zijn gepleegd, dan zie je dat bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. De kleinste ruzies in het land worden soms met vuurwerkbommen zogenaamd opgelost. Dus daar zie je een veel breder probleem dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. De frustratie van een deel van de samenleving richting de politiek, dat de politiek veel te weinig oplost, ja, die is zeker aanwezig.
1: Ja, want vanochtend zond de NOS Radio een paar straatinterviews uit met mensen die daar voorbij liepen in de straat waar uw partijkantoor gevestigd is. En die zeiden, ja, een vuurwerkbom is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ja, de prijzen aan de pomp, die zijn ook heel erg hoog. Zij leggen daar een verband. Snapt u dat?
2: Ja en nee, want ik geloof ook dat echt het merendeel van de Nederlanders het nooit acceptabel vindt dat je welke vorm van geweld dan ook gebruikt om je punt kracht bij te zetten. Dat doen we in dit land echt met woorden en door met elkaar de discussie aan te gaan.
1: Maar ja, dat zijn niet alleen mensen die op straat lopen. Het zijn ook bestuurders in dit land. Want de burgemeester van Weidemeren, waar Loostrecht onder valt, die zei ja, die koppelde de onrust in zijn gemeente aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik kan dat niet los van elkaar zien, zei hij. Liever gezegd van wat er in Den Haag niet gebeurt. Heeft hij daar een punt?
2: Nou, onrust in de samenleving koppelen aan een gebrek dat de politiek de afgelopen 10 jaar veel te weinig heeft opgelost, die koppeling zie ik zeker. Maar ik geloof niet dat ook een burgemeester de link met geweld legt.
1: Nee, maar hij zei wel, Mark Verheijen, die zei wel, ja, 3 kabinetten op rij hebben gezegd, we willen grip op migratie krijgen, maar 3 kabinetten op rij lukt het steeds maar niet. Heeft hij gelijk?
2: Nou, dit kabinet doet er alles aan om dat verschil te maken. Door al in het coalitieakkoord hele uitgebreide afspraken te hebben gemaakt over hoe je die migratieketen op orde krijgt. We hebben daarbij ook meteen gezegd dat gaat even duren. Want we hebben nogal een hoop op te ruimen met elkaar. En daar zijn we nu volop mee bezig.
1: Maar een van de belangrijke manieren om dat te doen, die asielnoodmaatregelenwet, die werd 3 weken geleden weggestemd door toedoen van uw partij.
2: Nou, de Eerste Kamer heeft daar in meerderheid tegengestemd. En het kabinet heeft vandaag meteen weer een aantal besluiten genomen om met nationale maatregelen meer grip op migratie te krijgen.
1: De onrust in de samenleving tegen de vestiging van die AZC's gaat heel vaak over de spreidingswet. toen die spreidingswet werd ingevoerd, was er een koppeling aan het beperken van de instroom. Een van de redenen waarom de Tweede Kamer destijds instemde was omdat het kabinet toen had beloofd, ja, wij verdelen de asielzoekersopvang over het land, maar daar staat tegenover dat we de instroom beperken. Van dat laatste is niet veel terechtgekomen.
2: Nee, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Door heel snel het EU-migratiepact in te voeren. Maar ook door nationaal te doen wat we kunnen. Om daar veel meer grip op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we veel sneller weten wie heeft recht op opvang in Nederland. En hoe organiseer je dat dan goed. Hoe zorg je dat die mensen ook mee kunnen doen. Maar dat je ook streng durft te zijn op mensen die hier niks te zoeken hebt. En ze dan, als het zelfs moet, ongewenst verklaard.
1: Ik hoorde u net wel zeggen, meneer Jette. Ja, we hebben er niet zoveel van terechtgekomen. Van het beter organiseren van die asielketen?
2: Nee, de afgelopen 10 jaar is het daar hier heel veel over gegaan hier in Den Haag, maar is er weinig veranderd. En dat is ook de reden waarom bij de formatie VVD, CDA en D66 ook met elkaar hebben gezegd, wij stappen alle drie daar over eigen schaduw heen, om in de volle breedte die grip op migratie voor elkaar te boksen voor een streng en rechtvaardig beleid. En ik ben onder de indruk van hoe de minister van Asiel en Migratie daar vanaf dag 1 mee aan de slag is gegaan om dat ook ten uitvoer te brengen.
0: Nou, Wilma, dat was Jette dus vanmiddag. Hij zegt dat ze over hun schaduw heen willen springen. Maar weet hij dan zeker dat nieuwe asielwetten het de volgende keer wel gaan halen?
1: Nou ja, het gaat dan om precies te zijn op 3 aanvullingen op het Europese Migratiepact. Want daarin staan al wel veel van die plannen die de Eerste Kamer 3 weken geleden nog wegstemde, maar een paar nog niet. En dan gaat het om het afschaffen van de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als termijnen worden overschreden. Die dwangsommen die lopen inmiddels in de tientallen miljoenen en daar wil eigenlijk een grote meerderheid hier vanaf. Het gaat ook om het eerder ongewenst verklaren van iemand die de wet heeft overtreden. En die 2 plannen die gaan het wel halen, verzekerde Jette vanmiddag. En ook snel. Maar een 3e plan is veel meer omstreden. En dan gaat het om een afgezwakte versie van het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet wil dat verbod toespitsen op mensen die hun terugkeer frustreren. Maar dat is juridisch nogal ingewikkeld, dus dat is een onzekere afloop. Wat Jette vandaag vooral duidelijk wilde maken is dat vorige kabinetten vooral ruzie aan het maken waren over asielbeleid, maar dat dit kabinet de koppen bij elkaar steekt als er iets is mislukt en dan snel met alternatieve plannen komt, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. De nu 85-jarige Neil Diamond kreeg in 2018 de diagnose Parkinson. Maar vandaag kwam toch een nieuw album van hem uit, Wild at Heart. Contact met Marcel Mulders, zanger van de coverband Neil Diamond Memories. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone.
0: Ja, heeft Diamond dan, terwijl hij Parkinson heeft, nieuwe nummers opgenomen?
3: Nou ja, dat is het mooie, hè. Neil Diamond is inmiddels 85 jaar gestopt vanwege Parkinson. En eigenlijk

0: hebben ze daar een nieuw album voor uitgebracht.
1: Dus het zijn eigenlijk planknummers, om het zo maar te noemen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe gaat het met Neil Diamond op dit moment? Is dat bekend?
0: Sorry, ik had je niet verstaan.
1: Hoe gaat het nu met hem, met zijn gezondheid?
0: Ja, naar omstandigheden goed. We zien af en toe wel eens wat voorbij komen via de socials. En vorig jaar hebben we hem nog een liedje zien zingen. We hebben een paar jaar geleden nog tijdens de musical zijn aanwezigheid gezien. En onlangs die film die uitgekomen, Song Blue, is de acteur Hugh Jackman bij hem thuis geweest. En dat was wel een heel grappig verhaal. Dat kun je ook terugvinden op YouTube. Daar vertelt hij bij dat hij eigenlijk net over de drempel binnen was. Een microfoon in zijn handen kreeg. En toen riep hij, let's do some karaoke. Dus hij is nog wel helder van geest, denk ik.
1: Toch nog wel.
0: Ja.
1: Nou, toeren jullie zelf...
0: Maar goed, nou, het zal het goed staan.
1: Zeker. Nu toeren jullie al zelf 6 maanden door Nederland met de Sweet Caroline Tour. Nou, die bekende hit natuurlijk van Neil Diamond. Heeft hij nog steeds een grote fanbase hier?
0: Ja, absoluut. Wij doen al theatershows sinds 2019 door heel Nederland en heel af en toe in België. En als je dan ziet dat de zalen goed gevuld zijn, dan doet me dat deugd. Natuurlijk worden de fanbase ook een dagje ouder, hè? Dus, maar de mensen die het mogelijk maken om naar theater te komen, die zijn aanwezig. En dat is hartstikke leuk, want na de show dan kletsen we altijd eventjes bij de bar. En dan worden hele leuke verhalen gedeeld. Mensen die echt iets met de muziek hebben van Neil. Dus een speciale betekenis voor hen hebben. Met de muziek zijn opgegroeid. En heel af en toe zit er ook een 40-plusser in de zaal. Die
1: verbaasd om zich heen kijkt.
0: Met een paplepel ingegroeid, hè?
1: Nee. Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren, Marcel? Welk nummer heb je uitgekozen?
0: Nou, ik moet nog eventjes bijvermelden dat wat belangrijk is bij dit album is dat eigenlijk die Rick Rubin ervoor heeft gezorgd dat alle bombastes weggehaald. Dat heeft hij destijds ook gedaan met Johnny Cash, waar hij mee heeft gewerkt. En dan kom je er eigenlijk achter, hè, na al die decennia geproduceerde platen, dat we echt weer horen hoe de singer-songwriter hij was. Hij speelt ook weer meer gitaar. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het ooit is begonnen. Je hoort echt een songwriter, de stem, die kwetsbaarheid. Het is allemaal veel soberder en veel persoonlijker. Dat maakt het zo mooi, dat album. En ja, het liedje wat ik had uitgekozen van het album is You're My Favorite Song. Ja, en dan moet je eigenlijk denken, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat je iemand gaat vergelijken met muziek waar die eigenlijk zegt van jij geeft kleur en betekenis aan mijn leven. Hoe mooi is dat, hè?
1: Marcel Mulders, You're My Favorite Song. Daar gaan we naar luisteren van Neil Diamond. Dank je wel.
0: Dank je.

0: Neil Diamond was dat dus. Vanaf morgen is Péter Magyar officieel premier van Hongarije. Hij won de verkiezingen in april met een 2/3 meerderheid van Viktor Orbán. Europa-correspondent Tijn Sade, goedenavond Tijn.
1: Goedenavond, jongen.
0: Ja, na 16 jaar Orbán aan de macht verwachten de meeste Hongaren dat morgen een nieuw tijdperk aanbreekt, denk ik.
1: Ja, er wordt echt een volksfeest opgetuigd. Het is allereerst ceremonieel. Het begint om 10 uur in dat kolossale parlementsgebouw aan de Donau. Daar worden parlementariërs ingezworen. Rond een uur of 3 zou dan de eedaflegging zijn door Péter Magyar als nieuwe premier. En dat is allemaal buiten op grote schermen te volgen. Daar wordt dan daarna een feest georganiseerd. Concerten aan de oever van de Donau. En dat allemaal op 9 mei. De dag van Europa. Nou ja, wie had dat gedacht, hè? In het Hongarije dat onder de vertrekkende premier Orbán, ja, eigenlijk steeds verder afdreef, juist net, hè, van die Europese Unie. Dus allemaal heel betekenisvol morgen.
0: Het is een hele symbolische dag en een symbolisch spektakel dus, als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is symbolisch. Nogmaals, ja, dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt, dat betekent toch echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen week al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient. Ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
0: Nou heeft Orbán, de voorganger van Magyar, in 16 jaar tijd veel democratische instituties uitgehold. Is al bekend wat Magyar als eerste wil gaan repareren?
1: Ja, hij staat voor een enorme klus. Hij moet allereerst, want dat willen alle Hongaren die voor hem hebben gestemd, zowel de progressieve als de zeer conservatieve, hij moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ook het onderwijs, gezondheidszorg, die allemaal kwakkelen, waar enorme problemen zijn, openbaar vervoer, dat moet hij allemaal gaan aanpakken. Dat wil de Hongaar heel praktisch zien. Maar ja, wat wil Brussel zien? Ja, eerder wat jij net echt zei, hè, juist net, die instituties die een democratie nou eenmaal nodig heeft, die een rechtsstaat nodig heeft, die moeten op orde komen. Dus hij moet, dat is eigenlijk weer de balanceeract dan van Magyar, hij moet die beide kampen moet hij bedienen. Hij moet Brussel tevreden stellen. Ik zal de rechtsstaat weer op orde brengen, maar de Hongaar wil gewoon allereerst dat het gewoon weer wat beter gaat in zijn eigen land. Dus dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor deze nieuwe premier.
0: Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat er Orbán-vertrouwelingen die nu op belangrijke posities zitten vervangen moeten gaan worden.
1: Ja, klopt. Maar dan is er wel een voordeel. Men maakt wel eens het vergelijk met Polen. Hè. Het maakt eenzelfde ontwikkeling door, ook met een Orbán-achtige regering die daarna viel. En daarna gingen de miljarden vanuit Brussel weer naar Polen stromen. Nou, dat lukte niet allemaal meteen, want daar zat een premier met een zwakke positie. Magyar in Hongarije heeft een hele sterke positie. Door die 2/3 meerderheid, je zei het net al, een supermeerderheid. Hij kan daarmee heel veel naar zijn hand zetten. Hij kan de grondwet wijzigen. Hij kan allerlei discriminerende wetten die Orbán invoerde, kan hij weer ongedaan maken. Hij kan mensen ontslaan die in justitie, in staatsmedia, in de raad die over de overheidsbegroting gaat, noem maar op. Die kan hij allemaal weer gaan vervangen. Door mensen die gewoon meewerken en die niet, zoals vroeger, de clan van Orbán alleen maar dienden. Dus dat is wel weer het grote voordeel van Péter Magyar. Maar het is toch nog wel een enorme klus, hoor.
0: Een ander belangrijk thema, de LHBTI-rechten in Hongarije. Veel mensen herinneren zich die verboden Pride Mars nog in Budapest. Wat zegt Magyar daarover, de LHBTI-rechten in Hongarije?
1: Nou, je moet wel allereerst bedenken dat er met deze Péter Magyar nou niet meteen een enorme progressieve wind gaat waaien in Hongarije, hoor. Het is eigenlijk zelf ook een zeer conservatieve politicus. Als het gaat om migratie, als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne, daar is hij net zo hard in als zijn voorganger. Die mogen er voorlopig niet bij. En als het om LHBTI-rechten gaat, heeft hij weliswaar iets gezegd tijdens zijn overwinningsspeech in de nacht van 12 april. Nou, die euforische nacht. Toen heeft hij in een bijzin wel gezegd dat hij een Hongarije wil waar iedereen voor wie die ook gaat, van wie die ook houdt, voor iedereen er respect moet zijn. Nou, met deze wat indirecte formulering moest men het doen. En er steeg toch wel meteen in Budapest een gejuich op. Dus ja, dat bood wat hoop. Maar ja, nogmaals, het is toch verder wel een hele conservatieve politicus ook.
0: En restauratie van de democratie is een van zijn beloftes. Maar hij is dus, je gaf het al aan, heel erg machtig. Net zo machtig eigenlijk als Orbán was. Wat is de inschatting? Tot slot, kort, zal hij die macht misbruiken?
1: Nou, daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over, hè? Want ja, Orbán heeft dat ook gedaan. Die heeft de macht naar zijn hand gezet. Gaat deze Magyar dat ook doen? En dan is dus de vraag, wie is hij nou eigenlijk echt? Hij heeft zich natuurlijk voor de conservatieve tot en met de progressieve Hongaar heel positief getoond. Ze hebben hem ook massaal gesteund. Zonder dat ze eigenlijk wisten wat nou eigenlijk zijn agenda is. En dat is nu de vraag. Want je hebt eigenlijk een nieuwe premier waarvan je de agenda niet echt kent. Wel wat beloftes. En die heeft een supermeerderheid. Nou, wat gaat hij daarmee doen? En de vraag is vooral, hoe gaat hij Orbanistan, zoals wel eens gezegd wordt, hoe gaat hij dat slopen om weer een nieuw land op te bouwen? Zal hij daarvoor misschien ook af en toe dingen moeten doen die eigenlijk een beetje horen bij een autocraat met een 2/3 meerderheid die alles naar zijn hand kan zetten? Daar zijn zorgen over. We weten het simpelweg niet.
0: Vanaf morgen gaan we het zien.
1: Voorlopig het voordeel van de twijfel.
0: Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade.

0: Nikin Haitin was dat van Linda Lampenius en Pieter Parkkonen. Het is de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Want komende dinsdag barst dat weer los. Dan is in Wenen de eerste halve finale. Met daarin een bijzonder optreden van Finland dus. En bijzonder in die zin dat de Finse Linda Lampenius live viool speelt. Sinds het begin van deze eeuw staat namelijk alle muziek op band en worden artiesten niet meer begeleid door een orkest. Dick Bakker was de laatste dirigent die een orkest leidde bij het Eurovisie Songfestival. In 1998 werd hij bij het Nationaal Songfestival door Paul de Leeuw en Linda de Mol nog zo geïntroduceerd.
1: In elk geval weten we van één iemand wel zeker dat hij naar Birmingham gaat, want hij zal daar de dirigent zijn. Vanavond staat hij voor het fantastische Metropoolorkest.
2: En ik vind alles goed, zolang hij maar geen wodka drinkt.
1: Dick Bakker!
0: Yeah. Ja, goedenavond meneer Bakker. Mooie tijden van vroeger, hè?
3: Goedenavond.
0: Waren dat mooie tijden vroeger, zo met een orkest?
3: Absoluut, ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u daaraan?
3: Nou, het was gewoon heerlijk om echt alles live te spelen. Het ging destijds om een fantastische compositie. En een heel goed gezongen en heel goed uitgevoerd. En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Het staat op een band. En zelfs de koor staat op de band. Alleen de solist die zingt. En dat is natuurlijk toch eigenlijk veel minder.
0: Want hoe kwam het in der tijd bij u aan toen de EBU, dat is de organisator van het festival, dat afschafte, dat live orkest?
3: Nou, we hebben er alles aan geprobeerd om... ik was destijds chef-dirigent van het Metropoolorkest. En ik heb toen aangeboden van kunnen we niet met het Metropoolorkest dit blijven doen. Dan zijn de artiesten ook zeker van dat het is een lichte muziekorkest die dat heel goed speelt. Dus dat ze een fantastische begeleiding hebben. Maar dat is er dus niet gelukt. En het was gewoon... eigenlijk is het in 1998 gewoon een streep er doorheen gekomen. En zijn we gestopt.
0: Maar waarom ging er een streep doorheen?
3: Ja, ik weet het ook niet precies. Ze wilden eigenlijk toch veel meer op beeld werken met allerlei effecten. En het is tegenwoordig is het eigenlijk geen songfestival meer, maar het is een clipfestival geworden. Het is eigenlijk gaat het om de goede effecten die je hebt, mooie belichting, mooie decors, allerlei beeldeffecten. En er is ook nog een liedje. Zo voel ik dat, hè?
0: Ja, dus visueel is het veel belangrijker geworden dan muzikaal.
3: Ja, dat is echt zo. En ik vind de composities over het algemeen ook een stuk minder dan... vroeger hadden we dus echt, dan moest je stukken maken wat harmonisch en melodisch heel erg mooi was. En ook pakkend. En het was dan altijd zo, ik heb dan Dingen Dong gecomponeerd in 1975. Daar zijn 150 versies van, zover ik heb kunnen achterhalen. En door alles, door grote orkesten, koren, ook kinderkoren, allerlei verschillende versies. En dat is nu, als je de nummer 1 hebt van de afgelopen jaren... daar wordt maar heel weinig andere versies van gemaakt. Het gaat om de clip en dat is populair. En voor de rest, ja, wat moet je ermee?
0: Want die liedjes gingen in de tijd dus ook een eigen leven leiden.
3: Ja,
0: zo kun je het zeggen.
3: Absoluut, absoluut, ja. Ik heb bijvoorbeeld een versie, er waren hele slechte versies... maar waren ook hele goede Kingsingers hebben dat helemaal a cappella gedaan... Er is een zangeres in Zuid-Amerika... die heeft er een bossa nova versie van gemaakt. Maar je had er ook Jan Goris op zijn accordeon... met de verkeerde akkoorden. Dat kon ook gewoon.
0: Maar was de prestatie van het live orkest destijds... ook belangrijk voor de jury? Kon bijvoorbeeld een valse noot door dat orkest... kon dat punten kosten?
3: Nou, van zijn nood van het orkest, dat komt
0: heel weinig. Nee.
3: Dat komt eigenlijk niet voor.
0: Okay.
3: Maar het was wel zo dat, en daar moet ik ook eerlijk over zijn... je komt in een bepaald land en veelal is het een klassiek orkest... of althans een symfonieorkest waar je dus mee moet werken. Maar het is wel lichte muziek. En daar hebben sommige landen wel twijfels over. Van wat krijg ik voorgeschoteld als ik daar kom?
0: Ja.
3: Kan de ritmesectie dat wel spelen? Swingt dat ook? En, dus wat we met Dingen Dong hebben gedaan... en de tweede in dat jaar waren de Shadows... die hebben dus toch hetgeen op het podium stond, de drum, bas, gitaar en piano, hebben zij dus op band aangeleverd en de rest allemaal live orkest. Dus dan heb je de zekerheid dat je basis in ieder geval goed is.
0: Mm-hmm. Maar nu heeft Finland dus toestemming om live viool te spelen, een uitzondering. Snapt u dat besluit?
3: Ja, ik denk dat het wellicht een hele lastige partij is moeilijk na te spelen is als het van tevoren opgenomen is. Zo belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is eenmalig iets. En misschien zegt een ander land van, nou, ik wil de gitaarsolo, wil ik ook live spelen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de techniek is nu dat het helemaal aan elkaar gekoppeld zit. Dus de audioband aan de beeld. En dat is alle bewegingen, alles gaat helemaal van tevoren geprogrammeerd. En dan is het lastig als daar plotseling iets live bij zit.
0: Mm-hmm. Maar Finland is natuurlijk wel een van de favorieten. Is het wel eerlijk ten opzichte van andere deelnemers? Op live spelen levert misschien nog wel bepaalde sympathie van de kijkers en de stemmers op.
3: Ja, maar ja, het is één viool. Ik weet het niet.
0: En een trommel en een fluit, maar...
3: Nee. Nou ja, goed, ik weet ook niet hoe dat zangtechnisch zit. Uiteindelijk is de melodie natuurlijk het belangrijkste. En ik weet niet welke invloed die viool precies heeft en hoe belangrijk die is in de song zelf. Mm-hmm. Het zou dus kunnen zijn dat later vragen oproept, maar...
0: Dat zullen we zien. Nou, ja. En dan tot slot nog, Nederland doet deze keer dus niet mee vanwege de deelname van Israël. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik bekijk het eigenlijk van de kant van het muzikale deel en de artistieke deel. En niet over een politiek. En ik vind zelf dat... Dat eigenlijk geen rol moet spelen bij het Songfestival. Dus echt, is het een goede song? En welke landen doen mee? Dan gaat het er echt om dat je dus dat artistiek beoordeelt en niet politiek.
0: Gaat u überhaupt kijken?
3: Nou, wellicht. Ik heb eigenlijk na 2000 is het de laatste keer dat ik mee heb gedaan. En dat was eigenlijk heel erg jammer wat er gebeurd is. En ik heb toen gezegd, voor mij is het helemaal klaar. Dat Songfestival.
0: Dus je hebt al 26 jaar niet gekeken?
3: Ik heb wel eens gekeken. En ik heb ook wel eens een keer voor mezelf punten gegeven. Maar ik begin me ontzettend te storen aan dat het allemaal niet live gaat. En niet echt is, maar allemaal clips. Het clipfestival.
0: Ja, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dank u wel, Dick Bakker.
3: Oké.
0: En met het gesprek met Dick Bakker zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hierna uiteraard Nooit meer slapen. Ik wens u nog een mooie nacht.
4: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
2: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
1: Hit Me Hard and Soft, de tour.
3: I will always stand up for you and I will always fight for you.
1: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harber van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
4: Die domme Amerikanen.
1: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
4: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Noordwien.
18: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. En ik hoor het gewoon weer rond zo'n uur al is. Bot de laatste werkdag van de week, dus meen je gewoon weer terug op de radio. Snijden morgen natuurlijk op televisie en we zijn 24/7 op internet te vinden. Wij natuurlijk muziek, goed, deze professie wij. Onder oren mijn live-opnames, die waren sinds weer jaren letten. Want van de week hier hebben we fantastische gasten in de studio. En dat resultaat, schema's is gewoon op deze stoel dat mij krijgen. Die hebben mij de nieuwe single. Van Mr. and Mrs. Fries duo, maar dan wonen je in het Engels. Seventh grade. En we beginnen even naar een dame. Ja, Mary Amber. Dat klinkt internationaal. Maar ze had gewoon Frieske roots. Dat let ze Jerek in dit nieuwe nummer. De nieuwe single. Dreamen like loot.
2: Heel dit.

jong talent, Mary Amber. Ze neemt zichzelf... ja, de echte naam is een hele friske. Dat vertel ik nog wel eens even. Dreamin' like loot of zoiets. Ik bedoel, er hartstikke hing in. Mooi, hè? Mooi nummer, ja. Jonge talenten, let ze maar komen. Asus, de resultaten van de prachtig mooie opname, Mickey. Met smartlappenkoor van Hurre Griep. Ja, het is wat meer dan alleen een smartlap. Yes, is ik er maar even bij. Toscans Brew, geweldige blues, wereldmuziek, alles troggelkoor. Jonge generatie, goeie muzikanten. Hier in Jontig band, Peel uit Friesland, is weer bij elkaar. Dat lid ze hier, want ze binnen echt, nou ja, live and kicking. En de Nederlandstalige zanger Rob Vallon uit Wolvergeer, zal ik nog even twee noemers doen. Maar eerst maar even Maite en Olinne.

Maite Veenstra, hier die aan mij al linnig. En zij is hier van, net een hele grote Friese artiest die doet keer midden van de popronde. Dat is een soort roerreizend circus, dat was er in Nederland heen. En dat is toch een strenge commissie die zei, doe wel en doe net. Ja, dat wordt een selectie maken. En daar is zij uitgekomen. Ze zullen ergens in Nederland hopelijk heel vaak optreden. Maite, groot talent. We bedoelen haar volgje. We beginnen even naar Van der Meegje. Een studio, geweldige muzikanten, jongens. En het weer gezellig, het weer fantastisch. Ik ga genoten. Onder andere van deze groep, Toscans Brew. Jonge muzikanten uit deze provincie waar je kwam. Je is on tour. Het was toch Europa heen. Ja, wat is het? Je neemt het zelf een beetje blues. Met een stuk wat jazz, wereldmuziek. Ik hou me stil. Dit is live in Orderin.

Toscans Brew. Ja, bueno. Terug in Europa zullen ze reizen de komende maand. En er komt de plaat uit. Nijde Simmers is ik er nog even bij. Het zit Ekwol op de streaming sinds, want ze al jeder materiaal opnam. En hier winnen ze ja, bijzonder te gast natuurlijk in hun eigen Noorderwind studio. Zij ik de Wolvergeesters jonger Rob Fallon. Feestje!

eerste jongen Rob Vallon, Joer de Gast. In Orde Wind draait intussen genomen weer 13, 14, 15 mei. Van voetbalkantine tot feesttent. Hij redt er wel mee. En mooi dat hij eens even de gast weer met 12 nummers in ieder geval live in Orde Wind. We blijven nog even in de feestmuziek. Straks Peel, de gekke band. Maar eerst maar even naar het smartlappenkoor van het Hurgriep. Uit Hurgriep. Tussen wal en schip, tussen wal en skip. Fantastisch. Een accordeonist, een oud leraar van mij, meneer Otten. Ja. En een gitarist erbij. Een geweldige koor. Maar die wisten win. Prachtig gewoon klaar. Dat mij maar eens even op televisie zien. Zodra we dat uitsturen op de wens, Dianne. En zij maken er een mooi feestje van. Dat winnen ze live in de Orde Wind.

Uit Hurgrip, een hele grote groep. Fantastische meesken. Het is een wollen skip. Ja, het smartlappenkoor. Ze doen wat meer dan dat. Yes, is ik er voor maar even bij. En ja, dan wie genieten van de meegje. Na je weekend sturen we het nog een keer uit. En dan doen we nog even een treden, noemen we direct bij. Want dat had ik nog opname. Dus het weer een drukte van oogheden. Maar we gaan terug naar je gitaarmuziek van Pale. Fantastische band. Drachtend beest. Ze werden gingen ze prot op een jouwer om 8501 in die. Ze spelen weer om raak, maar ik zie ze. En ik vind het gewoon een geweldig band. Doe al in de jaren 90. En nou, de noten zijn los binnen. Ek. Live in Orwin. Pale.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjog maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 om 4 bij Omroep Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert geeft.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.